0: jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord. Doei!

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. 2 tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en 5 andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel scoren, maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: van de veiligheid denk ik dat we maar twee coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. Gaat door je vallen volgens mij. Oh, maar ik zit al te gretig. Hoe de oosten hoge brug. Nij mossen ooit zo staat jou. En dan ook weer terug.
1: Hou smeugels.
0: Ze stond op zu de diaper. In een nieuwe sleep. Oh, maar ik zei hou in hemels. Dan kom je nou op Ikea.
1: This is the key. En op zu de diaper. Zeven leed aan Tony Mann.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de

0: Straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hulporganisatie Migrate maakt zich ernstige zorgen over de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is daar sprake van mensonwaardige omstandigheden, vindt Migrate. Zo zijn de sanitaire voorzieningen op het voorterrein en in de nachtopvangen ondermaats. Ook zijn de asielzoekers uitgeput door slaaptekort, omdat ze 's avonds laat naar een nachtopvang worden gebracht en 's ochtends vroeg weer worden teruggebracht. Al 5000 brugklassers hebben in het UMCG lessen gevolgd over vapen. Met deze lessen willen longartsen leerlingen bewuster maken van de risico's van vapen. Het UMCG heeft er bewust voor gekozen om niet naar de scholen te gaan en de leerlingen naar het ziekenhuis te laten komen, omdat dit vaak meer indruk maakt. En meer dan de helft van de Groningers mijt soms bewust het nieuws, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen. Evelien Mulder van het bureau weet waarom mensen het nieuws soms niet volgen.
3: Vooral omdat ze het nieuws te negatief vinden en dat het als te veel voelt. En dat doet iets met hoe ze zich daarbij voelen. Ze voelen zich daar niet prettig bij.
2: Meer nieuws, ook positief nieuws, straks om 6:30.
4: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, dit is de midweekseditie van de positieve ochtendploeg. Iedere ochtend bij je, van 6 tot 10. Met gelijk onze dansschoenen aan en Whitney Houston.
5: Goedemorgen.
6: Hallo Edwin, goedemorgen.

0: 3 juni. Een dag met verspreid over de provincie wat buien, mogelijk met onweer. Maar er is ook ruimte voor de zon vandaag. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 19 tot 21 graden. En dat is eigenlijk precies de temperatuur die we zouden verwachten rond deze tijd van het jaar. Team Kortslapen meldt zich. Daphne Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wakker schudden en met de prikklok.
1: Dankjewel.
0: We hebben alle drie vandaag gewoon heel matig geslapen.
1: Ja, zo. Wat was jullie slaapscore?
0: Ik denk dat ik tot 1:05 ben gekomen.
1: Ja, ik ook.
0: Ja. Ja. Rob is de winnaar.
2: Nou, dan ben ik de winnaar, want ik denk als ik 4 uur slaap heb gehad, dan is het veel.
0: Ik vond het ook benauwd gisteravond.
1: Ja, ik ook.
0: Het koelde buiten wel af, maar binnen in huis helemaal niet. Was het nog steeds? Nee, vond je het buiten ook nog...
1: Nee, bij mij kan het gewoon niet afkoelen. Nee. Ik weet niet wat het is. Die warmte blijft zo hangen. Het
0: grote voordeel daarvan is dat je dan vandaag heerlijk kunt slapen.
1: Ja, dat is...
0: altijd zo. Als je in de avond heel slecht slaapt, volgende dag gaat het helemaal prima.
1: Nu al zin in.
0: Ja, dat benauwd had ook te maken met wat er gisteravond over Groningen trok. Met die onweersbuien, code geel. En een aantal... avondvierdaagses die afgelast werden om die reden.
2: Ja.
0: En volledig terecht ook, lijkt mij.
2: Ja, je wilt geen risico lopen als organisatie.
0: Nee. En die kinderen die door de bossen wandelen of juist in volledig open land en als het dan gaat onweren.
2: Ja, je moet niet aan denken wat er dan kan gaan gebeuren.
0: Maar voor die kinderen wel jammer, want ja, zo'n avondvierdaagse moet wel 4 dagen beslaan natuurlijk. Maar misschien gaan ze wel uitwijken dat ze dan de vrijdag extra lopen bijvoorbeeld of zo. Over lopen gesproken, er is een Duitse mevrouw, haar naam is Joyce Hübner, ze is 38. Die heeft een wereldrecord gevestigd bij de vrouwen door, let op, 367 dagen achter elkaar dagelijks een marathon te lopen.
1: Oh, ja. Oké. Okay.
0: Ja.
1: Tjietje.
0: Ja, en er zijn ook mensen die zijn trots op die ene marathon van Groningen. ze is nog niet klaar overigens. Ze wil uiteindelijk 495 marathons gaan lopen. Het oude record stond de naam van een Belgische mevrouw. Die liep het in een schrikkeljaar. Iedere dag eentje. Ze was toen 55 toen ze aan die poging begon. Ook iedere dag één. En deze mevrouw die heeft als doel om inderdaad dus nu zo'n kleine 500 marathons te lopen. Ze wil de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland bezoeken. Daarvoor moet ze dan een afstand van bijna 21.000 kilometer afleggen. En de finish heeft ze ook al bepaald op 8 oktober in Berlijn.
1: Ik vind dit echt bizar.
2: Ja, dat kan niet gezond zijn.
0: Nee. En wat zou ze 9 oktober dan gaan doen? Een stukje wandelen of zo.
2: Ja. In een zwart gat vallen, denk ik.
1: Nou, ik denk dat je dan niet meer kan stoppen of zo. Die benen die zullen wel blijven bewegen.
0: Nee, het is vooral wat je zegt. Het is niet gezond. Dat kan niet
1: dat
0: gezond
1: kan
0: zijn.
1: Niet.
0: Nee. Even kijken naar die historie van deze 3 juni. Vandaag in 1981 stort in het Lauwersmeergebied een Nederlandse F-16 straaljager neer na technische problemen. Het vliegtuig nam deel aan een oefening. De piloot wist zich te redden met zijn schietstoel en kwam uiteindelijk met de schrik vrij. Vandaag in 1981. En vandaag in 1978 begon het Nederlands voetbalelftal het WK voetbal in Argentinië met een 3-0 zege op Iran. Rob Rensenbrink nam alle doelpunten voor zijn rekening. Kijk nog een andere tijdens sport van een paar weken terug over Rob Rensenbrink. Opgehemeld door Jan Mulder onder andere. Beter misschien wel de Jan Cruijff. Ja, mooi. 1978, dat WK. En die van ons moet nog een weekje op wachten.

0: Alex Warren 050-318-8288 is ons vaste nummer.
1: Goedemorgen Edwin en de crew van de Vroege Vogels. Het was wel benauwd, ja, maar wie was niet bang. Prettige uitzending.
0: Dankjewel, IJzer.
2: Dit is de Vroege Vogel.
0: Ja, de Vroege Vogel van de dag is volgens mij alweer onderweg. Van Drenthe naar Groningen, Rudolf Guigelaar. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, altijd een bijslaap in Drenthe, maar dan weer naar het mooie Groningse land, toch?
3: Klopt helemaal.
0: Ja.
3: Afgelopen paar weken heb ik trouwens wel in een stukje in Assen gezeten. Dat was voor mij echt uitslapend morgens. Maar nu ben ik weer onderweg naar de stad.
0: Ja. Want had je ook zo'n benauwde nacht?
3: Oh, ik heb wel gewoon geslapen, man.
0: Ja? Dat lukt ook altijd?
3: Ja, ik heb er een benen last van.
0: Ja, oh, man. Ben je jaloers of je?
3: Wat? Ja, nog gisteren had ik een vergadering, dus ik was tegen half elf op bed gegaan. En als ik slicht, dan slaap ik ook en dan ben ik weg. En ja, ik doe me vijf minuten en dan ben ik ook weg. Hoor.
0: Voordat je het kussen bereikt hebt, zeg maar.
3: Nou, was wel, ja.
0: Ja. Wat voor vergadering had je dan?
3: Weer van plaatselijk belang, zeg maar. Vrijwilligerswerk, zeg maar.
0: Oh. En dan daar zit je ook bij?
3: Ja, ik heb nog wel iets meer, maar ja, dat is ook eigenlijk wel een klein beetje mijn hobby, zeg maar.
0: Ja, je bent een actief man, hè? Dat weet ik wel.
3: Ach, actief. Het loopt altijd zo, dat is wel mooi, dat vind ik wel mooi. En we zijn nu met de dorpsvisie bezig, zeg maar, voor de komende 30 jaar, zeg maar, voor ons dorp, zeg maar. Nou ja, dan ziet wat dat toch, dingen op spel is, zeg maar, die je toch wel wilde realiseren. Ja, dat is weer een uitdaging, dat vind ik wel mooi.
0: Ja, Elim, hè?
3: Elim.
0: Ja. Ondanks het feit dat het in Drenthe ligt, vind je het wel een mooi dorp?
3: Ja, ik wel. Ja, ik kom oorspronkelijk zelf uit de Krim. Maar ik bedoel, kijk, overal waar je woont, dan ben je toch ergens wat kantrekkers worden, dat ben je toch altijd. Ja. En dan ben ik altijd dezelfde. Maar ja, kijk, als je allemaal stil gaat staan en als het weg is, zeg maar, dan is het weg. Als ik dan, we zijn een paar jaar bezig, dan plaatsen we lang ook in. Nou, we zitten weer bij de ijsbaan, die wij nog. Maar kijk, als het weg is, is het weg. Dat is eigenlijk in elk dorp. Dus je kunt waar je woont, je moet er toch wat van maken.
0: Ja, daar ben ik heel met je eens, hoor.
3: En een heleboel mensen die zeggen dan van, ja, maar er is niks. Nee, ja, ik heb het druk. Ja, ik heb het ook wel druk. Maar ik bedoel, wat is een paar uurtjes in een week?
0: Ja, precies. Nee, maar het is ook mooi als je moet. We hebben ook een ijsbaan in het dorp. Daar ben ik ook al heel lang lid van. Ook al of er ijs ligt of niet, maar niet uit. Maar daarmee houdt het wel in stand.
3: Ja, daarom.
0: Ja.
3: Dat is makkelijk, dat heb ik net ook gezegd. Als het weg is, is het weg. Komt nooit weer terug.
0: Ja, ja. Zeg, heb je al plannen voor de vakantie, Rudolf?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee?
3: Nee, want ik verzin ook al 10 dag. Ik weet niet eens wanneer de vakantie was. Maar ik kan best weer een weekje doorwerken. September en weer neem ik denk ook nog een weekje vrij. Ja. Want dan gaat onze dochter trouwen.
0: Oh!
3: Nou ja. Dus,
0: Wat leuk.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ben je tevreden met de partnerkeus van je dochter?
3: Ja hoor,
0: ja?
3: Ik bedoel, zij moet ermee leven.
0: Jawel, als schoonvader heb je ook wel mening, toch?
3: Ja, maar natuurlijk, maar dat kun je niet altijd. Nee, ik ben zeer tevreden. Eigenlijk is het ons derde kind, zeg ik altijd.
0: Oh, nou, dat is mooi.
3: Dat deed hij ook. En soms heb ik hem met hem, soms hadden meer als met mijn dochter. Dus dat weet zij ook wel. Ik heb met alle drie, bij mijn zoon ook wel, maar wat dat betreft, super.
0: Wat een groot feest.
3: Gewoon bescheiden van mij, maar gewoon wel, voor mij als ik zo hun hoor is het denk ik, een onder een ander zo, dat is altijd.
0: Dan noem dat maar bescheiden. op weg naar Grun, waar moet je naartoe vandaag?
3: Sebesteun. Groningen, bij de nieuwe Rijksvaterstaat daar in de Rode Haan, is dat hoor?
0: Ja.
3: Die kregen een nieuwe vestiging daar, dus en dan moeten we banden zetten en straatwerk weer om toe maken. Dus,
0: werk ze voor vandaag?
3: Gaan we doen, jullie
0: tot volgende keer, hè?
3: Hey, dag onder.
0: Doei, boy.
3: Hey, boy.
2: De Vroege Vogel. Nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord. Deze week Wat Aans met Paul.

0: horen stellen de tekst van Christopher Cross. It's alright, het is 5 minuten voor 6:30. En kort kijken naar het nieuws buiten Groningen. Iran heeft vannacht diverse raketten afgestuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens het centrale commando in de regio raakte geen van de raketten doel. Iran zegt ze hebben geschoten ter vergelding van een Amerikaanse aanval op een communicatietoren. Sinds het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is ingegaan, hoopt de hulporganisaties dat dat wat verlichting zou brengen voor de Palestijnse bevolking in Gaza. En hoewel er mondjesmaat hulp binnenkomt, is de humanitaire situatie nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties, waaronder Oxfam Novib en het Rode Kruis. Volgens de hulporganisaties is er een enorm tekort aan bijna alles in Gaza. Dat komt volgens hen doordat de Israëlische autoriteiten mondjesmaat hulpgoederen Gaza binnenlaten. Het kabinet Jetten bestaat vandaag officieel 100 dagen. Minderheidskabinet van D66, VVD en CDA trapte af met grote ambities. Maar kwam vooral in het nieuws door problemen met het asielbeleid en het verzet tegen aanpassingen van de sociale zekerheid en zorg. Toch vindt CDA-leider Bontebal een minderheidskabinet nog altijd de juiste keuze.
1: Ik heb integer de keuze gemaakt voor een snelle formatie. Omdat ik echt vond dat het kabinet Schoof niet goed was voor Nederland. Het was een kabinet waar slechts nog maar 2 partijen in zaten. Dat was echt onhoudbaar om het land met zo'n kabinet te laten doormodderen. En ik vond het heel belangrijk om wel snel te formeren. Dat heb ik niet uit eigen belang of partijbelang gedaan. Ik heb dat in het belang van Nederland gedaan.
0: En er wordt wisselend gereageerd op de nieuwe Spaanse trainer van Ajax, Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. De 50-jarige Michel komt van Girona. En volgens Ajax wil hij met Amsterdam eens weer mee gaan doen om de prijzen. Maar niet alle Amsterdamse supporters hebben daar vertrouwen in.
2: Nou, we moeten maar kijken of hij goed is. Hij is nog steeds gedegradeerd. Hij heeft niet echt goede recensies.
3: Ik bid voor Ajax, ik bid voor Amsterdam. Ja, ik hoop dat het gewoon goed gaat komen.
4: En weet je, kan iedereen zeggen van ja, Spaanse trainer weer iets Spaans. Maar ik weet het niet. We moeten gewoon beter gaan spelen.
0: Zo is dat. Nieuws komt eruit uit Groningen. Robert zit erin.
5: Ja, dan meer over een nieuwe wijk in Oude Pekela. Die is bijzonder. Waarom? Dat hoor je zo.

0: in de ochtendvloer. En die time, dat is bijna 6:30. En dus is hier het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hulporganisatie Migrate maakt zich ernstige zorgen over de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Westerwolde, het COA en de regering slagen er niet in om daar menswaardige omstandigheden te garanderen, zegt Migrate. Volgens de organisatie slapen sommige asielzoekers dagen achtereen slechts 5 uur per nacht. Komt doordat ze 's avonds laat naar een nachtopvang worden gebracht en 's ochtends vroeg weer worden teruggebracht. Migrate vindt daarnaast de sanitaire voorzieningen in de verschillende nachtopvangen en op het voorterrein in Ter Apel ondermaats. De hulporganisatie wijst er verder op dat de asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum geen voorzieningen tot hun beschikking hebben en soms urenlang buiten moeten verblijven. Volgens Migrate zijn de mensen wanhopig en hebben ze geen idee waar ze aan toe zijn, en ook zou er weinig empathie en communicatie vanuit de autoriteiten zijn. De rechtbank vindt dat de huidige TBS-maatregel tegen Malek F. moet worden voortgezet. F. stak vorig jaar meerdere keren met een scherf een medepatiënt in de Mestdagkliniek in Groningen. Het slachtoffer hield daar verschillende littekens aan over. Volgens de rechtbank is F. schuldig aan poging tot moord, maar is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij moet daarom onder behandeling blijven van de TBS-kliniek. Malek F. kreeg TBS opgelegd nadat hij in 2018 in Den Haag 3 voorbijgangers uit het niets neerstak. Meer dan de helft van de Groningers smijt soms bewust het nieuws, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Ondervraagden geven onder andere aan dat ze het nieuws vaak te negatief vinden, zegt onderzoeker Evelien Mulder.
2: We hebben dat inderdaad gevraagd of mensen het nieuws minder volgen dan daarvoor. En meer dan de helft geeft inderdaad aan dat het geval is. Vooral omdat ze het nieuws te negatief vinden en dat het als te veel voelt. En dat doet iets met hoe ze zich erbij voelen. Ze voelen zich daar niet prettig bij.
1: Dat onderzoek komt ook naar voren dat bijna de helft van de Groningers tenminste 1 keer per week nepnieuws denkt te zien. 1/3 geeft aan het zelfs dagelijks voorbij te zien komen. Aan het onderzoek deden 2100 inwoners van onze provincie mee. Al 5000 brugklassers hebben in het UMCG lessen gevolgd over vapen. Met deze lessen willen longartsen leerlingen bewust te maken van de risico's van vapen. Bijna 1/4 van de jongeren tussen de 12 en 25 vaped wel eens. De UMCG heeft er bewust voor gekozen om niet naar de scholen te gaan en de leerlingen naar het ziekenhuis te laten komen, omdat het vaak meer indruk maakt op de scholieren. Een auto is gisteravond uit de bocht gevlogen op de afrit van de N46 naar de N370 in Groningen. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Door het ongeval was de weg tijdelijk deels gestremd. Nou, de Pekela is een nieuwe wijkrijker, de Hooiwijk. Dat is een bijzondere wijk, want de helft van de huurwoningen is voor vluchtelingen die een verblijfstatus hebben gekregen. En de andere helft is voor Pekelders. Bob Wessels-Beljaars is een van de eerste bewoners van de wijk en helpt bovendien zijn buren een eindje op weg.
3: Ja, ik ben ook vrijwilliger. Ik doe heel veel vrijwilligerswerk. Onder andere voor vluchtelingenwerk. En ik help deze mensen om te integreren in de Nederlandse samenleving. Hier woont Asli.
4: Hallo.
3: Hoi.
4: Hoi.
5: Maakt niet uit, 's morgens, middags, avonds. Mooi.
4: Ja, ik weet het. Gronings, hè?
5: Gronings, ja.
1: Ja, de eerste les is in elk geval gelukt. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
6: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, we pakken de spiegel er even bij en zeggen zometeen in ons lopend vuur: ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Zometeen maar eens horen wat daarop binnenkwam. En natuurlijk is Harma er straks met het weer.
7: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
8: Goedemorgen, hallo.
9: Goedemorgen.

0: disco hitje. Lekker hè. Jimmy Bullhorn and Dance Across the Floor.
1: Lopend vuur.
0: Van gisteren luidde, ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Jonge vrouwen namelijk overwegen vaker iets aan hun uiterlijk te laten doen. 4 jaar geleden dacht 40% van hen daarover na. Nu is dat 60%. Blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag jongerenpanel in samenwerking met het tv-programma Spuiten en Slikken. En dat ging het vooral om zaken als botox, fillers, borstvergrotingen, haarimplantaties. Niet iedereen overigens die erover nadenkt, doet het dan ook. 1/3 zag er dan wel weer vanaf. Onder andere vanwege de kosten. Maar ook zorgen over eventuele lange termijn effecten. Of omdat ze uiteindelijk nog niet echt nodig vonden. Het aantal mannen dat iets aan het uiterlijk wil doen, ligt over overigens beduidend lager in dit onderzoek. Ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Gisteren ontsloop het vuur. Opvallend veel mensen die tevreden waren. En waren het gisteren al even over. En niet heel erg van plan om er iets aan te doen.
2: Nee, ik ook niet.
0: Nee, hè?
2: Nee. Nee, ik vind ouder mooi. Ouder worden, dat is ook mooi.
0: Ja.
2: En ja, dat moet je ook een beetje kunnen zien.
0: Ik vind het ook een beetje eng om ergens aan te gaan knutselen waar het niet nodig is om aan te gaan knutselen, zeg maar.
3: Het wordt ook vaak lelijker.
0: In heel veel gevallen wel, ja. Niet in alle gevallen, denk ik. En ik kan me ook voorstellen, sommige dingen zijn niet cosmetisch, hè?
2: Nee.
0: Er is iets... wat
2: ooglidcorrectie, ik denk als het bij mij veel meer gaat zakken, dat zit wel een beetje in de familie. Daar zou ik wel wat aan laten doen, want dat is gewoon irritant.
0: Bijvoorbeeld, ja. En er zijn mensen bijvoorbeeld die... die hebben bijvoorbeeld, nou weet ik veel, hele grote oren, plat.
2: Ja.
0: En die hebben daar psychische klachten van zelfs. Ja. En die laten, dat vind ik iets anders.
2: Ja.
0: Maar nee, ik zou ook niet zomaar... mijn lippen op laten spuiten.
2: Niet?
0: Maar mooi wees dat ik hier zo binnenkom, jongens.
2: Ja, misschien hoor je dat wel als je dat doet. Je
0: dat
2: weet,
0: zou best kunnen, inderdaad.
2: Want je stem verandert. Ja.
0: Ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Wat kwam er binnen, Daphne?
2: Nou, Trudy zegt, het ouder worden is soms wat confronterend. Maar geen haar om een hoofd die eraan denkt om er iets aan te veranderen. Dirk, die zegt, er moeten nog wat kilootjes van af. Maar hij is verder tevreden.
0: Ja,
2: nou, dat is toch mooi. En Hanna, die zegt nog, ouderdom houd je niet tegen. Niet met botox, niet met fillers, niet met implantaten. Nergens mee. Je huid of gezicht mag er onnatuurlijk strak uitzien. Je mimiek en je gelaat mag weg zijn. Je lippen mogen voor zijn. Maar de rest gaat echt wel rimpelen of uitzakken.
0: Okay.
2: Laat het gaan, want dat is ook weer het mooie van ouder worden. Geloof deze 70-plusser maar.
0: Oh, dit zijn mooie woorden.
2: Ja.
0: Ja, toch? Ja, prachtig.
2: Ja,
0: nog eentje?
2: Prachtig. Nou, zij zei ook nog, maar voor degene die zijn of haar uiterlijk graag wil veranderen, omdat je het via social media bijna verplicht wordt, je moet het gewoon doen als je er gelukkiger van wordt. Jij bent de baas over je eigen lichaam en niemand anders.
0: Niks aan toe.
2: Nou, ik sta hier helemaal achter.
0: Ja, niks aan toe.
2: Bedankt, Hanne.
0: Ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Gisteren ontsloop het vuur. 87% zei eens tegen de stelling. Goeie.

0: Sarah Jan Smit en Chris Cross Amsterdam. En zij hoort bij mij en zij hoort bij het weer. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ik weet niet hoe het in de rest van de provincie was, maar bij ons heeft gisteren wel flink geregend. Maar voor de rest viel mee.
1: Ja, precies. Ja, het onweer was er in eerste instantie uit. In Loten kwam in het oosten van de provincie kwam nog windpoor, dunderslogen kwam. En ja, nou ja, het gaat in een keur. Het ziet dat er hem snel in wat naar beneden komt. Maar ach, uiteindelijk kwam er zo'n 7,5 millimeter maar in de stad naar beneden. En dat liep het op dat moment een meer, omdat ze hem zo hard gaat. Gisteren een maximumtemperatuur van 24 graden, 12,5 graden op dit moment, wat wissel bewolkt. En de barometer stand door zo'n 5 millibar visvliet, 24,5. Groot guster. 14,5 millimeter is de vaam, dus doet toch even een beetje meer. 13,5 groot op dit moment met bewolkt weer en een zwakke zuid-zuidwestelijke wind. En in roodschaal half bewolkt, 20 kilometer zit, zo'n 14 graden op dit moment. In guster met 4,5 uur de zonderbie werd zo'n 25 graden. 3 millimeter is de vaam, maar er is zo'n beetje 5 millimeter verdampt. Ja, dat helpt natuurlijk niet. Dus gaan we verdoog op herholm. Vanmiddag is de kans op bui en vanmiddag blijft op de meeste plekken zo goud als droog. Met meer ruimte voor de zon in 18 tot 21 graden. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Loten vanmiddag in Vernoom. Vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer in Hogel. En vannacht wat in Dreug. Met meer opklots in 14, 15 graden als minimum. In Maan even te mat met regen en onweersbuien. Mogelijk met Hogel. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon. En de temperatuur 17 tot 19 graden.
0: Dankjewel. En goede buur is verder dan is beter dan een verre vriend. En dus gaan we zo meteen de straat op om te vragen: hoe ga jij om met je buren?

0: Talk Talk in de ochtendploeg op Noord. En Life's What You Make It. Ja, Robert had er al over net. In Oude Pekela is een nieuwe wijk, de Hooiwijk. Bijzondere wijk, want de helft van de huurwoning is voor vluchtelingen met een verblijfstatus. En de andere helft voor Pekelers. We gaan daar later vanochtend nog over praten. Voor collega Elwin Baas reden om eens in Winschoten te informeren hoe ze daar eigenlijk met hun buren omgaan.
1: Wat vind je het leukste aan je buren?
2: Dat we veel met elkaar omgaan. Zo gezellig. Ik woon in een appartementencomplex, dus dat is heel leuk.
1: Ook wel eens met elkaar op vakantie, nee, buurtbarbecue.
2: Je mag nooit met de buurt naar vakantie gaan.
3: Wat dan ooit?
2: Nee, dat doet niet zo. Daar heb je vrienden voor. Of je man, of je vrouw, of wat dan ook.
1: Ja, maar met de buurt, dat kan ook wel ingewikkeld worden.
2: Ja, dan mag je, nou, stel dat het fout gaat, dan krijg je ruzie door iets wat je niet wil.
1: Ja, dan zorg je ook weer op vakantie en dan doen we ook nog een keer weer toe.
2: Ja, dat ja nee, dat mag je niet dan. Nee.
4: Prima. Al 23 jaar.
1: Wat is het leukste aan de buren?
4: Vriendelijk en behulpzaam. Soms zien we ze een maand niet en dan zien we ze iedere dag.
1: Een maand de buren niet zien, hoe doet u dat?
4: Omdat je aan de andere kant van de muur zit.
1: Maar nooit een keer met de post al halen of met de boodschappen dat je elkaar tegenkomt dan?
4: Het zijn twee vrijstaande huizen. En nooit gedaan met de buurman barbecuen.
1: Nee?
4: Nog nooit.
1: Wat jammer.
4: Waarom?
1: Dat is toch gezellig?
4: Och, hoef je toch geen barbecue voor te hebben?
1: Een keer samen een voetbalwedstrijd kijken of in de tuin of...
4: Voetballen.
1: Oh. Ook niks, hè?
4: Nee. Maar waar we woonden, de hele straat, die kon je allemaal, de mensen. Ik weet dat nou aan de overkant is een kapper. Ja, dat is het.
1: Het is wel lekker rustig.
4: Dat is het hier sowieso.
1: Ja.
4: Dat is het hier sowieso, ja. Want aan Limburg dat was een hoop lawaai, hoor. Die verdomdeste vliegtuigen, die Amerikanen. Ja. Beter een goede buur als een verre vriend, hoor.
5: Kijk, iedereen heeft zijn eigen leven natuurlijk. Als je elkaar ziet, dan praat je even bij je. Dat is altijd goed. En je groet elkaar en dat is het belangrijkste. Gezelligheid is belangrijk en vooral in deze moeilijke tijden tegenwoordig. Met alles wat in de wereld gebeurt is dat wel belangrijk. Dus ja, natuurlijk sta je daarvoor open. Gezelligheid is altijd goed.
6: Mijn buren, gewoon dat we heel veel gezelligheid hebben onderling. Dus we doen wel eens een borrel. Lekker kletsen. We gaan zelf samen naar DEFCON.
1: Echt?
6: Ja, echt waar.
1: Dus wel eens echt nodig gehad dat je zegt van... Oh, ik
6: sleutels. Maar dat is wel echt nodig.
1: Echt herkenbaar trouwens dit.
6: Wel hè, ja. Nee, sleutels. We hebben gewoon een leuk buurtje.
1: Ja, altijd al gehad? Of is het veel verloop bij jullie in de straat? Of?
6: Nou, nu wel. Gesprekjes hebben we altijd als we elkaar tegenkomen. Qua afspreken, ja, dat niet wekelijks. Maar dat komt ook wel gewoon zoals het komt. Het kan wel altijd. Je woont toch wel met elkaar. En als jij niet weet wie je buren zijn, dan ja, kun je ook niet op elkaar bouwen. Zeg maar, ik vind het wel fijn. Dat is net als een beetje, familie is een groot woord. Maar daar wil je ook graag op bouwen.
1: Spreek je ze ook al volk?
7: Nou, nooit volk. Maar advies spreken is het goud. Wie woont er al 24 jaar?
1: En de buurt ook al?
7: De buurt ook al.

Nou, Kahan en Stick Season. Nederlands voetbalelftal speelt vanavond tegen Algerije. Oefenwedstrijd voor het WK dat over 8 dagen begint. Maar Nederland is nog niet helemaal warm gedraaid tot het WK. En daar zit een reden achter. En die reden vertel ik je straks na 7.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS, daar komt-ie. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
4: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor op

0: ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
2: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
1: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: En dit is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
4: Hulporganisatie Migrate maakt zich ernstige zorgen over de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is daar sprake van mensonwaardige omstandigheden, vindt Migrate. Zo zijn de sanitaire voorzieningen op het voorterrein en in de nachtopvangen ondermaats. En ook zijn de asielzoekers uitgeput door slaaptekort, omdat ze 's avonds laat naar de nachtopvang worden gebracht en 's ochtends vroeg weer worden teruggebracht. Meer dan de helft van de Groningers mijt soms bewust het nieuws, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen. Evelien Mulder van het bureau weet waarom mensen het nieuws soms niet volgen.
5: Vooral omdat ze het nieuws te negatief vinden en dat het als te veel voelt. En dat doet iets met hoe ze zich daarbij voelen. Ze voelen zich daar niet prettig bij.
4: En de rechtbank vindt dat de huidige TBS-maatregel tegen Malek F. moet worden voortgezet. F. stak vorig jaar meerdere keren met een scherf een medepatiënt in de Mestdagkliniek in Groningen. Het slachtoffer hield daar verschillende littekens aan over. Meer nieuws straks om 19:30.
6: Late Night Shopping en Design Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
5: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
6: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
8: Radio Noord.
9: De ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen natuurlijk even langs de prikklok. Met straks de voor- en nadelen van thuiswerken. Een vals spelende Calvijn. En de muziek van Big Mountain.
8: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
11: Goedemorgen.

0: eigenlijk van Peter Frampton, die van Show Me The Way, weet je wel. Baby, I Love Your Way, in de versie van Big Mountain. Op deze woensdag, het is 3 juni in de ochtend, nog kans op een buitje. Later vandaag droog, zon en bewolking wisselen eraf. 18 tot 21 graden in de avond kunnen we dan weer buien verwachten. Misschien is voor jou wel een werkdag vandaag. Doe je dat op het werk of misschien doe je dat ook wel thuis? Er is een aardig onderzoek gedaan. We kennen het thuis werken wij ook allemaal hier natuurlijk nog wel van de coronaperiode. En wij allen werken wel eens thuis. Jij 's ochtends vroeg al, Rob, bijvoorbeeld. Hè,
1: zeker. Ja, voordat ik hier naartoe kom. Ja. Ja,
0: ik ben iedere avond aan het werk voor deze ochtendploeg. Meer dan de helft van de thuiswerkende Nederlanders kookt wel eens tijdens werktijd. 52% zegt aan, ik zet wel eens even het eten op als ik officieel aan het werk ben. Vraag is dat erg? Ik denk eigenlijk van niet. Want de scheiding tussen werk en privé is natuurlijk best wel wat vervaagd. Ja. En bij heel veel functies geldt ook niet dat de uren die je werkt, maar vooral het behaalde resultaat. Je hebt een taken dat je moet halen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of een bepaald doel dat je moet halen als je beleidsmedewerker bent. Of programmeur of journalist bijvoorbeeld.
1: Ja, het werk moet gewoon af. Het moet gewoon goed.
0: Ja, en als ik weet niet hoe dat er bij jou gaat. Of bij jou, Daphne. Jij doet nog andere dingen dan naast dit. Maar als ik s'avonds aan het werk ga, dat doe ik meestal na het eten tijdens TV Noord en dan door. Dan stop ik pas. Dan gaat de laptop pas dicht als ik klaar ben, zeg maar. Ja. En niet als ik denk, het is 7 uur, het uurtje is voorbij of zo.
2: Nee.
0: Dat onderzoekers dan wel in zeggen, en dat is natuurlijk wel interessant. Het gaat natuurlijk vooral om het vertrouwen aan onderling wat er is. Ja. Dus vertrouwt de baas jou en vertrouw jij de baas daarin.
1: Ja.
0: Maar het is wel interessant, hè, dat zeker de helft dus zegt van, ik zet het eten ook wel eens op.
2: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat dat voor best wel wat rust ook kan zorgen. Dus dat je wat minder gehaast gaat werken. Omdat je denkt, ik moet het allemaal nog doen. Vanavond moet ik nog eten voordat ik moet gaan sporten of wat dan ook. En als je wat van die stress weg kan nemen, dat er misschien wel beter resultaat levert.
1: Ja, precies. Precies. Ja. Even een wasje tussendoor.
2: Ja. Dat geeft mij heel veel rust in ieder geval. Ja, dat ik weet dat gewoon gedaan is. Ja.
0: Ik ga zo de was even doen hier. We hebben hier een afwasmachine. Die kan nog leeggeruimd worden, denk ik. Ik zal eens even kijken of dat moet gebeuren. Weten we nog, een tijdje terug, april was het geloof ik. Toen was Ronald op pad met Expeditie Grun. En toen kwam die Calvijn, de YouTuber, tegen. Samen met zijn vrouw Nina Waring. Die deden mee aan het jachtseizoen Most Wanted. Ja. En dan word je op pad gestuurd, oranje pak aan. Nou, Ronald heeft ze toen nog een stukje op weg gebracht. Hè. Ja. En dan gaan hem gevraagd of hij de weg wist. Goeie vraag. gisteren liet Calvijn weten dat hij bij dat programma geprobeerd heeft om vals te spelen.
3: Ik had namelijk een tracking device verstopt in de schoenen van de jongens van Stuk TV. Op Instagram zag ik dat ze vorig jaar bij jachtseizoen alle drie zwarte schoenen aan hadden. Dus een paar dagen voor de opname stuurde ik ze 3 paar gloednieuwe zwarte schoenen met trackers. En toen hoopte ik dat één van hen de schoenen zou dragen tijdens de opnames. Op die manier zou ik altijd kunnen zien waar ze waren. Hoe hoog schat je onze kansen in?
4: Je wordt als eerste gepakt.
3: Tijdens de opnames van de intro kwamen Nina en ik erachter dat Thomas inderdaad de schoenen daadwerkelijk aan had. Op dat moment dachten we, wauw, dit is gelukt.
4: Ik zei het, dit gaat lukken.
3: Dit kan niet meer fout gaan.
0: Nee, maar het ging wel fout. En dus ging je even bellen.
5: Hey, ik had even een vraagje. Ja. Hoe liepen die schoenen tijdens jachtseizoen?
6: Ja, die heb ik niet aangehad, maat. Ik had al die trekker gevonden toen ze met mij thuis waren.
4: Nico Wijn. Dit is lijpgek.
5: Gelul, je hebt ze sowieso aangehad op dag 1.
6: Nee, wij dachten van, we nemen ze mee. En dan denken jullie eerst van, ze heeft echt de schoenen aan. En dan geven we ze aan iemand. Ik dacht wel eerst dat we echt van nieuw banners hadden gekregen. Maar toen dacht ik van, op die vak komen ze aan mijn adres en mijn schoen, maat.
5: Bewijs me weer, je moet jullie niet onderschatten. Je zet toch slimmer dan dat je eruit ziet.
6: Ja, dankjewel.
0: Een mooi citaat van Matthijs van Nieuwkerk. Van Mart Smeets tegen Matthijs van Nieuwkerk. Hè? Als je dat zegt, dan ben je nog kommer dan je eruit ziet. Nou, mooi. Het is wel grappig gedaan, toch? Doe je mee zo'n programma dat je dan probeert te boelen.
1: Ja, leuk.
0: Ja. Het WK voetbal komt eraan. Lopen we daar warm voor? Valt tegen. Er is onderzoek gedaan door het AD. Voor een ruime meerderheid van de supporters geldt dat de aanwezigheid van Donald Trump en de huidige politieke situatie in Amerika meeweegt in de beleving van het toernooi. We hebben er nog niet zo heel veel zin in, blijkt uit die peiling. Want ze zeggen ze, ik kan er niet zo van genieten op die manier.
2: Ja, ik snap het wel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ik weet het niet. Ik denk als Nederland zelf dan gaat spelen, dat ik er gewoon weer van ga genieten.
2: Ja, tuurlijk wel. Maar je bent toch een beetje, ik ben toch benieuwd wat er gaat gebeuren. Wat Donald Trump erover gaat zeggen. Die gaat het waarschijnlijk een beetje zien als zijn feestje.
0: Dat zeker.
2: Dus ja, ja, ik weet niet.
0: Ja.
2: Ik heb een beetje een ongemakkelijk gevoel bij wel.
0: Dat hadden we bij Qatar natuurlijk ook met de mensenrechten daar. En uiteindelijk hebben we gewoon toch massaal voetbal zitten kijken.
1: Ja, ja, zo gaat het natuurlijk ook alweer. Ja. Ja. Ja.
0: Hebben we er dan vertrouwen in dat we gaan winnen? Bij het AD zegt 4% dat Nederland het toernooi wint. 32% verwachten de ploeg van Ronald Koeman het schot tot de kwartfinale. Ja, iemand die er wel heel veel vertrouwen in heeft. Woont in Emmen, zagen onze collega's van RTV Drenthe. Zijn naam is Willem Schepers. Die heeft 2 jaar geleden bij het EK dacht hij, weet je wat? Ik hang van elk land dat deelneemt een vlag op. Dat betekende 24 vlaggenstokken aan zijn huis. En toen dacht hij nu bij dit WK, nou, dat doe ik weer.
2: Ja, ja,
0: hoeveel deelnemers hebben we dit jaar? Dat zijn er 48.
7: Ik vind het gewoon leuk, net zoals ik zeg, ik vind het mooier dan oranje vlaggetjes. En zo doe je wel mooi mee met voetbal. En je laat zien aan iedereen dat het maakt niet uit wie je bent. Gewoon, je hoort erbij. Maar ik geniet er ook wel een beetje van dat die aandacht ervoor is. Ja, en dan hoop ik ook wel dat iedereen ook ziet dat het ook zo kan in plaats van ruzie maken.
0: Ja, dat is ook weer waar, hè?
2: Ja, mooi.
0: 48 vlag ophangen.
1: Dat is mooi, hè? We zijn ook op plan om het WK uit te breiden naar 64 landen. Dus.
2: Ja, hij zei al, dan heb ik de gevel van de buren ook nodig.
0: Ah,
2: ja.
0: Arme Willem, arme buren. Het is 7:15.

0: Zou die nou al klaar zijn in Amsterdam met die concertreeks? Nee, is het antwoord. Heb ik even opgezocht. Morgen en overmorgen staat Harry Styles nog in de Amsterdam Arena. En er zijn nog kaarten. Het is toch minder dat hij dacht. Hij dacht,
1: ja,
0: ik, inderdaad. Een concert. Nee, er zijn nog kaarten.
2: Lopend vuur.
0: Ja, maar ja, het is ook duur, zo'n concert. En daarover gesproken. Nederlanders blijven voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Reden: het leven is duurder geworden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde gisteren dat het leven in mei 3,5% duurder was dan een jaar eerder. Komt onder andere door de hogere energieprijzen, maar vooral door duurdere vakanties. En reisorganisaties zien dan ook dat het toe leidt dat mensen afwachtender zijn bij het boeken. Zo zegt de reisorganisatie TUI bij de NOS dat mensen begonnen te aarzelen toen de onrust in het Midden-Oosten begon. De twijfelaars gokken nu op een last-minute vakantie. Dat is altijd goedkoper. Reisbranchevereniging ANVR ziet dat mensen wel op vakantie willen, maar dat ze door de onrust rondom het vliegen vooral meer voor zekerheid gaan. Bijvoorbeeld nu vakantie boeken doen ze 81 dagen van tevoren. Dat was 87 dagen. En meer mensen boeken nu een vakantie binnen Europa. Er wordt vooral minder reizen geboekt naar Noord-Amerika en Azië. Flink minder ook. Nou, wat doe jij? Ons loopt het vuur luid. Onzekerheid of niet? Ik boek mijn zomervakantie. En dan hebben we er nog een tweede poll aan toegevoegd. Want als je al geboekt hebt, waar ga je dan doen? Wat ga je eigenlijk doen op vakantie? Laat jij je daardoor leiden, Daphne?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee. Ja, ik heb wel een vakantie geboekt, maar die gaat ook niet over het Midden-Oosten. Dus ja, misschien dat ik dat toch wat minder snel zou doen nu. Ja.
0: We hebben de afgelopen jaren dat wel eens gedaan, dat we in september nog een weekje ergens naartoe vlogen.
1: Ja.
0: En dit jaar bewust niet gedaan. We dachten van ja, je kunt nu wel ergens in april iets voor september gaan boeken, maar straks is er...
1: Ja.
3: Straks is de kerosine op.
0: Ja, bijvoorbeeld. Dus ja. Dat op zich, dat heb ik nog degelijk laten leiden daardoor.
1: Ja.
0: Het is toch wat onzeker en je kunt je geld ook maar één keer uitgeven. Er zijn eigenlijk twee redenen, hè, waarom mensen dan toch wat voorzichtiger zijn met vakantie.
3: Ja, nou ja, zeker. Ik begrijp het ook wel. Kijk, als je een pakketreis boekt, dan is het allemaal wel afgedekt. Ja. Maar als je een losse vlucht hebt en een appartement los, bijvoorbeeld, ja, dan ben je behoorlijk in de aap gelogeerd als opeens je vlucht wordt geannuleerd.
0: Ja.
3: Dan maar eens wat een alternatief te regelen nog.
0: Ja, nou, we zijn benieuwd wat je ervan vindt. Bel ons of app ons. Bel me Daphne 050-318-288. En stemmen doe je via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Onzekerheid of niet, ik boek mijn zomervakantie. Precies 50-50 op dit moment. Dat is natuurlijk ook interessant om even te kijken. Wat gaan mensen dan doen? Nou, ik doe even van laag naar hoog. 3% zegt, ik doe vakantie in het buitenland met bus, boot of trein. En vakantie in het buitenland met vliegtuig, zegt 13%. Vakantie in eigen land, zegt 26%. Ik ga niet op vakantie, dat kan ook, hè?
1: Ja.
0: 28%. En 29% zegt, ik ga op vakantie in het buitenland, maar dat doe ik dan met eigen vervoer. rtvnoord.nl en de app van Noord, daar kun je reageren op ons lopend vuur.
2: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen op de verjaardagskalender van Noord. Leonore van Oranje-Nassau van Amsberg is jarig. Dat is de derde dochter van prins Constantijn. Viert haar 20ste verjaardag vandaag. Oud-toptennisser Rafael Nadal. 40 jaar geworden vandaag. Ferris Omoji. Goede tijden, slechte tijden. Al heel lang. Behoort tot het meubilair daar. 53 geworden vandaag. Tooske Ragas-Breugem van Shownieuws tegenwoordig. 52. Esther Hart, kennen we die nog? Give Me One More Night, zong ze ooit op het Songfestival. Zij wordt 56 en het is de verjaardag van de Amerikaanse zangeres Suzy Quatro. Zij viert haar 76ste verjaardag en dat vieren we met haar.

0: 76 jaar geworden vandaag, deze Suzy Quattro. If you can give me love, zong ze op haar verjaardag. Zometeen om 19:30 krijg je een overzicht van het Groningse nieuws van Rob de Vries. Rob, wat zit erin?
1: Ja, dan meer over de oefencampagne van FC Groningen in de aanloop naar het nieuwe seizoen.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
2: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: Het is bijna 19:30. Hier is het nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Hulporganisatie Migrate maakt zich ernstige zorgen over de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Westerwolde, het COA en de regering slagen er niet in om daar menswaardige omstandigheden te garanderen, zegt Migrate. Volgens de organisatie slapen sommige asielzoekers dagen achtereen slechts 5 uur per nacht. Dat komt doordat ze 's avonds laat naar de nachtopvang worden gebracht en 's ochtends vroeg terug worden gebracht naar Ter Apel. Migrate vindt daarnaast de sanitaire voorzieningen in de verschillende nachtopvangen en op het voorterrein in Ter Apel ondermaats. De hulporganisatie wijst er verder op dat de asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum geen voorzieningen tot hun beschikking hebben en soms urenlang buiten moeten verblijven. De rechtbank heeft een celstraf van 2 maanden opgelegd aan een 36-jarige man voor een mishandeling van zijn ex-partner en haar vriendin op een COA-locatie in Groningen. Dat is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie dat 3 jaar cel had geëist tegen de man. Maar volgens de rechter was er geen bewijs voor poging tot doodslag. De mishandeling gebeurde in september vorig jaar. De man drong toen stiekem de kamer van de vrouw binnen, waarna hij snel de deur op slot draaide. Volgens de vrouw sloeg hij haar hoofd tegen de grond en probeerde hij haar te wurgen. De politie trof de vrouw bewusteloos aan in de kamer en ook de vriendin raakte bij de mishandeling gewond. Meer dan de helft van de Groningers mijt soms bewust het nieuws, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Ondervraagden geven onder andere aan dat ze het nieuws vaak te negatief vinden, zegt onderzoeker Evelien Mulder.
9: We hebben dat inderdaad gevraagd of mensen het nieuws minder volgen dan daarvoor. En meer dan de helft geeft inderdaad aan dat het geval is. Vooral omdat ze het nieuws te negatief vinden en dat het als te veel voelt. En dat doet iets met hoe ze zich daarbij voelen. Ze voelen zich daar niet prettig bij.
1: Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bijna de helft van de Groningers tenminste 1 keer per week nepnieuws denkt te zien. 1/3 geeft aan het zelfs dagelijks voorbij te zien komen. Oude Pekela is een nieuwe wijkrijker, de Hooiwijk. Dat is een bijzondere wijk, want de helft van de huurwoningen is voor vluchtelingen die een verblijfstatus hebben gekregen. En de andere helft is voor Pekelders. Ze wonen er om en om. En dat bevalt een van de eerste bewoners van de wijk, Bob Wessels Beljaars, goed.
10: Het is gewoon geweldig. Het wonen tussen verschillende culturen. Ja, dat is altijd iets wat wij hebben gewild. Ik bedoel, deze mensen zijn dringend toe om eens een keer in alle rust een bestaan op te bouwen hier in Nederland. Nou, Pekela die heeft daar een bijdrage aan kunnen leveren.
1: Tientallen fans van Donar sloten gisteravond in Martini Plaza het seizoen af met de spelers en de staf. De Groninger Basketbalclub won dit jaar de Nationale Beker en werd afgelopen zondag uitgeschakeld in de halve finale van de play-offs. Bas Kammerga was erbij als bestuurslid van de supportersvereniging. En hij vertelt met welk gevoel hij terugkijkt op het seizoen.
4: Nou ja, eigenlijk wel met een heel trots gevoel. We hebben volgens mij een seizoen gezien waar we heel veel toffe thuis- en uitwedstrijden hebben mogen beleven. En ja, we zijn tot de laatste seconde in de strijd geweest om de finale ook nog te halen. Dus ja, eigenlijk gewoon een heel mooi seizoen.
1: Het seizoen van FC Groningen is nog maar net afgelopen. Of het volgende staat alweer voor de deur. De Groningers hervatten de training eind deze maand en spelen op dinsdag 30 juni de eerste oefenwedstrijd. FC Groningen bijt het spits af in en tegen Pijzen. Diezelfde week volgen oefenduels tegen Omlandia in Ten Boer en tegen Gieten. Daarna vertrekt de selectie voor het derde jaar op rij naar Delden in Overijssel voor een trainingskamp. De eerste speelronde van het nieuwe seizoen van de Eredivisie staat dan gepland in het weekend van 7 tot en met 9 augustus. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
8: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: 7 dagen lang we samen en niet alleen.
15: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
16: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
16: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
18: De Ochtendploeg
19: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, leden van de Eerste Kamer komen vandaag op bezoek in Groningen. De Eerste Kamer moet nog stemmen over de Groningenwet. Wat ze dan vandaag te zien krijgen, en dat hoor je zo meteen.
20: Waar je Groningen hoort,
21: Radio Noord. Goedemorgen, Edwin. Hoe is jongen?
22: Goedemorgen, Edwin.

0: David Bowie toen hij de discotour opging. En met Let's Dance scoorde hij een dikke hit. Het is 8:09. Een deel van de Eerste Kamer komt vandaag naar onze provincie. Senatoren van 8 verschillende partijen komen onder meer naar Appingedam. Daar krijgen ze een rondleiding in Appingedam van Eems-Delta-wethouder Annelies Usmani. De Eerste Kamerleden komen hier omdat de provincie vorig jaar een bezoek bracht aan de Eerste Kamer. De rondleider van dienst hangt aan de lijn. Goedemorgen, mevrouw Usmani.
1: Goedemorgen.
0: Ja, directe aanleiding is er ook niet echt, hè, maar vast en zeker een missie.
1: Nou, directe aanleiding is er niet, zou ik het niet helemaal stellen. Want we zijn natuurlijk nog volop in de versterking. En het centrum wordt versterkt. Gaan we met hun een rondleiding door het centrum houden. Nou, wat gaat er goed en wat zou er beter kunnen en wat is nog niet gebeurd? Maar als je dan naar ons gebied kijkt, dan moeten wij nog 6.000 woningen versterken. Dus wij zijn nog lang niet uit de versterking. Het is ook goed dat de Eerste Kamer dat verhaal eens een keer hier ophaalt in het gebied.
0: Want hebt u het idee dat ze dat niet goed voor de bril hebben, hoe het er eigenlijk echt voor staat dan?
1: Nou, ik merk altijd, en ik heb veel ministers, staatssecretarissen en mensen van elders bijgepraat. En als ze hier eenmaal zijn en zien hoe ingrijpend dat het is en wat het met onze inwoners doet, dan zeg je, ja, moet het toch een beetje bijstellen, want het is wel ernstiger dan ik dacht. Dus dat is goed, dat je het gebied bezoekt.
0: Ja, want Groningen is daar ook geweest, hè, bij de Eerste Kamer. En dan, dan is het verhaal vertellen toch anders dan wanneer het hier is.
1: Zeker, ja. Dat is zeker anders. En wij zijn ooit, hebben wij de film Bars daar de Tweede Kamer laten zien in Den Haag. Nou, die waren echt wel heel erg onder de indruk, want dat verhaal, en als je dat van mensen hoort die dat ervaren, die erin zitten, en je hoort van mij, zeg maar, wat de problemen zijn, dan is dat ingrijpend.
0: Ja.
1: Dus het is altijd goed dat ze komen.
0: Want hebt u dan ook gelijk geregeld dat er wel mensen zijn die hun verhaal vertellen?
1: Ja, dat heeft de provincie allemaal geregeld. Ik moet het verhaal van het centrum vertellen. Nou, dat is eigenlijk al te groot om in die tijd te vertellen. Dus wij gaan een wandeling maken en dan vertel ik bij een paar panden nou, hoe het ervoor staat en wat nog moet en wat het met de mensen doet. En nou ja, het centrum van Appingedam kun je plakken op heel veel woonwijken. Dus dat is allemaal wel redelijk gelijk.
0: Ja, want de Eerste Kamer,
1: dus daarom is het,
0: ja, want de Eerste Kamer moet ook nog stemmen over de Groningenwet natuurlijk.
1: Zeker, maar dat lijkt mij toch, het probleem niet, zou je bijna zeggen.
0: Ja. Nou ja, er is een partij bijvoorbeeld die daar tegen lijkt te gaan stemmen, dat is Ja 21 en die komt niet mee.
1: Ja, je hebt er toch partijen bij die sluiten hun ogen voor de problemen die in Nederland zijn. En dat is er één in Groningen. Dus ik zou het echt heel bijzonder vinden. Maar ja, ik kan het ook niet veranderen.
0: Nee, maar u had ze er wel graag bij gehad.
1: Zeker. Ja. En we hebben ook een keer met Ja 21 gesproken,
0: hoor. Ja.
1: En die hebben het hele verhaal verteld. En ja, volgens mij moet je het een paar keer vertellen voordat het echt beklijft. Ik weet het niet. Maar hoe kan je nou met zoveel ellende waar mensen doorheen moeten en zoveel onrecht en zo lang wachten. En worden hier hele kinderen groot in de aardbevingsproblematiek. Want het is al 12, 13, 14 jaar. Dus sommige kinderen weten niet anders dan hun ouders in die stress zitten. Nou, dat is heel ernstig.
0: En dat
1: dus als je daar je ogen voor sluit, ja, nou.
0: Dat gaat dus je vandaag vertellen.
1: Daar vinden wij Groningen wat van.
0: Precies, en een dagje Groningen voor de leden van de Eerste Kamer. Zullen we even afspreken dat de eerste de beste die zegt dat het ver weg is? Of dat de lange reis was, dat die even in de hoek mogen staan?
1: Precies, want het is net zo ver als wij de andere kant op gaan. Dat zeg ik altijd.
0: Zo is dat.
1: En sommigen zijn nog nooit boven Zwolle geweest, joh. Dus het is ook altijd wel fascinerend hoe het in Nederland in elkaar steekt. Maar dat geeft niks. Ik ben erop voorbereid als ze dat zeggen. Nou, dat was wel een end. Nou, hoppa.
0: Succes vandaag.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Oké, mooi.
1: Jo, bedankt, hoor.
0: Eems Delta wethouder was Annelies Usmani was dat. Zometeen Harma Boer en met het weer. En naar muziek van Sam Jeu. We'll be right back.

0: capable.
1: Sommieux and dark before dawn. Harma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik vond het gistermiddag een benauwde middag. En dat trok nog wel aardig door in de avond ook.
2: Ja, klopt. Klopt. Want het was gisteren om een uur of draai hadden we in mijn eerste buinlien. En dan was het hem lekker afkoud. En toen in allemaal ging die temperatuur toch weer omhoog. Ja, en dan was het wachten op die tweede buinlien. En dit is eigenlijk een beetje de aanzet tot en met het weekend dat we elke dag wel eens wat regen of een aantal buinmongen verwachten. En met dunne andere in een zuidwestelijke wind is het de luchtvochtigheid die hoog is. Dus er valt heel gaaf wat benaderd aan. Maar vandaag begint in ieder geval bewolkt. Dus dat scheelt alweer een stukje bewolkt. En vanmiddag is ook wel kans op bui. En vanmiddag de volkenruimte voor de zon. En dan blijft het zo gauw als droog met een motige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind 18 tot 21 graden. Maar dan loten vanmiddag even een trekken vanuit het zuidwesten buiten over. Mogelijk met onweer in hogel. Vannacht droger, fattie 15 graden als minimum. En morgen hebben we te maken met regen en onweer buiten. Ook kans op hogel doorin. Voor de rest is de ruimte voor de zon. En de temperatuur 17 tot 19 graden.
1: En morgen dan een beetje minder dag?
2: Ja, donderdag is het eigenlijk al wel weer dat geleidelijk aan weer iets omhoog. Maar het temperatuur, dan zitten we het weekend weer om de bieden 20 graden.
1: Oh, niks aan de hand. Maar de komende dagen blijven wel een beetje die buitjes houden, toch?
2: Ja, wat zullen we met het weekend?
1: Ja, nou, goed voor de tuin, zullen we maar zeggen.
2: Zo is het.
1: Oké, dankjewel. Zo meteen reacties op ons lopend vuur van vandaag met de stelling: onzekerheid of niet? Ik boek mijn zomervakantie.

0: Jannek de Groot.
1: Lopend vuur.
0: We zijn voorzichtiger geworden met het boeken van onze zomervakantie. Zeker als er gevlogen moet worden. Meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren. Die zag dat het leven duurder is geworden ten opzichte van een jaar eerder. Door de hoge energieprijzen, maar ook door de duurdere vakanties. En dat zien ze ook bij de reisorganisaties. We blikken vooruit op de vakantie en met de stelling onzekerheid of niet. Ik boek mijn zomervakantie. En dan stellen we gelijk ook de vraag wat je dan gaat doen in de zomermaanden. Nou, wat komt er allemaal binnen, Daphne?
2: Nou, Anita die vliegt dit jaar niet. Maar ze gaat wel met de camper rondtoeren in Europa. En in september gaan ze waarschijnlijk de vakantie al boeken naar Indonesië. Okay. Voor volgend jaar.
0: Okay. Maar de camper ook niet goedkoop met de benzineprijs.
2: Nou, zo. Inderdaad. Ja. En als iemand Gea vertelt dat ze met het vliegtuig op vakantie gaan, dan zegt ze nou dat je dat durft. Maar als iemand haar vraagt, nou ga je mee naar Griekenland of Portugal met het vliegtuig, dan zou ze wel meegaan.
0: Ja.
2: Ja, dan durft ze het wel.
0: Lekker man, heerlijk.
2: Ja. Ja. En Rick die had zijn vakantie in januari al geboekt, een weekje naar Gran Canaria. Lekker.
0: Heerlijk. Ja. Niet, toen was het nog niet zo onrustig misschien. Nee, dat komt er nog wel, ja.
2: Maar hij houdt dus wel de boel in de gaten. Omdat her en daar de vluchten worden geannuleerd.
0: Ja.
2: In verband met brandstoftekorten.
0: Ja.
2: Dus die houdt het wel allemaal in de gaten. Nou, we werden ook nog gebeld door Niels.
0: Een jonge Niels, hè?
2: Ja.
3: Hoi, Niels. Je moest bellen wat je in de zomervakantie gaat doen. Wij gaan ook op vakantie. Alle ouders. We gaan misschien om de... Met de campervakantie.
0: Ah, leuk.
2: Oh, ook lekker.
0: Ja, leuk. We zijn er voor de jong en oud, zullen we zeggen.
2: Zeker. Nou.
0: Ja, onzekerheid of niet, ik boek mijn zomervakantie. Je kunt bellen, vinden we leuk. Praat met ons mee, net als Niels. 050-318-288, mag je ook even inspreken. Of intypen natuurlijk. En stemmen doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. 50% zegt eens, 50% zegt oneens. Tegen de stelling onzekerheid of niet, ik boek mijn zomervakantie. Wat ga je dan doen? Nou, merendeel, 31% zegt ik ga niet op vakantie. En dan zegt 25% ik ga op vakantie in eigen land. En naar het buitenland gaat 45%. De vraag is dan, hoe ga je nou? Het merendeel zegt gewoon met eigen vervoer. Ons lopend vuur.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Straks na 8 uur gaan we naar een nieuwe wijk in Pekela. Waar vluchtelingen met een verblijfstatus en pekelders door elkaar heen wonen. Bijzondere wijk is dat. En Rijn de Weer met een opgave voor ons spel. Wel is dat. Nu in de ochtendploeg John Parr en St. Elmo's Fire.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 8 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
13: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
12: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
14: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
12: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En nieuws uit Groningen dan met Rob de Vries.
16: Hulporganisatie Migrate maakt zich ernstige zorgen over de situatie rond het aanmeldcentrum Inter Apel. Volgens Migrate is daar sprake van mensonwaardige omstandigheden. Zo zijn de sanitaire voorzieningen op het voorterrein en in de nachtopvangen ondermaats. En ook zijn de asielzoekers uitgeput door slaaptekort.

0: 37-jarige man uit Houten is veroordeeld tot 98 dagen celstraf voor het prikken van twee medepassagiers met een injectienaald. Dat hij eind mei vorig jaar in een intercity tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank zijn er aanwijzingen dat de man tijdens het incident in een psychose verkeerde, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar was. En de Eerste Kamer brengt vandaag een werkbezoek aan onder meer Appingedam. Daar worden senatoren van 8 partijen bijgepraat over de versterkingsoperatie. Dat is erg nuttig, is de ervaring van wethouder Annelies Usmani.
1: Als we hier eenmaal zijn en zien hoe ingrijpend dat het is en wat het met onze inwoners doet, dan zegt moet het toch een beetje bijstellen, want het is wel ernstiger dan ik dacht.
0: Maar ja, 21 is er niet bij vandaag. Meer daarover straks om 8:30.
2: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Wijzerweg, Groningen.
4: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
5: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
6: Wauw, de vernieuwde Mercedes-Benz showroom is echt geweldig.
7: Kom ook aanstaande zaterdag tussen 10 en 4 naar het open huis van Wensink Mercedes-Benz Groningen. En ontdek de compleet vernieuwde showroom. We presenteren dan diverse mooie personen- en bedrijfswagens met aangenaam voordeel. Er is entertainment voor jong en oud, een hapje en een drankje. Kortom, een leuk uitje voor het hele gezin. Dus kom ook aanstaande zaterdag naar de Bornholmstraat 42 in Groningen. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
8: Meertens Meubelen en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
9: Meertens Meubelen
8: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
10: De koffie staat klaar. Goeiedag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
9: Meertens Meubelen
8: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
11: Radio Noord.
12: De ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
13: Goedemorgen. De Hooiwijk in Olpekel is een bijzondere wijk. Want Pekelders en vluchtelingen met een verblijfstatus wonen er door elkaar. Ik ga er zo over praten.
14: Radio Noord. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, Edwin. Goedemorgen.

0: Man at Work in de ochtendploeg op Radio Noord. En Down Under, het is 8 minuten over 8. De oude Pekela is een nieuwe wijkrijker. De Hooiwijk, bijzondere wijk, want de helft van de huurwoningen is voor vluchtelingen met een verblijfstatus en de andere helft voor Pekelders. Statushouders en Pekelders wonen er om en om. Een van de eerste bewoners van de nieuwe wijk is Bob Wessels-Beljaars. Goedemorgen, meneer Wessels-Beljaars.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het om daar te wonen?
1: Ja, hartstikke mooi. Ik woon er vanaf oktober en ik heb er alleen maar veel plezier in.
0: Ja, was u gelijk enthousiast toen u over de wijk hoorde?
1: Ja, dat was september 2024. En al die tijd hebben we bijgehouden hoe de wijk tot ontwikkeling kwam. Bij de informatieavond was ik eigenlijk al enthousiast over ook het type woningen en de opzet van de wijk. Maar vooral het multiculturele is gewoon echt dus is precies wat ik zoek.
0: Ja, kunt u dat uitleggen waarom u dat prettig vindt?
1: Nou, andere mensen ontmoeten van andere culturen. Kijk, ik ben van beroep kok geweest. En het is juist heel leuk om met andere culturen en andere mensen ook te kunnen koken. En te leren van de keukens van die andere landen. Ja. En dit is een plek waar dat ideaal kan, want de mensen zijn heel dichtbij.
0: Ja, want andere culturen betekent ook andere gewoonten. Inderdaad, andere luchtjes misschien qua eten, andere tijden waarop geleefd wordt. Dat gaat allemaal goed? Ja.
1: Nou, er gaan wel dingen verkeerd, maar de wijk is zo open opgezet. En ook de relaties tussen de mensen onderling zijn zo open dat daarover gesproken kan worden. En dat is de manier waarop je samen een buurt bouwt, volgens mij.
0: Want dat betekent ook dat u onderling voor elkaar dingen doet?
1: Ja, ik ben bijvoorbeeld vrijwilliger bij vluchtelingenwerk ook. En ik begeleid 4 bewoners naar de zelfstandigheid. Dat is dan de taak van vluchtelingenwerk hier. Er zijn mensen die komen terecht in een Nederlandse samenleving. En die Nederlandse samenleving heeft zo zijn eigen gewoontes en regels. Dat valt niet mee. Dat is mij nou zelf ook opgevallen om daar een goede weg in te vinden. Vooral als je de taal nog niet helemaal vaardig bent. Hè?
0: Ja. Want we horen natuurlijk veel over vluchtelingen in de laatste tijd. Ter Apel zit vol, dat is dagelijks het nieuws. Er zijn heel wat demonstraties tegen asielzoekers. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Nou, ik zou je vertellen, wij zijn op dit moment op vakantie in Wijk bij Duurstede. En daar is afgelopen maandag ook een AZC-protest geweest. En ik vind het zo'n gemiste kans voor mensen om andere mensen te ontmoeten, andere culturen te ontmoeten. En waar praten we over? De opvang van asielzoekers is helemaal geen probleem. Ze zeggen altijd, we hebben een asielprobleem, maar we hebben een opvangprobleem. We hebben het slecht geregeld in Nederland en dat moet gewoon veel beter. Maar van al die ellende merken wij in de buurt helemaal niks.
0: Nee, maar kunt u de discussie daar nog wel over voeren met mensen dan?
1: Die ga ik wel altijd aan. Ik ben een beetje terughoudend als het gaat om ja-nee-spelletjes, want daar ziet niemand wat mee op. Maar ik door heel veel in het nieuws te zijn, ik ben bij alle zenders inmiddels al in beeld of op de radio geweest. Door veel in beeld te zijn en veel te praten over het goede van de buurt, denk ik dat je het gewoon ook aan allemaal een positieve draai kan geven.
0: Ja, en dan krijg je ook reacties als je veel in beeld bent of op de radio bent. Hebt u die gekregen?
1: Ik heb heel veel positieve reacties gekregen. En soms een negatieve reactie, zoals op de Facebookpagina van de gemeente. Dat vind ik dan erg jammer. Maar ook daar ga ik gewoon zeggen, jongens, maak er wat van.
0: Ja. Dank voor de toelichting. En veel woonplezier.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, dag.
1: Dag hoor.
0: Bob Wessels-Bel, ja, was dat zoet. Al Pekel. En straks inmiddels 5000 scholieren bij het UMCG geleerd dat vapen ongezond is. En we spelen natuurlijk weer wel in.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. In de zomermaanden zoeken we geen plaats, maar we zoeken een persoon.
1: Wel is dat.
0: Verder is alles hetzelfde. 3 aanwijzingen. 050-3188-288 als appnummer voor je antwoord. En de prijs is ook nog steeds fantastisch. Namelijk het weerstation van Radio Noord. Die staat hier in de hoek. Die kan van jou zijn. Als je weet wie we zoeken. Onze huishistoricus Reinder Smit heeft hier 3 aanwijzingen voor je. En dit is de eerste.
2: De man die we zoeken had veel met sport. Ja, maar hij deed er zelf niks aan.
0: 050-3188-288.
2: De man die we zoeken had veel met sport. Ja, maar hij deed er zelf niks aan.
0: Als je het nu al weet, dan heb je ons 050-3188-288. En anders wacht je gewoon nog voor de volgende aanwijzingen. Ochtendploeg met Steernvanger.

0: Steenvanger in de ochtendploeg, het mooiste wat ik ooit zag. 7:40. Vapen, dat is een groot probleem onder jongeren. Hoewel de verkoop van vapes inmiddels verboden is, zijn nog altijd veel jongeren verslaafd. En daarom startte het UMCG een jaar geleden met voorlichtingen voor brugklassers. Inmiddels hebben 5000 leerlingen zo'n les bijgewoond. Longarts Hester van der Vaart van het UMCG, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoeveel van die 5000 vapten eigenlijk?
1: Nou, we weten dat in Nederland ongeveer 1 op de 10 jongeren toch regelmatig vaped. Dus dat is best wel een hele grote groep. En dat ze steeds jonger beginnen. Dus al echt vanaf 12-jarige tijd. Dus vandaar dat wij ons hebben ingezet afgelopen jaar om hen voor te lichten over de gevaren daarvan.
0: En wat waren dan de reacties?
1: Nou, ik moet zeggen dat we toch dingen vertelden die ze niet wisten. Want op zich denk je, nou, je kunt best wel veel informatie vinden over vapen. Maar we proberen op een hele toegankelijke manier hun voor te lichten over dat het niet zo onschuldig is als het lijkt. En ze nemen toch weer dingen mee naar huis. Dat hoor ik van aan het eind van de les, maar ook van de docenten terug. Dus het heeft volgens mij wel zin om het te doen.
0: Ja, welke misvattingen waren er dan bij die leerlingen?
1: Nou, je denkt eigenlijk dat je waterdamp inademt met een smaakje en dat het verder allemaal wel meevalt. Maar wat mensen vaak niet weten is dat er heel veel nicotine in zit. Veel meer dan in een sigaret. Bijvoorbeeld één vape heeft net zoveel nicotine als 1 tot 2 pakjes sigaretten. En dat leidt ertoe dat je dan heel snel verslaafd raakt. Eigenlijk na het roken van één vape kun je al verslaafd zijn aan vapen, dus aan nicotine. En dan is het heel lastig om ermee op te houden.
0: Maar 1 vape kan het wel?
1: Ja, na 1 vape kun je al verslaafd zijn, ja.
0: Ja. En kan dat dan ook binnen, had u het idee, bij die kinderen, bij die jongeren?
1: Ja, nou, je weet natuurlijk niet of het bij iedereen binnenkomt. Maar ik heb toch wel, werd aandachtig geluisterd, kwamen veel vragen. En ook wel reacties, verbaasde reacties. We laten dan ook bijvoorbeeld zien dat veel jongeren die uiteindelijk verslaafd raken aan vapen, dat 2/3 daarvan ook gaat roken. En van roken weten we natuurlijk al een heleboel waar dat toe kan leiden. Nou, dat laat ik dan ook zien hoe een long eruit ziet van een roker. Nou, dat maakt altijd wel indruk.
0: Ja, zeker ook omdat je een probleem beter aan de voorkant dan aan de achterkant kunt aanpakken, denk ik.
1: Zeker, ja. Absoluut. Ja. Ja.
0: Betekent dan ook dat u, wat de 5000 jongeren al gesproken, dat is best heel veel, dat u hiermee doorgaat?
1: Ja, wij zijn van plan hier zeker mee door te gaan. We hebben de scholen die hebben meegedaan opnieuw aangeschreven. Hè, dat we de volgende brugklas ook welkom heten. Daar ook alweer reacties op gekregen. Dus we gaan er zeker mee door. We zijn zelfs ook aan het nadenken of we niet wat jongeren, nog jongere kinderen moeten uitnodigen. Bijvoorbeeld de groep 8 van de basisscholen. Omdat we ook weten dat het daar al eigenlijk begint. Hè. En je wilt eigenlijk zo vroeg mogelijk jongeren voorlichten. Hè, zodat ze niet gaan beginnen. Hè. Want dat is eigenlijk het doel wat we hebben. Begin er niet aan. En dan raak je ook niet verslaafd. Want als je eenmaal verslaafd bent, is het veel lastiger om te stoppen.
0: Op de basisschool begint het al?
1: Ja, op de basisschool begint het al.
0: Dank voor de toelichting.
1: Ja, graag gedaan.
0: Longarts Hester van der Vaart was dat van het UMCG.
2: Wel is dat.
0: Nou, er komt echt van alles binnen bij ons na de eerste aanwijzing van Reinder.
3: De man die we zoeken had veel met sport.
4: Ja, maar hij deed er zelf niks aan.
0: Nee, nou, wie komt er binnen?
5: Piet van Dijken kwam vaak binnen.
0: Ja.
5: En ook Dick Heuvelman.
0: Oh ja, ja. Ik zit even te kijken. Ik zie nu ook onze collega's, Nivino Geertsen, maar Stefan Bleken.
5: Oh ja, mooi. Ik zie het inderdaad.
0: Ja, is allemaal niet goed. Misschien dat we het, nou, ik weet het bijna zeker, dat we het met de tweede aanwijzing van Reinder net iets meer kunnen verduidelijken. Let op, daar komt-ie.
3: Er gaat niets boven Groningen.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. Kijk of je het nu wel weet aan de hand van deze tweede aanwijzing. En er komt nog een derde, straks na 8:30.
3: Er gaat niets boven Groningen.
0: En dat is zo, en daar moet je het ook mee doen voorlopig. 050-3188-288 is ons appnummer.
2: Wel is dat.
0: Zometeen het nieuws uit Groningen. Rob, wat zit erin?
6: Dan hoor je wat Eems-Delta-wethouder Annelies Usmani ervan vindt dat jaar 21 vandaag niet bij het werkbezoek is dat de Eerste Kamer aan onze provincie brengt.
0: Zometeen in het nieuwsoverzicht. Nu Will and the People.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Sommersale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Het is bijna 8:30, een paar seconden na. Hier is het nieuws. Goedemorgen, Rob.
9: Goedemorgen. Hulporganisatie Migrate maakt zich ernstige zorgen over de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Westerwolde, het COA en de regering slagen er niet in om daar menswaardige omstandigheden te garanderen, zegt Migrate. Volgens de organisatie slapen sommige asielzoekers dagen achtereen slechts 5 uur per nacht. Migrate vindt daarnaast de sanitaire voorzieningen in de verschillende nachtopvangen en op het voorterrein in Ter Apel onder maats. De hulporganisatie wijst er verder op dat de asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum geen voorzieningen tot hun beschikking hebben en soms urenlang buiten moeten verblijven. Intussen pleiten 4 partijen in de gemeente Oldambt in een gezamenlijk statement voor een tijdelijke noodopvang in die gemeente. De Partij voor het Noorden, D66, SP en ChristenUnie vinden dat andere gemeenten Westerwolde te hulp moeten schieten nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Daarom roepen de partijen het college op om tijdelijke noodopvang te realiseren in Oldambt. Tot en met komende nacht is er een tijdelijke nachtopvang in de gemeente Borger-Odoorn. Een 37-jarige man uit Houten is veroordeeld tot 98 dagen celstraf voor het prikken van 2 treinreizigers met een injectienaald. Dat deed hij eind mei vorig jaar in een intercity tussen Zwolle en Groningen. Bij Meppel werd daarom aan de noodrem getrokken, waarna de Utrechter uit de trein sprong en op de vlucht sloeg. De politie vond hem kort daarna in een sloot met meerdere injectienaalden op zak. Volgens de rechtbank verkeerde de man tijdens het incident waarschijnlijk in een psychose, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar was. De rechters spraken hem vrij van poging tot zware mishandeling, omdat hij niet de intentie had om zijn slachtoffers zwaar te mishandelen. De slachtoffers waren na het voorval bang dat ze een HIV-besmetting hadden opgelopen, maar uit onderzoek bleek later dat de verdachte niet besmet was. De Eerste Kamer brengt vandaag een werkbezoek aan onze provincie. Senatoren van 8 partijen komen onder meer naar Appingedam. Daar krijgen ze een rondleiding van de Eems-Delta-wethouder Annelies Usmani. Ja, 21 is er niet bij en daar is Usmani kritisch op.
10: Je hebt er toch partijen bij die sluiten hun ogen voor de problemen die in Nederland zijn. En dat is er 1 in Groningen. Dus, nou ja, ik kan het ook niet veranderen. En we hebben ook in het jaar 21 gesproken, hoor. En die hebben het hele verhaal verteld. En ja, volgens mij moet je het een paar keer vertellen voordat het echt beklijft. Ik weet het niet. Maar hoe kan je nou met zoveel ellende waar mensen doorheen moeten en zoveel onrecht en zo lang wachten. En worden hier hele kinderen groot in de aardbevingsproblematiek. Want het is al 12, 13, 14 jaar. Dus sommige kinderen weten niet anders dan hun ouders in die stress zitten. Nou, dat is heel ernstig. Dus als je daar je ogen voor sluit, ja, daar vinden wij Groningers wel wat van.
9: Niet alle huurspelers waarover FC Groningen afgelopen seizoen beschikte vertrekken. FC Groningen heeft de koopoptie in het contract van Travis Hearns namelijk gelicht. Daardoor komt de Noorse middenvelder definitief over van Newcastle United. Het is niet duidelijk wat de FC voor de middenvelder betaalt. Hearns tekent een 4-jarige overeenkomst, waardoor hij nog tot de zomer van 2030 vast ligt. Dus Jansen, Tigo Land en Younes Taha keren wel terug naar hun clubs. FC Groningen hoopt Land komend seizoen opnieuw te kunnen huren van PSV. Een tiental fans van Donar sloten gisteravond in Martini Plaza met de spelers en staf het seizoen af. Dat kwam zondag ten einde na de uitschakeling in de halve finale van de play-offs. Bas Kammerga van de supportersvereniging van Donar vond het winnen van de beker het hoogtepunt van het seizoen. Maar hij is ook blij met de stappen die de club sinds het faillissement heeft gezet.
11: Zeker, hè? Als je kijkt waar we vandaag gekomen zijn, toch nog weer 3 jaar geleden hoe de club weer is opgebouwd. Ja, ik denk dat we enorm de stijgende lijn te pakken hebben. En volgens mij zie je dat ook aan de toeschouwersaantallen. 78.000 mensen waren er in Martini Plaza. Dus dat is toch weer een mooi aantal, denk ik. Bijna 3.000 per wedstrijd.
9: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
8: En we zijn op zoek naar een persoon, Reinder.
12: Er gaat niets boven Groningen.
8: 050-3-188-288 is ons appnummer.
13: Nou, hoppa!
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
16: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
17: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
16: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
18: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
19: Goeiedag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
20: De Ochtendploeg
21: met Edwin Pasveer.
8: Goedemorgen, meer dan de helft van de Groningers mijdt soms bewust het nieuws. Het is te veel, het is te heftig. In ons nieuws praat ik er zo meteen over.
22: Radio Noord. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.

0: Power of Love van Huey Lewis en de nieuws. Nou, over nieuws gesproken. Meer dan de helft van de Groningers mijt soms bewust dat nieuws. En dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Ruim 2000 Groningers vulden de vragenlijst afgelopen januari in. Evelien Mulder van het Sociaal Planbureau Groningen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek mijt dus soms bewust het nieuws. Wat betekent dat dan, dat ze het nieuws mijden?
1: Ja, dat is een opvallend percentage natuurlijk. Wat we daarin vooral zien, is dat mensen zoeken naar een manier om betrokken te blijven zonder dat zij overspoeld raken. Want dat geven inwoners vooral aan. Ze vinden het nieuws te veel en soms te negatief, waardoor ze dus minder nieuws gaan volgen.
0: Want er gebeurt ook al wat in de wereld momenteel natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. En daar hebben inwoners ook alle begrip voor. Zij snappen zeker dat problemen onderdeel zijn van het nieuws. Maar wat zij ook aangeven is dat er ook heel veel dingen goed gaan. Dus zij zouden het fijn vinden als er ook aandacht is voor oplossingen en perspectief. Ja. Want die zijn er ook genoeg.
0: Want wat doet het dan met ze als ze te veel nieuws tot zich nemen?
1: Dat doet wat met ze. Ze worden daar verdrietig van bijvoorbeeld, of geraakt. En bovendien vinden ze ook dat er te veel nieuws is, waardoor ze gewoon overprikkeld raken.
0: Ja. Maar is het dan zo dat ze helemaal geen nieuws meer volgen bij een moment? Dus dat je het ook niet meer tot je krijgt, doordat ze heel gericht op zoek gaan?
1: Ja, nee, het is zeker niet zo dat ze helemaal geen nieuws meer volgen. En dat is ook wel een interessante bevinding, dat deze mensen juist wel geïnteresseerd zijn in het nieuws. Vrijwel iedereen volgt het nieuws ook nog steeds. Dus het is zeker geen desinteresse. Maar ze zoeken wel bewust naar wanneer en hoeveel nieuws ze tot zich nemen. Daar maken ze bewuste keuzes in.
0: Zelfbescherming.
1: Ja.
0: Ja. En wat zeggen ze dan over het vertrouwen dat ze hebben in het nieuws?
1: Ja, het vertrouwen in het nieuws, dat is er. De meerderheid vertrouwt het nieuws nog steeds. Maar inwoners zijn wel kritischer geworden. Ze willen graag weten waar informatie vandaan komt. En ze willen ook graag verschillende perspectieven zien. Dat is ook wel iets wat de inwoners aangeven. Dat het nieuws soms te eenzijdig is. Ja. Dus dat belangrijke meningen niet altijd meegenomen worden.
0: En wat zeggen ze dan bijvoorbeeld over nepnieuws? Want daar worden natuurlijk ook veel over de laatste tijd.
1: Ja, we hebben inderdaad ook gevraagd of inwoners wel eens denken nepnieuws tegen te komen. Meer dan de helft van de inwoners denkt dat wekelijks tegen te komen. Voornamelijk op sociale media. En wat ze dan gaan doen als ze dat denken tegen te komen. Dan gaan ze vooral zelf op zoek naar of het klopt. En ze gaan vergelijken met andere bronnen of informatie die ze tegenkomen klopt.
0: Ja. Dus
1: dat raakt wel aan dat vertrouwen.
0: Zit er dan ook een soort van wantrouwen richting social media, misschien ook wel tegenwoordig AI?
1: Ja, ze gaan inderdaad wel sneller checken of de informatie die ze tot zich nemen klopt. Wat we ook wel terug hebben gehoord in de gesprekken die we ook gevoerd hebben, is dat sommige inwoners er ook voor kiezen om hierdoor bewust minder gebruik te maken van sociale media. En sommigen hebben er zelf voor gekozen om helemaal geen gebruik meer te maken van sociale media. Omdat dit toch een plek is waar veel nepnieuws en misleidende informatie verspreid wordt.
0: Nou, hebben jullie ook gevraagd naar het regionale nieuws en de rol dat het regionale nieuws speelt door mensen? Hoe kijken ze daar tegenaan?
1: Ja, mensen vinden het heel belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er in hun eigen regio speelt. Dat is wel iets wat in het landelijke nieuws minder vaak naar voren komt. Mensen geven aan dat Groningen niet genoeg vertegenwoordigd is in de landelijke media. En het nieuws in de landelijke media dat wel over Groningen gaat, dat voornamelijk negatief geladen is. En dat raakt ook weer aan die toon van het nieuws, dat dat ook best wat positiever en completer zou mogen.
0: Is dit de eerste keer dat u hier onderzoek naar gedaan hebt?
1: Ja. Dit is de eerste keer.
0: Dus er is geen vergelijking te trekken met hoe het in het verleden was?
1: Nee, helaas niet. We hebben wel een aantal vragen dus gesteld over hoe ze zelf vinden dat het over de tijd veranderd is. Maar dat hebben we nog niet eerder gemeten.
0: Wat gaat u doen met de uitkomsten van dit onderzoek?
1: Dat gaan we natuurlijk hartstikke breed delen. En hopen natuurlijk ook dat de lokale omroepen hier iets mee gaan doen.
0: Ja. Want die moeten daarin de lead nemen, niet de landelijke?
1: De landelijke ook, zeker. Ik denk dat het beide heel belangrijk is.
0: Ja. En komt er dan een vervolg bijvoorbeeld over een jaar of twee om te kijken hoe het dan is?
1: Dat staat nog niet vast, maar wie weet. Dat is wel een mogelijkheid.
0: Dank voor de toelichting. Evelien Mulder is van het Sociaal Planbureau Groningen. Het is exact 8:15. Laten we gelijk maar doorgaan.
2: Wel is dat.
0: Ja, want we hebben een hoop appjes binnengekregen toen we de tweede aanwijzing lieten horen.
3: Er gaat niets boven Groningen.
0: En toch kwamen er ook nog foute antwoorden binnen, Daphne.
4: Ja, Jacques D'Ancona.
0: Oh ja.
4: Henk Kok.
0: Ja.
4: Ja, dat is wat, wat er zoal binnenkwam.
0: Ja, okay. Ja. Dan doen we nog één aanwijzing om het helemaal zeker te weten.
3: Deze VVD'er vertegenwoordigde jarenlang onze koningin.
0: 050-3188-288 is ons appnummer.
2: Wel is dat.
0: Arma, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, het is wel een andere ochtend dan we gewend zijn. Het is wat minder vriendelijk, lijkt het.
5: Ja, en ook een beetje bewolkt, hè? Ja, en die bewolking die neemt ook nog wel weer een bui met. Straks om een uur of 10 vanuit het westen komt er een buienlijn over. Die is naar het noorden wat minder actief dan naar het zuidoosten van de provincie. En door achteraan zag ik vanmiddag droog weer, zo gauw als droog weer, met meer ruimte voor de zon. Ja, en die temperatuur ligt wel een beetje leeg. Maar misschien is dat best wel even lekker. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 18 graden in Lauwersmeergebied tot 21 graden verder de provincie in. De loten vanmiddag even omtrekken vanuit het zuidwesten buien over. Mogelijk met onweer in Hogel. Vannacht wordt het droog. Met zo'n 15 graden als minimum. En muiten even te mat met rekening. Onweersbuien, kans op hogel erin. Voor de rest is er ook wel ruimte voor de zon. En met een motige tot krachtige zuidwestenwind 17 tot 19 graden.
0: Die buienlijn die eraan komt, hoe laat zei je die?
5: Ja, ik denk al een uur of 10 dat hij het zuidwesten van de provincie bereikt. Maar ik denk nooit dat er zo ontzettend veel van overblijft. Okay. Maar het zal nooit al droog blijven.
0: Oké, okay, nou dan ga ik gauw fietsen weg dan straks om 10 uur.
5: Zo is dat.
0: Dankjewel, Emma. En anders een beetje nattigheid. Nee, is ook niet erg. Zullen we kijken nog één keer dan maar de laatste opgave van Reinder.
3: Deze VVD'er vertegenwoordigde jarenlang onze koningin.
0: Je hebt nog heel even om te appen. 050-3188-288 voor het weerstation van Noord.
6: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: sneller met een lied met een boodschap. Laat het licht aan.
1: Wel is dat.
0: Dit is altijd een spannend moment, want je hebt een antwoord naar ons geappt. En dan gaan we iemand terugbellen, de computer bepaalt wie.
2: Ja.
0: Ben jij het dan? En ben je in de buurt van de telefoon? En ga je hem opnemen? Allemaal belangrijke vragen.
2: Altijd benieuwd hoe lang die over zal gaan.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hallo, Johan.
0: Hallo, Johan. Met Edwin.
3: Dag.
0: Van Radio Noord.
3: Ja, dat hoor ik.
0: Ja, ja. Nou, ik zeg er maar even bij. Ja. Je bent live op de radio, Johan.
3: Dat is goed.
0: Ja, want jij denkt te weten wie wij zoeken.
3: Ja, ik doe al heel lang mee, maar volgens mij is dat Jos of Henk Vonhoff.
0: Even luisteren of dat goed is.
4: En het goede antwoord is uiteraard Henk Vonhoff.
0: Ja hoor. Ja, hij was natuurlijk de man die als eerste dat spotje insprak dat zo bekend werd. Hè? Er gaat niets boven Groningen.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ja, het weerstation komt naar je toe. Ik hoorde wat op de achtergrond, wat hoor ik daar?
3: Nou, ik heb de radio aan en de vrouw zei dat, maar anders niets.
0: Oh, oké. heb je ook vakantieplannen, Johan?
3: Nee. Nee, hebben de leeftijd, we hebben vaak op de camping gestaan, maar de laatste jaren is dat niet meer. En de vrouw is wat minder mobiel, dus het wordt wat moeilijker. En ik ben ook 85, dus...
0: Och, kijk eens aan. Nou,
3: ja,
0: dat klonk als 55, hoor.
3: Wat liefst?
0: Het klinkt als 55.
3: Ja, nou ja, ik voel me ook nog wel jong, maar ik heb deze leeftijd gelukkig bereikt.
0: Ja, nou, zo is dat. Ik ga er u van zeggen ineens. Ik riep me zo enthousiast, maar ik zei, ga er u van zeggen. Johan,
3: nou,
0: oké. Okay, nou, Johan, ik wens je een mooie dag. Blijf even hangen en dan gaan we alle gegevens noteren. En dan komt het weerstation je kant op.
3: Oké.
0: Okay. Jo, fijne dag, hè?
3: Ja, bedankt, hè?
0: Hoi.
1: Wel is dat.
0: Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, over zomervakantie gesproken. Onzekerheid of niet? Ik boek mijn zomervakantie. Wat is er binnengekomen, Daphne?
2: Nou, Henk Zwiers uit Winsum, die heeft al een weekendje geboekt naar Winschoten.
0: Oh.
2: Lekker dichtbij.
0: Ja, dat is lekker dichtbij.
2: Ja, en Peter Huizinga die zegt dagje hier, dagje door, dagje zus, dagje zo. Rondje IJsselmeer en dergelijke. Hier heen kieken door Heemstruun, vernieuwen we wel. Als pensionado heb je sowieso alle dagen vakantie.
0: Ja, lekker man.
2: Ja, lekker.
0: Zelf ook bepalen, last minute als de zon schijnt.
2: Nou, inderdaad.
0: Ja.
2: Ja, en dat doet Franka Hofse eigenlijk ook. Ze zegt, ik ga kamperen eind september, dus ik wacht nog even af waar het mooi weer is.
0: Ik, onzekerheid of niet, ik boek mijn zomervakantie 050-3188-288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 49% van de stemmen zegt eens, onzekerheid of niet, ik boek mijn zomervakantie. En wat gaan we dan doen? Want dat vragen we ook. Nou, 23% zegt, ik vier het in eigen land. Dan gaat toch best een aanzienlijk deel, namelijk 43% naar het buitenland. Maar het merendeel daarvan zegt, ik pak het eigen vervoer of ik pak het vliegtuig. En zo zegt 34%, ik ga niet op vakantie. We praten er het komende uur uiteraard verder over. In ons lopend vuur hier in de ochtendploeg. Met straks na 9 uur onder andere onze top 3. We hebben het over de avondvierdaagse. En over Donar, allemaal verpakt in de ochtendploeg. Met nu Randy Crawford en de Crusaders. I've got

0: Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt de CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
8: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
7: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaken wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: vaste hits. Voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, het Groningse nieuws dan, Rob.
2: Meer dan de helft van de Groningers mijt soms bewust het nieuws, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen. Onderzoeker Evelien Mulder weet waarom mensen het nieuws niet volgen.
3: Vooral omdat ze het nieuws te negatief vinden en dat het als te veel voelt. En dat doet iets met hoe ze zich erbij voelen. Ze voelen zich daar niet prettig bij.
2: Al 5000 brugklassers hebben in het UMCG lessen gevolgd over vapen. Hiermee willen longartsen de leerlingen bewuster maken van de risico's van vapen. Het ziekenhuis gaat er volgend jaar mee door en overweegt de voorlichting bovendien uit te breiden, vertelt longarts Hester van der Vaat.
4: Bijvoorbeeld de groep 8 van de basisscholen. Omdat we ook weten dat het daar al eigenlijk begint. Hè. En je wilt eigenlijk zo vroeg mogelijk jongeren voorlichten, zodat ze niet gaan beginnen.
2: En een 37-jarige man uit Houten is veroordeeld tot 98 dagen celstraf voor het prikken van 2 treinreizigers met een injectienaald. Deed hij eind mei vorig jaar in een intercity tussen Zwolle en Groningen.

0: volgens de rechtbank zijn er aanwijzingen dat de man tijdens het incident in een psychose verkeerde. Meer nieuws straks om 9:30.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
2: Mensen, als je kool worden, word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
3: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
2: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun website, franskopal.nl.
4: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
5: Wauw, de vernieuwde Mercedes-Benz showroom is echt geweldig.
6: Kom ook aanstaande zaterdag tussen 10 en 4 naar het open huis van Wensink Mercedes-Benz Groningen. En ontdek de compleet vernieuwde showroom. We presenteren dan diverse mooie persoon- en bedrijfswagens met aangenaam voordeel. Er is entertainment voor jong en oud, een hapje en een drankje. Kortom, een leuk uitje voor het hele gezin. Dus kom ook aanstaande zaterdag naar de Bornholmstraat 42 in Groningen. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
7: Radio Noord. De Ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen, een beker, maar geen landstitel. Fans van Donau sloten gisteravond in Martini Plaza het seizoen af. Met de spelers en de staf. En we waren erbij.
9: Radio Noord. Goedemorgen, Edwin.
10: Goedemorgen.

0: heerlijke gong op het einde. Elvenville en Big in Japan, 9 over 9. We gaan naar de sport. Enkele tientallen fans van Donar sloten gisteravond in Martini Plaza het seizoen af met de spelers en de staf. De Groningse basketbalclub won dit jaar de nationale beker, maar werd afgelopen zondag uitgeschakeld in de halve finale van de playoffs om de landstitel. Bas Kamminga was er gisteravond bij als bestuurslid van de supportersvereniging. En hij vertelt met welk gevoel hij terugkijkt op het seizoen.
1: Nou ja, eigenlijk wel met een heel trots gevoel. We hebben volgens mij een seizoen gezien waar we heel veel toffe thuis- en uitwedstrijden hebben mogen beleven. En ja, we zijn tot de laatste seconde in de strijd geweest om de finale ook nog te halen. Dus ja, eigenlijk gewoon een heel mooi seizoen.
2: Nou, één hoogtepunt mag je uitkiezen. En de bekerfinale telt even niet mee.
1: Één hoogtepunt in de bekerfinale. Want ik had me al een beetje voorbereid. Dus ik denk, dat wordt hem ook natuurlijk. Maar goed, daar hebben we het al eerder over gehad.
2: Ja. Zal iedereen noemen waarschijnlijk.
1: Ja, precies. Nou ja, dan is het misschien toch wel dat we verder zijn gekomen in Europa dan de afgelopen jaren. En dat is wel een hele mooie prestatie. En dat geeft volgens mij als enige Nederlandse club in Europees verband ook is een goed voorbeeld voor de rest. Dus ik hoop dat volgend jaar navolging vindt in de andere steden.
2: Ja, want hebben we hier echt wel duidelijk dit seizoen een stap gezien van Donar, denk ik?
1: Nou ja, zeker. Hè. Als je kijkt waar we vandaag gekomen zijn, toch nog weer 3 jaar geleden hoe de club weer is opgebouwd. Ja, ik denk dat we enorm de stijgende lijn te pakken hebben. En volgens mij zie je dat ook aan de toeschouwersaantallen. 78.000 mensen waren er in Martini Plaza. Dus dat is toch weer een mooi aantal, denk ik. Bijna 3.000 per wedstrijd.
2: Ja, dat is volgens mij een club die weer aan het bloeien is. Ja, en als je dan van deze selectie er een paar over mag houden. Wie zou je nog houden voor volgend seizoen?
1: Kjeld Zuidema, Austin Luke. En ik vond, zo net hebben we de afscheidsspeeches gehoord. Of het afscheid van dit seizoen. Damien Forrest, die tussen de regels door dacht ik, die wil ook misschien nog wel terugkomen. Nou ja, dan heb je volgens mij een hele mooie kern te pakken waar je weer mee verder kan. Ik vergeet natuurlijk ook weer spelers te noemen. Malik Miller, ja, die mag je eigenlijk ook niet overslaan. Evan Taylor, als die weer herstelt van zijn knieoperatie. Ja, het is gewoon een lastige keuze. En hopen dat er vaste gezichten weer terugkomen in het nieuwe jaar.
2: Dat is alleen maar heel goed teken, toch? Dat het zo moeilijk is.
1: Ja, nee, zeker. Absoluut. Maar volgens mij zijn er gunstige berichten. Hoe de club ervoor staat. Samenwerken met de andere profclubs in Groningen. Dat is ook volgens mij een positief teken. Dus laten we hopen dat het sportbreed in Groningen dat er weer heel veel te juichen is volgend seizoen.
0: Bas Kamminga, bestuurslid van de supportersvereniging van Donar, zei dat tegen verslaggever Karel-Jan Buurke. En zometeen de avondvierdaagse van gisteravond werd op meerdere plaatsen afgelast. En je hoort het thema van onze top 3.

0: Fleming en Meteor en Niet Nodig. Ja, het is voor veel scholieren toch een van de feestjes van het jaar. De avondvierdaagse. En in deze periode worden die op veel plekken gelopen. Maar gisteravond even niet. Bijvoorbeeld in Vlagtwedde en Stadskanaal. Daar werden de avondvierdaagse avonden afgelast. Esther van Hes vanuit Vlagtwedde, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Patrick Bies, verantwoordelijk voor Stadskanaal, ook goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Esther, waarom besloten jullie uiteindelijk gisteren toch het besluit te nemen? Waarom nam je het besluit, moet ik dan zeggen, om het niet door te laten gaan?
1: Ja, de dreiging van met name onweer en de windstoten was toch te groot. En in Vlagtwedde lopen we vooral in het buitengebied door de open velden. We hebben groepen van wel 90 kinderen van sommige scholen. En als je dan net midden in een veld staat en er barst een onweersbui los, ja, dan kun je geen kant op met ze. En dat risico wilden we gewoon niet lopen.
0: Nee. En Patrick, was dat voor jullie, neem ik aan, net zo? Is dat dan een moeilijk besluit om te nemen?
2: Dat is ontzettend lastig om dat besluit te nemen. Je wilt het eigenlijk helemaal niet aflassen. Maar goed, net wat Esther van Vlagtwedde aangeeft. En ik heb gisteren contact gehad met Borgen bijvoorbeeld. Je moet op een gegeven moment een keuze maken. En dan was dit de beste keuze die we hadden kunnen maken.
0: Ja, want veiligheid staat voorop.
2: Nou ja, veiligheid is het belangrijkste. En ik moet ook zeggen, het leek de eerste 1,5 uur tot 7:30, 8 uur lekker prachtig mooi weer. En ik was echt blij dat het gisteravond losbarstte qua onweer en regen. Want dat scheelde een hoop gezeur.
0: Ja, oh ja, want stel dat er geen onweer was gekomen, had iedereen gezegd van waarom heb je niet door laten gaan?
2: Wij hadden toch gewoon kunnen lopen, werd er al gezegd. Ja, ja. Nou ja, goed.
0: Ja, ja, maar dat weet je van tevoren nooit,
1: hè? Wij waren ook nog nooit zo blij met een plans regen, inderdaad. Dat was in Vlagtwedde net zo.
2: Ja. Ja. Ik hoorde daar in Borgen precies hetzelfde gisteravond. Vierde hebben dat geldde voor ons gisteravond. We zaten ook buiten en het begon te regenen en te onweren. Dat we echt zoiets hadden van, oké, last van onze schouders af, we hebben het goed gedaan.
0: Ja.
2: En iedereen zijn ogen kun je toch niet goed doen.
0: Nee, maar uiteindelijk was dat natuurlijk een verstandig besluit, denk ik. Want Esther, hoeveel kinderen zouden er meelopen gisteren?
1: 950 ongeveer.
0: Zo. En bij jullie, Patrick?
2: Ruim 2600.
0: 2600?
2: Ja.
0: Ja, kon je ze allemaal nog bereiken?
2: Nou, dat verbaasde mij dus gisteren. We hebben dus op een gegeven moment, werd ik door RTV1 bericht van, nou goed, wat doen jullie? Toen heb ik aangegeven dat het is afgelast. We hebben een post geplaatst op Facebook. Die werd natuurlijk in een korte periode honderden keren gedeeld. En ik heb er 6:30 gewacht op het plein voordat ik zelf naar huis toe ging. En er is niemand op het plein geweest.
0: Nee, nou gelukkig maar.
1: Nee, en in Vlagtwedde hebben wij van alle deelnemers, van alle scholen een contactpersoon. Dus wij hadden ook in 20 minuten alle scholen, alle verenigingen gebeld. En 10 minuten later ook alle individuele lopers. Dus dat is altijd verbazingwekkend hoe snel dat dan geregeld is.
0: Het is misschien niet de meest gunstige week achteraf bezien om die vierdaagse te hebben. We hebben natuurlijk prachtig mooie droge weken. Misschien zelfs een beetje te warm achter de rug. Hoe staat het voor de komende dagen dan, Esther?
1: Er staat nog steeds regen. Als ik zo eens naar de weersverwachting kijk. Alleen de onweerskans is een stuk kleiner. Het KNMI geeft ook geen code geel meer af. Dus wij gaan er vooralsnog vooruit dat we in ieder geval vanavond kunnen lopen. Misschien met een beetje regen erbij, maar ja, we zien het wel.
0: Ja, maar regen moeten ze tegen kunnen toch, met een regenpad?
1: Ja, ja, precies. We zijn niet van suikeren.
0: Nee.
1: En de kinderen lopen er echt niet minder om als het een beetje regent. Hebben we wel gemerkt de afgelopen jaren.
0: Ja. Zeg Patrick, het is de avond vierdaags. Wordt het dit jaar dan een avond driedaags of gaan jullie nog een avond langer door?
2: Nee, voor ons is er geen mogelijkheid om langer door te gaan natuurlijk, omdat wij dinsdag tot en met vrijdag lopen. Goed, de dinsdag valt dan af, dus dan hou je 3 dagen over. Dan houdt het gewoon bij 3 dagen.
0: Ja. En Esther, hoe is dat bij jullie in Vlagtwedde?
1: Ja, precies hetzelfde. We hebben een avond driedaagse dit keer. Ik hoorde vanochtend de vraag van een kind bij mij in de klas. Gaan jullie nu op alle medailles schrijven avond driedaagse? Dus daar gaan we even over nadenken, heb ik gezegd.
0: Ik wens jullie veel plezier vanavond en de komende dagen. Hopen dat het beter weer is dan gisteren.
1: Dankjewel.
0: Oké, dankjewel. Esther van der Hes van de avondvierdaagse in Vlagtwedde en Patrick Bies van de avond driedaagse, zullen we maar zeggen, in Stadskanalen. Daarover gesproken, top 3. Ja, om al die kinderen die er gisteren niet mochten lopen toch een hart onder de riem te steken, Daphne. Is het leuk om dat gewoon als thema te verheffen, toch? Voor onze top 3?
3: Absoluut.
0: Dus gaan we lopen.

Disclaimers, I'm gonna be 500 miles. Suggestie van Richard en van

0: Beetje gekkig, dacht Gerda Rauw. Walk like an Egyptian. En dus kwam ze met The Bangles. En Walk Like an Egyptian. En Yvonne Leeuwerik dacht gelijk aan deze van Agda en de Munnik.
1: Ik ga lopen, ik ga lopen tot de zon komt.
2: Ik ga prachtig.
0: Mooi dit, ja.
2: Ja.
0: Nou, 050-3188-288, dat is ons nummer. Plaatjes overlopen dus voor onze top 3. Je mag ze nu doorgeven door even te bellen of door even te appen. 050-3188-288. Resultaat hoor je natuurlijk straks. Tot besluit van de ochtendploeg, zo rond 9:15 hier op Radio Noord.

0: Edwin Jongendijk.
1: Goedemorgen Edwin.
0: Op Radio Noord. Zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
2: Ja, dan hoor je hoe vaak Groningers denken nepnieuws tegen te komen. En vooral ook waar. Nou, in elk geval niet in ons nieuwsoverzicht over een paar minuten.
3: Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Eén op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: Bijna 9:30 is het. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Al 5000 brugklassers hebben in het UMCG lessen gevolgd over vapen. Met deze lessen willen longartsen leerlingen bewuster maken van de risico's van vapen. Bijna een kwart van de jongeren tussen de 12 en 25 vaped wel eens. 1 op de 10 doet dat zelfs regelmatig. De gevaren daarvan zijn groter dan vaak wordt gedacht, zegt UMCG-longarts Hester van der Vaart.
11: Je denkt eigenlijk dat je waterdamp inademt met een smaakje en dat het verder allemaal wel meevalt. Maar wat mensen vaak niet weten is dat er heel veel nicotine in zit. Veel meer dan in een sigaret. Bijvoorbeeld 1 vape heeft net zoveel nicotine als 1 tot 2 pakjes sigaretten. En dat leidt ertoe dat je dan heel snel verslaafd raakt. Eigenlijk na het roken van 1 vape kun je al verslaafd zijn aan vapen, dus aan nicotine. En dan is het heel lastig om ermee op te houden.
10: Het UMCG kiest er bewust voor om met de lessen niet naar de scholen te gaan, maar de leerlingen naar het ziekenhuis te laten komen, omdat dat vaak meer indruk maakt. Meer dan de helft van de Groningers mijdt soms bewust het nieuws, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Ze vinden het nieuws vaak te veel en te negatief. Dat zorgt voor stress, machteloosheid en overprikkeling. De meerderheid van de ondervraagden zegt het nieuws wel te vertrouwen, maar Groningers denken ook vaak nepnieuws tegen te komen, zegt onderzoeker Evelien Mulder.
12: Meer dan de helft van de inwoners denkt dat wekelijks tegen te komen, voornamelijk op sociale media. En wat ze dan gaan doen als ze dat denken tegen te komen, dan gaan ze vooral zelf op zoek naar of het klopt. En ze gaan vergelijken met andere bronnen of informatie die ze tegenkomen klopt. Wat we ook wel terug hebben gehoord in de gesprekken die we ook gevoerd hebben, is dat sommige inwoners er ook voor kiezen om hierdoor bewust minder gebruik te maken van sociale media.
10: Een 37-jarige man uit Houten is veroordeeld tot 98 dagen celstraf voor het prikken van 2 treinreizigers met een injectienaald. Dat deed hij eind mei vorig jaar in een intercity tussen Zwolle en Groningen. Bij Meppel werd daarom aan de noodrem getrokken, waarna de Utrechter uit de trein sprong en op de vlucht sloeg. De politie vond hem kort daarna in een sloot met meerdere injectienaalden op zak. Volgens de rechtbank verkeerde de man tijdens het incident waarschijnlijk in een psychose, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar was. De rechters spraken hem vrij van poging tot zware mishandeling, omdat hij niet de intentie had om zijn slachtoffers zwaar te mishandelen. De slachtoffers waren na het voorval bang dat ze een HIV-besmetting hadden opgelopen, maar uit onderzoek bleek dat de verdachte niet besmet was. De rechtbank heeft een celstraf van 2 maanden opgelegd aan een 36-jarige man voor mishandeling van zijn ex-partner en haar vriendin op een COA-locatie in Groningen. Dat is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie dat 3 jaar cel had geëist tegen de man. Maar volgens de rechter was er geen bewijs voor poging tot doodslag. De mishandeling gebeurde in september vorig jaar. De man drong toen stiekem de kamer van de vrouw binnen, waarna hij de deur snel op slot draaide. Volgens de vrouw sloeg hij haar hoofd tegen de grond en probeerde hij haar te wurgen. De politie trof de vrouw bewusteloos aan in de kamer. En ook de vriendin raakte bij de mishandeling gewond. En de Eerste Kamer brengt vandaag een werkbezoek aan onze provincie. Senatoren van 8 partijen komen onder meer naar Appingedam. Daar krijgen ze een rondleiding van Eems-Delta-wethouder Annelies Usmani. Ze informeert de Eerste Kamerleden onder meer over de versterkingsoperatie. Want volgens Usmani is er vaak nog veel onwetendheid.
13: Ik merk altijd, en ik heb veel ministers, staatssecretarissen en mensen van elders bijgepraat. En als ze hier eenmaal zijn en zien hoe ingrijpend dat het is. En wat het met onze inwoners doet. Dan zeggen ze, ja, moet het toch een beetje bijstellen. Want het is wel ernstiger dan ik dacht. Dus dat is goed dat je het gebied bezoekt.
10: Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Dankjewel, Rob. Zometeen reacties op ons lopend vuur. Onzekerheid of niet, ik boek mijn zomervakantie. Raad ons mee, 050-3188-288. En gebruik dat nummer ook als je een plaatje voor ons weet. Voor onze top 3 met lopen als thema. Mooi hè, Love Unlimited. Nou, dat gaat vanavond misschien wel een beetje gebeuren. Walking in the Rain. Alto komt met deze plaat tijdens die avond. Vierdaagse, dat is de aanleiding voor onze top 3.
14: She says, hey babe, take a walk on the wild side.
9: Koos en Tieneke.
14: Said, hey, honey,
9: Lou Reed.
14: Take a walk on the wild side.
9: We hebben net ook al Gary and the Pacemakers gehoord. Dat kan natuurlijk ook deze versie worden.
15: Die werd eerder doorgegeven dan Gary and the Pacemakers. Oh ja.
9: Ah, mooi wel. Lee Towers namens Ellie en Willem in de lijst. Nou ja, 050-3188-288 als je nog een plaatje hebt. Thema's lopen. Hier is Harma met het weer.
16: Vanmiddag is de kans op bui en is er nog veel bewolkt. Maar vanmiddag komt er wat meer ruimte voor de zon. Blijft zo gauw als droog en met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 18 tot 21 graden. Later vanmiddag en vanom trekken vanuit het zuidwesten buien over. Mogelijk met onweer en hogel. Vannacht en droge met 15 graden als minimum. In buien hebben we het zomaar met regen en onweersbuien. Mogelijk met hogel. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon en wordt 17 tot 19 graden.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
19: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
20: Blijenberg.nl.
21: Oh, die van die deuren.
20: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
22: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
23: Meertens Meubelen
24: in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
23: Meertens Meubelen
24: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
25: De koffie staat klaar.
26: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
23: Meertens Meubelen
24: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.

0: Nieuwsradio.
1: Damiano David en zijn vrienden.
0: Lopend vuur.
1: We blijven voorzichtig met het boeken van onze zomervakantie. Reden: het leven is de laatste tijd duurder geworden, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek. En ook bij de reisorganisaties en de reisbrandsverenigingen zien ze dat mensen, nou ja, een beetje afwachtend zijn en misschien wel gaan voor een last minute. Omdat het onzeker is natuurlijk. Is er kerosine voldoende? Het is allemaal duur. Nou, onzekerheid of niet, ik boek mijn zomervakantie, is ons lopend vuur.
2: Nou, laten we beginnen met de spraakopname die we binnenkregen van Wim Dieleman.
3: Ja, goedemorgen. Jawel, we gaan wel op vakantie. Alhoewel, mijn dochter een beetje roet in het eten gooit. Nou ja, dan wel wit roet. Want die gaat trouwen. Dus we gaan eerst een weekje met de boot op stap. Dan gaan we een paar dagen bruiloft doen. En dan waarschijnlijk nog even een paar dagen met de boot op stap. En een tip voor iedereen. Vakantie heb je echt nodig. Rust. Of je nou weggaat of thuis blijft. Regel al iets dat je die rust krijgt. Nou, fijne ochtend. Hoi.
1: Hoi. Nou, wijze woorden van Wim.
2: Nou, zeker.
1: Nog een paar reacties.
2: Ja. Connie, die blijft dit jaar lekker thuis. Niet vanwege de onrust in de wereld, maar in eigen huis en tuin is het goed toeven.
1: Ja, ja. Als je daar tevreden bent, helemaal prima.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook altijd. En Hilda, die vertelt dat ze nog wel even zien waar ze naartoe gaan. Maar een vakantie boeken, dat heeft ze nog nooit gedaan.
1: Je kunt ook gewoon, als je de tent pakt of zo, of dan hoef je niks te boeken, dan kun je ook gewoon gaan. Nou, onzekerheid of niet, ik boek mijn zomervakantie. Daar kun je de hele dag op stemmen nog. Via rtvnoord.nl en de app van Noord hang je niet aan vast, hè. Als je daarna anders doet, zijn gewoon benieuwd naar je mening. Het is een beetje 50-50. 48% zegt eens, onzekerheid of niet, ik boek mijn zomervakantie.
0: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

0: Mariah Carey en Fantasy.
1: Top 3.
0: De avondvierdaagse van Vlagtwedde en Stadskanaal werden gisteravond afgelast. Je hoorde daar hierover in de ochtendploeg. Gereden, ja, onweer, hagel. Was niet verstandig om het door te laten gaan. Vanavond gaat het wel door. De vierdaagse wordt een driedaagse. Maar er wordt gelopen. En daarom een top 3 over het thema lopen. En You'll Never Walk Alone. Die kwam er allerlei varianten binnen. Maar het is die originele geworden die we kennen. Dankzij Richard de Jacobs en hier Gary en de Pace.

0: Gerda, Karin en Jurjen kwamen met Daniel Lohuis.
1: Top 3
0: in onze wandel- en loop top 3. Femke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Dat is helemaal mijn top 3 dit.
0: Lekker, hè?
2: Ja,
0: ja, heerlijk.
2: Heerlijk.
0: In onze stand Femke versus ochtendploeg staat het volgens mij 1-1 hè, deze week.
2: Dat klopt.
0: Ja, ja. Nou, dan zijn we benieuwd of we het kunnen raden vandaag.
2: Deze engel gebruikt grof gereedschap om binnen te komen.
0: Hammer.
3: Ja, MC Hammer.
0: Can't touch this.
2: Nee, ja, jullie zijn wel een soort van warm.
0: Oh ja?
3: Soort van warm?
0: Soort van warm.
3: Het is wel MC Hammer.
2: Nee.
0: Het is soort
3: Hammer.
0: Van...
3: Hammer. Iets met Hammer.
0: Vrienden lopen eerst. Nee, dat zou niet zijn.
3: Hammer.
0: Hammer time. Sledgehammer. Peter Gabriel.
4: Oh ja.
2: Tuurlijk.
0: Ja.
2: Oh,
0: 2-1. Nou, ja, we hadden wel een beetje hulp nodig van je inderdaad. De voorhamer wordt gebruikt zo meteen om de ochtend in te slaan, zullen we maar zeggen. Zometeen veel plezier met Femke. Ik heb er nog eentje voor je. Die komt binnen even kijken. Dankzij Klaas, dankzij Richard, dankzij Paul, dankzij Theo. Het is Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Heel veel plezier met Femke zometeen. Fijne woensdag verder en tot morgen vroeg 6 uur. Yeah. Hoi!

0: Nou, hoppa!
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten.

0: Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
5: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 10 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Zeven dagen lang
8: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni, proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni, Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
9: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
10: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
11: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
12: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
11: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
13: Hey! Waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
16: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
15: Wijzerweg, Groningen.
17: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
18: Radio Noord.
19: De Ochtenddoor.
20: Met Femke de Wallen.
21: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtenddoor op Radio Noord. Natuurlijk op Radio Noord.

Trustfall van Pink op Radio Noord op deze woensdagochtend 3 juni 2026. Het is 12 minuutjes over 10. Fijn dat je luistert naar de ochtend door. Het is een beetje grijzer. We houden

0: Hoe blieft die koffie dan?
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat jij vandaag aan het doen bent. Misschien ben je thuis, misschien ben je aan het werk, misschien ben je op vakantie of ga je op vakantie. Nou ja, het is een beetje grijs, dus misschien zit je binnen, heb je lekker de radio aan, zit je te luisteren en denk je, ik heb wel zin in dat ene liedje, die ene plaat die ik al heel lang niet heb gehoord of die zo goed past bij de dag van vandaag of bij wat ik ga doen vandaag of hoe ik me voel vandaag. Nou, dit is je kans, want over een minuutje of 5, 6 dan ga ik een liedje draaien en misschien is dat wel jouw plaat. Je kan het aanvragen op 050-3188-288. Welk liedje wil jij zometeen horen op Radio Noord? Laat het me weten. En wie weet hoor je hem dan zometeen op Radio Noord.

0: Ja, ze doen het gewoon weer wat aans met hun nieuwe single Paljas. En je hoort hem deze week extra vaak op Radio Noord. Want hij is Gronings Gouds. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent ook wel van de grunnige muziek.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Want jij vraagt een legend aan.
1: Ja, absoluut. Deze hoort er gewoon bij.
0: Ja, Ede Staal, hè?
1: Ede Staal, zeker.
0: En met ja. Door Bluitmien Eerappelaand.
1: Ja, ja, klopt.
0: Waarom die?
1: Ja, waarom niet? Alles van Ede Staal vind ik gewoon geweldig om te luisteren, van kleins af aan al. Dus ja, daarom eigenlijk ben je gewoon dat het nummer is van Ede Staal waar ik eigenlijk wat meest van kan genieten.
0: Ja. En waar zit hem dat in? Is dat de tekst? Is dat de melodie? Is...
1: Ja, eigenlijk alles gewoon in zijn geheel Ede Staal. Ja, dat spreekt me eigenlijk gewoon compleet aan.
0: Ja. Nou, ik ga hem zo natuurlijk voor je draaien, maar niet voordat ik vraag of je vandaag nog leuke plannen hebt.
1: Ja, ik ben jarig vandaag.
0: Dat dus, meen je niet?
1: Ja, ja, vandaag ja, allemaal bezoek over de vloer naar werk. Ik ben 30 geworden, dus ja, groot feest in huis.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Dan moeten we toch wel eventjes voor je zingen, vind ik.
1: Ja, eigenlijk wel, hè.
0: Happy birthday! Nou, van harte gefeliciteerd, Henk.
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: En wat een mijlpaal ook, 30.
1: Ja, ja, ja, je voelt het niet zo goed als je wakker wordt, maar het is wel echt zo.
0: Ja. Vind je dat ook een ding, 30 worden? Of maakt het je niet zo uit?
1: Nee, nee, nee. Het is een getal is mijn leeftijd, gelukkig.
0: Ja, en uiteindelijk gaat het erom hoe jong je je voelt.
1: Precies, dat is het belangrijkste.
0: Ja, veel visite dus vandaag. En komt er ook nog een dikke party?
1: Waarschijnlijk wel. Maar volgende week sowieso met de crew van Eentje Groningen. Hebben Eentje Groningen gedacht, dus dan gaan we daar ook nog even leuk doen.
0: Oh, leuk.
1: Dus ja, perfect.
0: Nou, ik wens jou nog een hele fijne verjaardag, Henk.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik ga dit prachtige liedje van Ede Staal voor jou draaien.
1: Super, dankjewel.
0: Dankjewel, Henk.
1: Yo, hoi.
0: Hoi.
2: Eerst was er veen.

0: Bruno Mars en Grenade op Radio Noord. En zometeen het laatste nieuws met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit er zometeen in het nieuws?
1: Ja, nou dit.
2: Dit is het eerste couplet. Ik heb een potje met vet.
1: Ik ken hem wel, hè?
2: Ik Jazeker. Heb een potje vet al op de tafel gezet.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
0: Het is bijna 1 minuut over 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke. Afgelopen nacht hebben 62 asielzoekers in een sporthal in Tweede Exloërmond overnacht. De Drentse gemeente Bogen-Odoorn heeft de sporthal van maandag tot en met morgen aangeboden als nachtopvang voor asielzoekers die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Trapel terecht kunnen. Net als gisteren wordt er vandaag slecht weer verwacht in Trapel. Het Rode Kruis zegt tenten te plaatsen, waardoor er op het terrein iets meer beschutting is. Volgens de hulporganisatie moet er een oplossing komen voor de situatie in Trapel, die nu al 2 weken duurt. Die oplossing bestaat volgens het Rode Kruis uit het realiseren van meer opvanglocaties in ons land. De Eerste Kamer brengt vandaag een werkbezoek aan onze provincie. Senatoren van de 8 partijen komen onder meer naar Appingedam. Dan krijgen ze een rondleiding van Eems-Delta-wethouder Annelies Usmani. Ja, 21 is er niet bij en daar is Usmani kritisch op.
11: Je hebt er toch partijen bij die sluiten hun ogen voor de problemen die in Nederland zijn. En dat is er 1 in Groningen. Dus, nou ja, ik kan dat ook niet veranderen. En we hebben ook een keer met jaar 21 gesproken, hoor. En die hebben het hele verhaal verteld. En ja, volgens mij moet je het een paar keer vertellen voordat het echt beklijft. Ik weet het niet. Maar hoe kan je nou met zoveel ellende waar mensen doorheen moeten en zoveel onrecht en zo lang wachten. En worden hier hele kinderen groot in de aardbevingsproblematiek. Want het is al 12, 13, 14 jaar. Dus sommige kinderen weten niet anders dan hun ouders in die stress zitten. Nou, dat is heel ernstig. Dus als je daar je ogen voor sluit, ja, daar vinden wij Groningers wel wat van.
1: Sam Grootzak is ook de komende 3 jaar hoofdcoach van volleybalclub Lycurgus Groningen. Het afgelopen seizoen was zijn eerste in deze rol. De 31-jarige coach bereikte met zijn ploeg de finale van de play-offs om de landstitel. Daarin verloor Lycurgus met 3-0 van Orion uit Doetinchem. Grootzak is optimistisch over de toekomst van de club, mede door het samenwerkingsverband met FC Groningen en Donar. Hij zegt dat de topsportomgeving binnen 3 jaar wordt verbeterd. En op meerdere plekken in onze regio ging de avondvierdaagse gisteravond niet door. Onder andere in Vlagtwedde en Stadskanaal werd besloten het wandelevenement af te blazen vanwege de onweersbuien. De avondvierdaagse wordt daarom dit keer een avonddriedaagse, zeggen Patrick Pies en Esther van Es van de organisaties in Stadskanaal en Vlagtwedde.
12: Voor ons is er geen mogelijkheid om langer door te gaan natuurlijk, omdat wij dinsdag tot en met vrijdag lopen. Goed, het winter valt dan af, dus dan hou je 3 dagen over. Dan houdt het gewoon bij 3 dagen. Dat is niet anders.
13: Precies hetzelfde. We hebben een avond 3-daagse dit keer. Ik hoorde vanochtend de vraag van een kind bij mij in de klas. Gaan jullie nu op alle medailles schrijven avond 3-daagse? Dus daar gaan we even over nadenken, heb ik gezegd.
12: Wel slim bedacht.
1: Ja, en makkelijk verdient zo'n medaille, of ja, niet?
0: Zo is het. Mijn dochter heeft vorig jaar in groep 8 wilde ze ook nog de avondvierdaagse lopen. Uiteindelijk heeft ze hem helemaal niet gelopen. Heb ik alle stempeltjes gedaan, maar ja, ze heeft wel die medaille gekregen. Oh, ik zeg, ja, nou, die hou ik, want die heb jij niet verdiend.
1: Precies.
0: Hey, dankjewel, Leo.
1: Yo.
0: Leo. Lea, Leo. Het is tijd voor het weer met Harma Boer.
14: Vanmiddag is de kans op bui en is er nog veel bewolkt. Maar vanmiddag komt er wat meer ruimte voor de zon. Blijft zo gauw als droog en met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 18 tot 21 graden. Later vanmiddag en vanavond trekken van nu de zuidwesten buien over. Mogelijk met onweer en hagel. Vannacht in droog met 15 graden als minimum. In buien hebben we te maken met regen en onweersbuien. Mogelijk met hagel. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon en wordt 17 tot 19 graden.
0: Dankjewel, Harma.
15: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
16: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
17: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
16: Raatsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
17: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
18: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
18: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
20: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

Michael Jackson en The Way You Make Me Feel op Radio Noord. Ja, ik weet niet of jij een beetje van de Disney-films bent. Ik wil even met je terug naar de jaren 90. Want ergens in de jaren 90 is er een soort omslag gekomen. Disney was natuurlijk eigenlijk al heel lang heel groot. Maar de Disney-films kwamen toen wel naar een next level. Je had natuurlijk De Kleine Zeemeermin. En toen kwam Belle en het Beest en Aladdin. En toen kwamen al die films en uiteindelijk werd het animatie. En ja, het is een enorme industrie geworden met pretparken. Die waren er natuurlijk al veel eerder dan die films. Maar goed, desalniettemin. Muziek heeft altijd een hele belangrijke rol gespeeld in Disney. En ik denk dat ik een jaar of 6... was? Nee, 10 denk ik. Ja, begin jaren 90 in ieder geval. En toen ging ik voor het eerst naar de bioscoop, want ik had een feestje. En dan gingen we naar de bioscoop, samen met een vriendinnetje, gaven we een feestje. Hadden we allemaal vriendinnetjes uitgenodigd. En we gingen samen naar Belle en het Beest. En ik weet nog heel goed hoe onder de indruk ik was van die film. Ik vond de muziek mooi, ik vond de jurk van Belle vond ik prachtig, die mooie gele jurk. En zoals dat gaat bij een kinderfeestje, na afloop gingen we naar de McDonald's. En wat zat daarbij in het kindermenu? Belle. En dat was zo'n heel leuk plastic poppetje. Ja, plastic, I know, het is helemaal verkeerd. Maar goed, toen vond ik het fantastisch. En daar zat een jurk van plastic, die klikte je zeg maar om haar middel heen. En als je die dan eraf haalde, dan had ze ineens een heel kort jurkje aan. En ging je dat weer opdoen, dan had ze die enorme gele baljurk. Maar ik was als klein meisje van ergens tussen de 6 en de 10... ik weet echt niet meer hoe oud ik ongeveer was, zo, enorme liefhebber van die film, dat ik ook mijn eerste singeltje toen kreeg. Het was een cd-singeltje. En ik weet het, soms dan krijgen mensen hun eerste single en dat is dan een enorm grote artiest zoals Michael Jackson. Of, weet ik veel, een goede band. Mijn allereerste singeltje was het liedje van Beauty and the Beast van Celine Dion en Pierre Bryson. En nu zat ik vanochtend, werd ik wakker en ik zat een beetje te scrollen op mijn tv of op mijn telefoon. En toen zag ik dat Pierre Bryson was overleden, gisteren, op 75-jarige leeftijd. Toen moest ik toch weer even terugdenken aan dat kleine meisje dat zo onder de indruk was van het liedje van Celine Dion, van die warme stem van Pierre Bryson, dat ik dacht, laat ik even een momentje nemen om deze man te herdenken en om dat liedje te draaien. Dit is Beauty and the Beast van Celine Dion en Pierre Bryson.

0: Ja, het is nog steeds een druppel op de gloeiende plaat als je het hebt over het aantal sterren dat er daadwerkelijk in het heelal te vinden is. Maar goed, hij bedoelt het goed natuurlijk. 1 miljoen sterren van Frank Boeijen Groep op Radio Noord. Zometeen dan geef ik weer de snoestepuut weg met daarin de buckethead. Die kan van jou zijn als je zometeen meedoet met Tel en Bel. Welke plaat we gaan tellen vertel ik je allemaal zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
2: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
1: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
3: Heb je met de kont? Maar dat doet niks, ja?
2: Dat doet niks.
1: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: 50% korting.

0: met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar 2 mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Late night shopping en designen Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 uur.

0: Wilfinger, designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en rolloen.
2: Lieve mensen, Spinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
3: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
4: Goeiedag, partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
5: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
4: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Familiefeest of tuinparty? Deschaapsberg.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
7: Radio Noord. De Ochtenddooi.
8: Met Femke de Wallen.
9: Met zometeen Taylor Swift op Radio Noord. Maar eerst Womack en Womack. Dit is Teardrops op Radio Noord in de Ochtenddooi.

Taylor Swift en Opalite. Het is de hoogste tijd om te gaan tellen en bellen. Dat laatste, dat mag jij dan doen. Als je het juiste aantal woorden hebt geteld, of in elk geval denkt te hebben geteld, dan kun je bellen met 050-3188-288. En als je dan het aantal goed hebt, dan win je vandaag de snoesterput met allemaal leuke RTV Noord goodies. Plus de Buckethead, dat hele leuke festivalhoedje van RTV Noord. De plaat die we vandaag gaan tellen is deze.

Ja, dit is natuurlijk Olivia Newton-John en ELO, Electric Light Orchestra, die doen ook mee. En Xanadu, en we gaan het woordje Xanadu tellen. Let wel goed op. Want af en toe dan, zijn die gasten van ELO er een beetje doorheen aan het zingen. En dat hoor je niet heel duidelijk, maar het zit er wel degelijk. Dus goed opletten, zou ik zeggen. Hoe vaak hoor je Xanadu? Als je het weet, mag je zometeen na afloop bellen met 050-3188-288. En wie weet is de snoestepuut met de bakketet vandaag wel voor jou.

0: 050-3188-88 als jij weet hoe vaak het woordje Xanadu voorbij kwam in deze plaat van Olivia Newton-John en ILO. Je mag nu bellen, de lijnen zijn geopend. Goedemorgen, met wie?
1: Met Jolanda Sol.
0: Dag Jolanda.
1: Hallo.
0: Hi, hoe is het met jou vandaag?
1: Goed.
0: Mooi.
1: Beetje slecht weer, maar goed.
0: Oh ja? Waar bel je vandaan?
1: Noordhoorn.
0: Oh, en daar komt het al met bakken uit de hemel?
1: Ja, daar regent het goed, ja.
0: Oké. Nou, dat is goed om te weten. Dan komt het waarschijnlijk onze kant nog op.
1: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Het is hier nu nog redelijk droog in Groningen, maar nou ja, goed. We gaan het zien, hè.
1: Ja, zo is dat.
0: Jolanda, jij hebt meegeteld met Xanadu. Hoeveel heb je er geteld?
1: 25.
0: Nou, gisteren was het ook al in één keer goed en vandaag ook. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat betekent dat jij vandaag de Sustebuut wint met daarin het buckethoedje, dat festivalhoedje.
1: Super.
0: En nou ja, speciaal voor jou dan deze van Alex Lutjeboermaar, Regendans. Want ja, okay. Je moet er toch maar een beetje wat van maken, hè, op zo'n dag.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, blijf even aan de lijn en dan ga ik zorgen dat de prijzen jouw kant op komen.
1: Helemaal goed.
0: Op deze toch enigszins natte woensdagochtend is dit Alex Lutjeboer en Regendans.

0: Nick Cayman, I Promise Myself op Radio Noord. En zometeen het laatste nieuws met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Ja, zometeen meer over zogenoemde vape-lessen in het UMCG. Dan leer je natuurlijk niet hoe je moet vapen, maar de risico's ervan.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
0: Het is 11:50 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke. 4 partijen in Oldambt pleiten in een gezamenlijk statement voor een tijdelijke noodopvang in de gemeente. De Partij voor het Noorden, D66, SP en ChristenUnie vinden dat andere gemeenten Westerwolde te hulp moeten schieten nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Daarom roepen de partijen het college op om tijdelijke opvang te realiseren in Oldambt. Tot en met komende nacht is er tijdelijke noodopvang in de gemeente Borger-Odoorn. Afgelopen nacht hebben daar 62 asielzoekers in een sporthal in Tweede Exloërmond overnacht. Net als gisteren wordt er vandaag slecht weer verwacht in Ter Apel. Het Rode Kruis plaatst tenten, waardoor er op het terrein daar iets meer beschutting is. Volgens de hulporganisatie moet er een oplossing komen voor de situatie in Ter Apel die nu al 2 weken duurt. Die oplossing bestaat volgens het Rode Kruis uit het realiseren van meer opvanglocaties in ons land. De rechtbank heeft een celstraf van 2 maanden opgelegd aan een 36-jarige man voor een mishandeling van zijn ex-partner en haar vriendin op een COA-locatie in Groningen. Dat is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie dat 3 jaar cel had geëist tegen de man. Maar volgens de rechter was er geen bewijs voor poging tot doodslag. De mishandeling gebeurde in september vorig jaar. De man drong toen stiekem de kamer van de vrouw binnen, waarna hij de deur snel op slot draaide. Volgens de vrouw sloeg hij haar tegen de grond en probeerde hij haar te wurgen. De politie trof de vrouw bewusteloos aan in de kamer. Ook de vriendin raakte bij de mishandeling gewond. Al 5000 brugklasses hebben in het UMCG lessen gevolgd over vapen. Met deze lessen willen longartsen leerlingen bewust maken van de risico's van vapen. Bijna 25% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar vaped wel eens. 1 op de 10 jongeren doet dat zelfs regelmatig. Maar de gezondheidsschade van vapen is groot, doordat er bijvoorbeeld veel meer nicotine in zit dan in een sigaret. De lessen zijn zo succesvol dat het UMCG er voor het schooljaar mee doorgaat, vertelt longarts Hester van der Vaart.
7: We zijn zelfs ook aan het nadenken of we niet wat nog jongere kinderen moeten uitnodigen. Bijvoorbeeld de groep 8 van de basisscholen. Omdat we ook weten dat het daar al eigenlijk begint. Hè. En je wilt eigenlijk zo vroeg mogelijk jongeren voorlichten. Zodat ze niet gaan beginnen. Hè. Want dat is eigenlijk het doel wat we hebben. Begin er niet aan. En dan raak je ook niet verslaafd. Want als je eenmaal verslaafd bent, is het veel lastiger om te stoppen.
1: Ja, meer hierover en ander nieuws is te vinden op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. Krijg je nog wat weer van Harma Boer?
8: Vanmiddag is de kans op bui en is er nog veel bewolkt. Maar vanmiddag komt er wat meer ruimte voor de zon. Blijft zo gauw als droog en met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 18 tot 21 graden. Later vanmiddag en vanavond trekken vanuit het zuidwesten buien over. Mogelijk met onweer en hagel. Vannacht in droger met 15 graden als minimum. In buien hebben ze mat met regen en onweersbuien. Mogelijk met hagel. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon en wordt 17 tot 19 graden.
0: Dankjewel, Arma.
9: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
10: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
11: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: 7 dagen lang.
16: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
17: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.

0: Wet, wet, wet en Sweet Little Mystery op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: En ik ga eventjes met jou naar de top 4 kijken van de Noord 9. Want al 3 weken op nummer 1 staat deze man, Birdie.

Ja, met zijn heerlijke zomerrit Es Verano Otra Vez op mijn allerbeste Spaans. Op nummer 1 dus al 3 weken lang. Heel benieuwd wat er zaterdag weer gaat gebeuren in de Noord 9. Kun je natuurlijk elke zaterdagmiddag beluisteren in Café Martini. Op nummer 2 staat Orange Skyline en Feel. I just wanna feel. Die staan er ook al een tijdje in, een weekje of 6, 7 al. En ook op nummer 1 gestaan, maar inmiddels er afgekikt door Birdie natuurlijk. Op nummer 3 staat deze man, Falcon Hill en Can't Change.

ook een heerlijk liedje. Beetje zomerliedje. Ja, en dan gaan we naar nummer 4. Die ga ik vandaag voor je draaien. Zij staat er ook alweer een tijdje in. Ook een week of 6 ongeveer. Dit is Robin IJzerman en Dancing Backstage op Radio Noord.

0: Steve Winwood en Valerie op Radio Noord. Wat zitten jullie nou weer te lachen, mannen?
1: Nee,
2: we hebben een rondje.
0: Maar dat is niet voor herhaling vatbaar natuurlijk.
3: Jawel. Zal ik zeggen?
0: Ja, nee. Zeg maar. Nee.
3: Ik zei tegen Leo, wat overigens mijn vriend is, behalve collega.
0: Ja.
3: Ik voel me zoals jij eruit ziet.
0: Ja. Wat een prachtig compliment weer.
2: Ja.
0: Jongen, jongen, jongen. Zou je toch maar gezegd worden, Leo?
2: Ja, ik heb dikke huid gelukkig.
3: Zo pakken we elkaar een beetje aan steeds. Dat is goed. Houd ons scherp.
2: Ja.
0: Zo is het.
3: Of niet?
2: Ja, zeker.
3: Leuk om hier zo samen te zitten.
2: Ja.
3: Met z'n tweetjes.
2: Ja.
0: Kom niet zoveel voor.
3: Nou, nee, niet vaak.
2: Nee.
3: We zijn ook samen in beeld nu. Zie
0: ja,
3: je
0: ik heb jullie gebroederlijk in beeld gebracht.
2: Leuk.
0: Ja, mocht je meekijken, dan kan je zien hoe ze erbij zitten.
3: Ik hoop dat hij ook tussen 12 en 2 erbij zit.
2: Uiteraard.
3: Ja? Oh, leuk. Nou, gaan we, hoeveel negatief nieuws heb jij in de nieuwsblokjes?
2: Ja, nieuws is wel... Ja, wel meer dan de helft.
3: Ja. Nou, het is grappig, want meer dan de helft van de Groningers blijkt dus negatief. Of het nieuws überhaupt te mijden vanwege negatief nieuws. Er is veel ellende in de wereld. Ja, ik snap het wel. Als jij het NOS-journaal in elkaar zet en je maakt het... Ja, wat mij betreft begin je dan ook met bombardementen in Iran... en weet ik veel allemaal wat. En fakkels richting AZC's in Loosdrecht. Ik vind dat wel logisch... Kijk, leuk is anders, maar het is niet dat ik het daarom niet meer kijk of zo.
0: Maar is dat ook omdat het je werk is? Want sinds ik niet meer actief op de nieuwsredactie werk, is al een tijdje... moet ik wel zeggen dat ik het nieuws vaker mijd dan dat ik het echt volg. En toen ik nog...
3: Omdat?
0: Nou, om die reden. Omdat het toch vaak wel negatief is.
2: Je wordt er ook somber van, toch?
0: Ja, dat.
3: Ja.
0: En ik heb daar... Nou, niet dat ik daar last van heb... Aan de andere kant, ik dacht gisteren nog toen ik naar huis toe reed... ik dacht, ja, wij keken vroeger altijd het nieuws. En dat is een van de redenen dat ik het vak ben gaan doen wat ik nu doe.
3: Oh ja.
2: En toen was er ook al ellende.
0: Ja, en mijn zoon die wil graag ook dit vak in, waarschijnlijk. Maar ik heb nooit het nieuws opstaan. Toen dacht ik, misschien moet ik het toch even anders doen of zo.
3: Ja, maar wie zegt dat hij het nieuws van de televisie haalt?
0: Nee, hij wil op de sportredactie werken.
3: Oh,
0: dat is
3: een
0: veel betere keuze.
2: Dat kan ik meelopen met ons.
0: Ja, dat gaan we regelen. Ja. Maar goed, het is wel, ik vind het wel belangrijk dat je op de hoogte bent van het nieuws of zo. Maar ik snap wel dat mensen het mijden.
3: Ja, nou, ik ben benieuwd hoe dat werkt in het hoofd van de consument, zeg maar. Dus in altijd wat anders wil ik het daar graag wel over hebben. Wat vind jij van het nieuws? Wat vind je van het nieuws dat RTV Noord bijvoorbeeld brengt? Of in ieder geval de verhalen. Is dat ook te negatief? Of vind je het juist leuk? Of ik ben benieuwd hoe dat zit tussen de oren in Groningen.
0: Ja, interessant. Ja. Mensen kunnen appen, bellen.
3: Ja, graag.
0: Oké.
3: Okay. Ja, nou, bellen het liefst.
0: Ja.
3: Lekker nummer uit mijn jeugd. Ik voel me weer 13, 14.
0: Lekker,
3: hè? Wat waren we toen? Oh.
2: Ja, maar zo zie je er niet meer uit.
3: Nee, we voelden ons hunks. We waren hunks. Goh, wat een tijd, hè?
0: Ah, ik mis het zo.
2: Oh,
0: maar goed.
3: Ja, toen was ik al 24, hè?
0: Op een oude fiets moet je het leren, hè? Goed, we gaan door.
3: Doei.
2: Doei.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 12 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, Denk en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige huis met mijn vriend en collega Leo Wassing. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Nivino. Ja, meer dan de helft van de Groningers mijt soms bewust het nieuws, blijkt uit het onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen. Onderzoeker Evelien Mulder weet waarom mensen het nieuws niet volgen.
7: Vooral omdat ze het nieuws te negatief vinden en dat het als te veel voelt. En dat doet iets met hoe ze zich erbij voelen. Ze voelen zich daar niet prettig bij.
6: Nee, ja, meer nieuws. En al 5000 brugklassers hebben het in het UMCG lessen gevolgd over vapen. Hiermee willen longartsen de leerlingen bewuster maken van de risico's daarvan. Het ziekenhuis gaat volgend jaar gewoon mee door en overweegt de voorlichting bovendien uit te breiden, zegt longarts Hester van der Vaat.
8: Bijvoorbeeld de groep 8 van de basisscholen. Omdat we ook weten dat het daar al eigenlijk begint. Hè. En je wilt eigenlijk zo vroeg mogelijk jongeren voorlichten, zodat ze niet gaan beginnen.
6: Ja, meer nieuws hoor je om 12:30.
5: Dankjewel.
9: Hey, hoi. Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
10: 63,
9: wij...
10: 63, man. Het zijn er 63.
9: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
11: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
12: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
14: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
15: Radio Noord.
5: Tussen de middag.
16: Met Nivino Geertsema.
5: Goedemiddag, een bijzondere verjaardag. 15 jaar bestaan ze nu en het draait al die tijd op vrijwilligers. Het gaat om Hospice de Schutse.

0: Shakira met Zoo en daarvoor Robert Cray, Don't Be Afraid of the Dark. 15 jaar bestaat Hospice De Schutze in Appingedam. En dat is bijzonder. Vooral omdat het al 15 jaar lang draait op vrijwilligers. Zij staan mensen bij in hun laatste levensfase. Greetje is een van de vrijwilligers en was vanochtend al druk bezig. Zag ook onze collega Dimitri die even met haar meeliep.
1: Goedemorgen, meneer Klooster.
2: Hoi.
1: Ik heb een bakje koffie voor jou. Alsjeblieft.
2: Ja.
3: Greetje, we staan hier midden in de hospice. Kopje koffie, is dat iets wat bij jouw dagelijkse werkzaamheden hoort?
1: Ook, zeker. En dat is wel wat de mensen ook graag willen. Ja, een bakje koffie of iets anders wat de mensen graag lussen natuurlijk.
3: Ja. Jij bent hier vrijwilliger voor mensen die aan het einde van hun leven zitten. Hoe belangrijk is het voor jou dat je dit kunt doen?
1: Dit is een heel mooi iets dat je dit in de laatste levensfase van onze gasten... dat ik door deel van mag uitmaken. En ook dat ik te voor hun kan wezen. Dat is heel belangrijk. En dat je er bent. He, dat ze weten dat wie er ben. En dat is voor mij heel belangrijk. En dat ik door aan metwerk mag. Ja.
3: Ja, meneer Klooster, u bent 88 jaar. U zit hier al 2 maanden. Kunt u vertellen, wat gebeurt hier zoal?
4: Alles. Maar zij zijn gastdames en ze doen alles voor je. Laatste strohalm. Ieder mens heeft een strohalm nodig.
3: En dat zijn deze mensen voor u. Bert Kuipers, kom er even bij. Ja. U zit al 15 jaar hier. Of jij zit al 15 jaar hier. Als vrijwilliger. Vertel eens, je collega heeft net verteld. Hoe belangrijk is het dat mensen hier in het einde van hun leven nog deze zorg krijgen?
5: Nou kijk, het is namens de doelstelling is van een hospice. Niemand sterft alleen. En je taak als vrijwilliger is om te proberen om de mensen zo mogelijk, zo aangenaam de laatste fase van hun leven nog door te brengen. En dat gaat gewoon gepaard met een lach, met een traan.
3: Zie je veel verandering in de afgelopen 15 jaar?
5: Nou, in die zin van de begrip hospice. Vroeger was men heel afwijzend van, oh, je moet niet naar het hospice gaan, want dan ga je dood. En dat is natuurlijk ook zo. Maar de visie is toch wel veranderd. En dat men dus denkt van, ik ga erheen. En dat was vroeger was dat niet zo. Maar dan was men echt een beetje zo van, men hield dat tegen.
3: Het is een mooi gebaar, hè? Want ik zie meneer Klooster, we kunnen het natuurlijk niet op beeld zien, maar die wordt er ook emotioneel van. Is dat ook het mooie aan hospice, dat je, wat meneer Klooster volgens mij ook voelt, dat je op zo'n mooie manier een einde aan je leven uiteindelijk hebt?
5: Ja, kijk, mensen die ervaren natuurlijk dat er dus aandacht aan hun besteed wordt. En dat kan dus zijn dus, dat ze dus praktiseren over de dood. Dat ze het daar moeilijk mee hebben. En dat ze dan een gesprekspartner hebben om daar hun hart te luchten en waar ze mee bezig zijn en wat hun bezighoudt. En ook de angst probeer je dan een beetje weg te nemen. Ik heb 15 jaar hier rondlopen en de jongen ben omvlogen. En dat doet je heel veel plezier om te horen dat mensen denken van, dat is een prachtplek om te wezen.
0: Ja, bijzondere verhalen en ervaringen dus bij de vrijwilligers van Hospice De Schutze, dat nu 15 jaar bestaat. Wel bijzonder, Arma, hè, om dit zo te horen.
6: Ja, het is toch heel mooi en heel eervol.
0: Ja, ja. Is het niks voor die om dit eens een keer te doen?
6: Nou ja, in principe kom ik uit de verpleging. Dus ik heb dit soort situaties heb ik van dichtbij ook wel met Max.
0: Ja.
6: En ik vind dat altijd wel heel dankbaar waak. Ja. Ja,
0: nou, weervrouw.
6: Ik vind, nou dat was dus, maar ja, nee.
0: Maar dat weervrouw, dat is ook dankbaar.
6: Ja, zeker,
0: toch?
6: Als het mooi weer is.
0: Oké, okay. Ja, dan wel, ja.
6: Ja. Maar een beetje regen op zijn tijd mag ook. Informaties waren er ook alweer wat buiten en buitjes actief. Lichte regen weer op dit moment meldt vanuit de Roodschaal met 15,5 groot, 3,5 millimeter is de verhaal. Informaties ook nog even onweer had in een bui. En nu schuit er in de wind en windkracht 7, dat gaat in allemaal toch wel weer haat. En 3,5 uur de zon, maar op dit moment dus even bewolkt. Zijn windschoot 18,5 groot, 8 millimeter. Dat is weer stout te schrijven aan guster om. Dus er ook onweer in. Een stevige zuidwestenwind, ja dat klopt. In de wolkenbank, guster werd het gewoon een zomerswarme dag met 26 graden. Dat is nou toch wel een beetje aans met 18,5 graden en er viel 9 mm. Nou, de komende dag is het gewoon wisselvallig onder lege druk, omdat boven de Azoren hoge druk zich bevindt en dat blijft overlopend nog wel in hang. Dus het is toch maar het regenmoor dat we wat te maken hebben met regen in buitengebieden. Elke dag wel wat. Tot en met het weekend. En dan lijkt het erop dat hoge druk zich verder uitgebreidt van over de Azoren wat meer richting het midden van Europa. En begin volgende week en dan hopen het nog even weer wat. Dan liep het toch nog in het frontje tussen de deur te gaan. Maar dan liep het wel dat het allemaal wat minder actief gaat worden, omdat hoge druk iets wat tegen gaat geven. Nou, voor vanmiddag in ieder geval. Nou, passeert er nog een buitenlijn van west naar oost. En om een uur of na 1:30, dan is het overal zo'n beetje wel dreug. En dan volgt een dreuge periode en daardoor ook met nu van wat zon. En er was zo'n 18 tot 21 graden met die motige tot krachtige zuidwestelijke wind. Loten vanmiddag, maar waarschijnlijk vanuit het zuidwesten buiten, pittige buiten ook nog weer. Met kans op onweer in hogel. Vannacht wordt in dreuger. Vat die 15 graden als minimum. Regen in onweersbuien. Ook kans op hogel doorheen. Er is ook wel ruimte voor de zon. Met de temperatuur. Nou, weer een stapje terug. 17 tot 19 graden. Met een motige tot krachtige zuidwestenwind. Vrijdag een poolbuien. Kans op onweer. Een grootje of 18. Zaterdag overdag liep dreug te blijven. Met overtuigend zon. En 19 tot 21 graden. Dankzij een zuidoostelijke wind. En zondag maandag. Nooit altijd dreug. Maar wel regenmotige zon. En 19 of 20 graden.
0: Harma, ik vond het weer gezellig.
6: Ik ook.
0: Bedankt.
6: Joe.
0: Groeten thuis.
6: Dat zal ik ook doen.
0: Eet smakelijk.
6: Ja, dankjewel. Net zo, hè.
0: En maak er wat van. Mooi.
6: Joe.

Eerst de Police met doe doe doe da de doe doe da da. En toen Erwin de Vries met doe. Het past allemaal mooi bij elkaar. En wat ook mooi bij elkaar past, is zometeen het onderwerp in Altijd Wat Anders. Het mijden van nieuws. Omdat het vaak negatief nieuws is, hebben mensen geen zin meer in. Dus de helft van de Groningers mijdt het nieuws, blijkt uit onderzoek. Nou, ik hoop niet dat je om 1:30 het nieuws mijdt. Want dan mis je Noordnieuws met Leo Wassing. Nou.

0: buiten, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Halwijn, Noordnieuws, Leo. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, Nimino. Meer dan de helft van de Groningers mijt soms bewust het nieuws. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Ze vinden het nieuws vaak te veel en te negatief, wat zorgt voor stress, machteloosheid en overprikkeling. De meerderheid van de ondervraagden zegt het nieuws wel te vertrouwen, maar Groningers denken ook vaak nepnieuws tegen te komen, zegt onderzoeker Evelien Mulder.
10: Meer dan de helft van de inwoners denkt dat wekelijks tegen te komen, voornamelijk op sociale media. En wat ze dan gaan doen als ze dat denken tegen te komen, dan gaan ze vooral zelf op zoek naar of het klopt. En ze gaan vergelijken met andere bronnen of informatie die ze tegenkomen klopt. Wat we ook wel terug hebben gehoord in de gesprekken die we ook gevoerd hebben, is dat sommige inwoners er ook voor kiezen om hierdoor bewust minder gebruik te maken van sociale media.
9: Al 5000 brugklassers hebben in het UMCG lessen gevolgd over vapen. Met deze lessen willen longartsen leerlingen bewuster maken van de risico's ervan. Bijna een kwart van de jongeren tussen de 12 en 25 vaped wel eens. 1 op de 10 doet dat zelfs regelmatig. De gevaren daarvan zijn groter dan vaak wordt gedacht, zegt UMCG-longarts Hester van der Vaart.
11: Je denkt eigenlijk dat je waterdamp inademt met een smaakje en dat het verder allemaal wel meevalt. Maar wat mensen vaak niet weten is dat er heel veel nicotine in zit. Veel meer dan in een sigaret. Bijvoorbeeld 1 vape heeft net zoveel nicotine als 1 tot 2 pakjes sigaretten. En dat leidt ertoe dat je dan heel snel verslaafd raakt. Eigenlijk na het roken van 1 vape kun je al verslaafd zijn aan vapen, dus aan nicotine. En dan is het heel lastig om ermee op te houden.
9: Het UMCG kiest er bewust voor om met de lessen niet naar de scholen te gaan, maar de leerlingen naar het ziekenhuis te laten komen, omdat dit vaak meer indruk maakt. En het seizoen van FC Groningen is nog maar net afgelopen, of het volgende staat alweer voor de deur. De Groningers hervatten de training eind deze maand en spelen op dinsdag 30 juni de eerste oefenwedstrijd. Zo is gisteren bekendgemaakt. FC Groningen bijde het spits af in en tegen Pijzen. Diezelfde week volgen oefenduels tegen Omlandia in Ten Boer en tegen Gieten. Daarna vertrekt de selectie voor het derde jaar op rij naar Delden in Overijssel voor een trainingskamp. En de eerste speelronde van de Eredivisie staat gepland in het weekend van 7 tot en met 9 augustus.
8: Positief nieuws. Leuk.
9: We sluiten af met een positief bericht.
8: Ja. Ja, nou, dan gaan we ook nog eens naar Harma. Hopelijk ook wat positiviteit.
12: Vanmiddag begint nog met een pool buien. Maar in een droge periode met regenmotigsen. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 18 tot 21 graden. Loten vanmiddag even om vanuit het zuidwesten buien. Mogelijk met onweer in hagel. Vannacht droger met opklodes in 15 graden als minimum. En buiten brengt regen en onweersbuien. Mogelijk met hagel. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon. En de temperatuur 17 tot 19 graden.
8: 4:30 is de helft van de Groningers mijt het nieuws omdat het vaak te negatief is. Bij welke helft van de Groningers hoor jij? 050-3188-288, de lijnen zijn geopend.
13: Lieve mensen, Spintertje Bot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
14: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopaal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopaal.nl.
15: Meertens Meubelen
16: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
15: Meertens Meubelen
16: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
17: De koffie staat klaar.
14: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopaal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopaal.nl.
15: Meertens Meubelen
16: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
18: Wauw, de vernieuwde Mercedes-Benz Showroom is echt geweldig.
19: Kom ook aanstaande zaterdag tussen 10 en 4 naar het open huis van Wensink Mercedes-Benz Groningen. En ontdek de compleet vernieuwde showroom. We presenteren dan diverse mooie persoon- en bedrijfswagens met aangenaam voordeel. Er is entertainment voor jong en oud, een hapje en een drankje. Kortom, een leuk uitje voor het hele gezin. Dus kom ook aanstaande zaterdag naar de Bornholmstraat 42 in Groningen. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
20: Raamdecoratie op maat gemaakt.
21: Timpweg.
20: Eigen productie- en montagedienst.
21: Timpweg.
20: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.

0: 050-3188-288. De lijnen zijn geopend. Altijd wat anders. Ik wil het graag hebben over jouw nieuwsconsumptie. Zoals dat in vaktermen vaak heet. Want ja, je zet het journaal aan, je slaat de krant open. Je ziet bombardementen, je ziet kinderen vermoord worden. Je ziet ook politiek gedoe in Den Haag. Bijvoorbeeld slapen de asielzoekers buiten de poorten. Dat is al ellendig natuurlijk. Maar dat ze daar dan in Den Haag ook weer niet geen goede oplossing voor hebben. Je hebt natuurlijk de aardbevingsellende.
1: Oh.
0: Ja, je wordt er knettergek van soms.
1: Zeg dat wel.
0: Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Groningers het nieuws mijdt. Gewoon bewust. Omdat het toch te vaak negatief nieuws is. En ze willen wel een beetje een goed humeur blijven houden.
1: Ja.
0: Dus steekt men de kop in het zand. Zo noem ik het dan maar. Of is het misschien ook wel gewoon inderdaad echt zelfbescherming?
1: Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment, als je heel veel negatief nieuws voorbij ziet komen, leest, hoort, ziet, dat je denkt van, ach, even niet.
0: Ja.
1: En ja, je had het er net voor 12 even met Femke nog over. En die zei inderdaad, ja, wij keken vroeger altijd om 8 uur het journaal.
0: Ja.
1: En dat deden wij ook. En dat was eigenlijk ook het enige moment, eigenlijk voor mij toen ook, toen ik jonger was, waarop je het nieuws binnenkreeg.
0: Oh, wacht even. En jij wil terug in de tijd.
1: Nou nee, dat niet zozeer. Maar als je het nu hebt, je opent je telefoon, sociale media. Wij hebben ook een app waar we ook steeds op moeten kijken. Ja, dan krijg je het wel de hele dag mee. En dat
0: waarom zeg jij moeten? Niks moeten. Je hoeft geen telefoon te openen. Je hoeft geen nieuwsapps te hebben. Je hoeft geen Twitter. Je hoeft helemaal niks.
1: Nee, maar aan de andere kant heb je ook een beetje de drang om bij te blijven. Omdat het nieuws ook heel snel gaat.
0: Ja.
1: En het is niet meer zoals eerder dat gewoon één moment op de dag, dan krijg je het nieuws binnen of 's ochtends de krant en klaar.
0: Nee. Ik ben benieuwd hoe men daarover denkt. 050-3188-288. Hoe sta jij daarin? Ben jij inderdaad iemand die het nieuws ook de laatste tijd is beginnen te mijden? Gewoon bewust dat je geen zin hebt in al die ellende. Of zeg jij, nou, ik wil toch, ondanks alles wil ik wel bijblijven. Want ja, je bent wel op een bepaalde manier natuurlijk betrokken bij. Ook al is het ellendig, je bent er wel bij betrokken. En je kunt dan meepraten, je kunt meedenken over oplossingen. Zo zou je het ook kunnen bekijken. Ik ben benieuwd hoe jij erin staat. En ja, hoe doe je dat tegenwoordig? Is dat nog steeds 8 uur 's avonds NOS-journaal kijken? Of RTL Nieuws bijvoorbeeld? Of krijg jij het nieuws ook op andere manieren tot jou? Wat zijn jouw nieuwsgewoonten eigenlijk? En waarom luister jij dan bijvoorbeeld nu wel naar Radio Noord? Want we komen net uit het nieuwsbulletin. Ja, wil je dan bijblijven? Of luister je vooral gewoon voor de gezellige muziek? Ik ben heel benieuwd hoe dat bij jou werkt. We gaan naar Lloyd. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Lloyd. Ja, ik luister altijd, ik heb Radio Noord altijd opstaan. Ik luister ook altijd naar het nieuws en weerberichten. Maar ik luister naar Makkelijke Taal om 5 uur op de NOS-journaal. Ik luister naar het 6 uur-journaal meestal. Maar waar ik me meer druk om maak is van, we bieden altijd hulp aan. En voor vluchtelingen enzovoort. Maar ik vind de laatste tijd wat de jeugd van wat we hebben binnengenomen over die Syrië, dat het eigenlijk gepamperd wordt en met een eigenlijk het niet in het nieuws komt wat ze allemaal aan de hand is met hun die frustratie die ze daar hebben dan opgelopen en dan hier gewoon mee doorgaan en eigenlijk onze klimaat, onze gezelligheid, onze ja, onze normen en waarden even een beetje de zonnesbak in gooien. En dat van Albert Heijn in Groningen, ik begrijp dat.
0: Ja, Lloyd,
2: ik weet niet dat we daar niet tegen optreden.
0: Jij bent inderdaad goed op de hoogte. Want jij noemt nu het geval in de Albert Heijn. Dat een aantal Syrische mannen hebben een jongen heftig mishandeld.
2: Ja.
0: En die beelden zag je ook, dat was volgens mij opsporing verzocht. Maar nou zijn er twee dingen natuurlijk. Het feit dat dat in het nieuws komt en dat we dat allemaal zien. Je zou kunnen zeggen van nou, ik wil daar graag naar kijken. Nou, opsporing verzocht of juist niet, dan mijd je het. Maar jij zegt ook, ik wil graag weten waarom die vier Syriërs dat dan doen. Ja, hoor ik dat goed?
2: Ja, Ja, dat hoor je goed, maar ik heb daar ook een visie over. Van dat getemperd en dat zo makkelijker is. Ik woon in Zittenburen, ik wil best wel zeggen, ik woon op Blauwslaar. En vier deuren verder, ik woon er pas, maar dan is er een woning. Een hele mooie woning. Ik ben blij dat ik hier woon en een mooie woning heb. En nou ja, dit jaar is het met allemaal tegenslagen bij mij en dit en dat. Maar dan denk ik van, oh, dat kan er ook nog wel bij. En hopelijk dat jaar maar snel voorbij en weer goede moed weer beginnen. Maar wat ik over wil hebben is dat daar woont waarschijnlijk een Syrisch gezin. Maar die vrouw die woont waarschijnlijk nou in Hoge Zand. En hij heeft het adres hier nog. Maar hij is er nooit. Ik woon hier anderhalf jaar. Ik heb hem nog nooit in dat huis gezien. Nee.
0: Maar Lloyd, heeft dat wel iets te maken met waar wij het over hebben in Halte wat anders?
2: Met het nieuws. Ja, met het nieuws. Wil...
0: Oké.
2: Dat de politiek of wie dan ook, dat daar niet... Want de nieuws, dat bedoel ik ook over over dat die toeslagenaffaire... toeslagenaffaire van hier in Nederland, maar dan in Bulgarije, of waar was dat?
0: Oh, dat weet ik niet. Ja, jij bent wel heel internationaal georiënteerd.
2: Ja, in de Oostblok. Maar dat je dan een hele dorp daar dan hier... Die toeslagen gaan krijgen, aanvragen. En het is een paar jaar terug is het al in het nieuws gekomen en dit jaar gebeurt het weer. Ik begrijp het allemaal niet.
0: Nee. Maar zeg, even, want we moeten wel even door. Zeg jij nu, Lloyd, van al die ellende, ik wil het ook eigenlijk niet meer volgen, want volgens mij doe je het wel. Je blijft het wel lezen.
2: Ik doe het wel.
0: Waarom?
2: En ik erger me de dood aan en ik probeer het met mensen erover te hebben en te bespreken hoe ze erover denken.
0: Dat is goed. Dat is heel goed.
2: En ik blijf het wel volgen, maar ik... Dat van Israël en die Palestijnen ook.
0: Ja, hou maar op. Ja, jij noemt ook allemaal negatieve dingen, Lloyd. Ik wil het wel over het WK voetbal hebben. Misschien worden we wel wereldkampioen, man.
2: ik hoop het. Ik ben eigenlijk teleurgesteld. We hebben zo'n groot groep van Surinaamse afkomst en Nederlanders die dan bij grote clubs spelen hebben. En dan niet eens Suriname die er doorgekomen is, bijvoorbeeld.
0: Lloyd. Wij gaan door. Bedankt.
2: Oké.
0: Mooi.
2: Doei.
0: Jeetje. Ja, die man die is wel op de hoogte van alles.
1: Ja.
0: Mooi om te horen. Weet je wie denk ik ook heel goed op de hoogte is van alles?
1: Nou?
0: De burgemeester van Appingedam. Oh. Henny Lasker, goedemiddag.
3: Burgemeester van Appingedam.
0: Ja.
3: Nee, dus.
0: Oh. Goedemiddag, Henny Lasker.
3: Ik had nooit burgemeester willen worden, lijkt me niks.
0: Oké. Henny, hoe volg jij het nieuws? Op wat voor manier?
3: Op wat voor manier?
0: Ja.
3: Gewoon radio. Ik heb jullie nou uitgezet, omdat het moet, ja. Maar als ik opsta, dan doe ik hem direct aan.
0: Jij wordt wakker met Edwin Pasveer.
3: Eerder.
0: Nog eerder?
3: Ja.
0: Hoe laat ben je wakker dan,
3: Henny? Ik ben een vroege vogel.
0: Ja.
3: Ik probeer tot 5 uur uit te houden. Oh. Dan zeg ik tegen mezelf, je blijft liggen.
0: Ja, oké, dat is dat is wel heftig.
3: Ja.
0: Of voel je er prettig bij?
3: Heftig? Nee, ik heb niet geen last van.
0: Oh. Maar goed, dan zet jij dus de radio aan. En waarom zet jij dan de radio aan zo 's ochtends zo vroeg?
3: Nou, ik ben een nieuwsmens.
0: Ja.
3: Heb ik van mijn vader geleerd.
0: Geleerd, oké. En wat zei hij dan tegen jou, tegen Leutje Henny vroeger?
3: Nee, gewoon de krant, wat erin stond en zo. Hij was lid van... er was toen nog de SDAP.
0: Oh ja, dat heb je wel gezegd.
3: Wat nou de Partij van Arbeid is. Maar ze zijn samengegaan. Het is nou pro.
0: Pro? Ja, pro.
3: Ja ik heb ook meegestemd. En ik vond het wel een goed idee.
0: Okay,
3: beetje groter is altijd. Dan heb je wel meer in te brengen, vind ik.
0: Jij was pro.
3: Pro. Ja, ik vond eigenlijk ook niks pro. Maar ja, er werd zoveel op gestemd. Ik denk, nou, laat ze maar hoor.
0: Maar
3: ik ben
0: Henny,
3: al 80, waar bemoei ik me mee?
0: Nou, je bemoeit je dan met heel veel. Daarom bel je ook elke week. En dat vind ik heel leuk.
3: Elke week?
0: Nou, bijna elke week. Ik wil hem weten van jou, Henny. Want je leest dan die kranten en je luistert de radio. Daar is natuurlijk best wel veel nieuws waar je niet heel vrolijk van wordt. Toch blijf jij dat dus volgen. Waarom?
3: Ja, dat weet ik niet. Dat zit in mijn systeem. Ja. Mijn vader was al zo van...
0: En kun je daar ook...
3: dat je op de hoogte blijft wat er in de wereld gebeurt.
0: Ja, zo sta ik er ook wel in, hoor. Maar kun jij ook je dan ook wel daar goed voor afsluiten, emotioneel gezien? Of heb je wel eens een ellendige dag?
3: Ja, ik heb wel eens, dan denk ik, hoe staat dat nou weer? Ik ben ook lid van Vluchtelingenwerk.
0: Okay.
3: Ik heb ook statushouders in Appingedam begeleid.
0: Ja.
3: Maar dat was jaren geleden.
0: Ja, maar dat is natuurlijk, kijk hoe dat nu gaat met vluchtelingen in Nederland. Dat is wel heel actueel. Maar vanwege jouw betrokkenheid vroeger...
3: Volg ik dat sowieso, ja.
0: Ja. Maar ben je dan niet ook wel eens elke dag toch even op zoek naar ook een momentje dat je denkt van, oh, even al die ellende vergeten. Ik ga even met het verstand op nul naar, Geer en Goor kijken of zo.
3: Ik ben geen televisiekijker.
0: Oh nee, want je hebt iets met de ogen, hè?
3: Ja.
0: Maar je snapt wat ik bedoel, hè?
3: En dus, daar bespreek ik dat mee.
0: Met de kat?
3: En die kijkt mij aan van, waar heb jij het over?
0: Ja,
3: en dan doet hij zijn ogen weer dicht. Daar hebben we het maar niet over.
0: Maar dan ben je het wel even kwijt.
3: Ja.
0: Ja, nou ja, dat snap ik. Want je praat het dan even van je af. En of dat nou tegen de kat is of tegen mij hier op Radio Noord. Het is allebei even gezellig.
3: Ja, dat maakt niet uit,
0: toch? Nee.
3: En jullie staan dan gewoon de hele dag aan. Dus dat is,
0: Nou, mooi.
3: En ik... Mijn zoon die in Amersfoort woont, de middelste, die doet ook wat met politiek. Volgens mij zit hij al zowat in de gemeenteraad.
0: Oh, kijk.
3: Maar die bespreekt dan dat soort dingen ook wel met mij. Ja. Dus daar kan ik het wel even aan kwijt.
0: Henny, bedankt voor het bellen, hè?
3: Yo.
0: En slaap lekker alvast, want als jij tot 5 uur 's ochtends slaapt, dan ga je nu al ongeveer naar bed, denk ik, hè?
3: Nee, niet zo moeilijk doen.
0: Oké. Henny, bedankt.
3: Mooi.
0: Altijd gezellig met Henny. Rudy, goedemiddag.
4: Ja, goeiedag, meneer Geertsenaar.
0: Goeiedag, meneer Bolland. Bist u ook echt een nice watcher?
4: Ja, ik lees elke dag sowieso teletext, RTV Noord.
0: Zo.
4: En soms als ik op Beren lig, zeg maar, dan heb ik altijd met het oog op morgen erop.
0: Dat is radio, hè?
4: Alsjeblieft.
0: Dat is toch radio?
4: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
4: Ja. Wat is er mis met, hè?
0: Nee, niks. Het is gewoon een vrouw, Rudy. Hey, kerel.
4: Nee, maar ik wil even... Je mag altijd positief in het leven, hè?
0: Ja.
4: Oké, okay. Maar ik begon nou even negatief.
0: Oké. Okay.
4: Nederland was gewoon weer op kampioen.
0: Nee, ja.
4: Dat is één.
0: Ja, oké. Okay.
4: Nou, de rest.
0: Hey, want Rudy, kijk, ik bracht dat net met knipoog erin over dat WK voetbal. Maar voetbal wordt natuurlijk de belangrijkste bijzaak ter wereld genoemd.
4: Ja,
0: ik snap wel een beetje waarom dat wordt gezegd. Soms is het ook wel lekker om even... Niet met die ellende bezig te zijn, maar gewoon even bezig te zijn met iets wat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is, maar wat wel leuk is om te bespreken.
4: Ja.
0: Maar waarom zeg jij dan, ik begin mijn dag met nieuws en ik eindig mijn dag ook met nieuws? Waar zit dat hem dan in, Rudy, dat je dat wil?
4: Nou, ik volg gewoon alles, alle nieuws, teletext, Hart van Nederland, neem maar op, RTV Noord natuurlijk.
0: Ja, nee, maar waarom doe je dat, Rudy? Maar,
4: ik zal ook even wat negatief zeggen, want ik heb gisteren nog een heel slecht bericht af van het Zaknieuws.
0: Oh.
4: Over mijn gezondheidstoestand.
0: Oké.
4: Okay. Ze had tegen mij gezegd dat ik nog 5 of 6 maanden heb.
0: Nee.
4: Ik heb een tumor in mijn nier. En deze is wel goed aardig, zeg zij. Maar dat ben ik nog niet over uit. Dus ik moet weer opnieuw onder de MRI-scan. En hoe noemt ze die troe ook al? Allerlei weer onderzoek. Nou, en ik heb zeker nog te bekijken. Maar ik heb er geen zin meer in. Maar ik ben er zo kloor met al die onderzoek. Wordt er knettergek van. En ik maak mezelf, dat draai ik zo een beetje deur. En dan denk ik bij mezelf, potverdorie. Kom op nou eens. En ik sta positief in het leven, sowieso. Ik val niet hartstikke oud. Ik heb geen probleem qua gezondheid. Nou ja, qua gezondheid. Qua pijn, ik heb niks. En dan vroeg ze aan mij, ja, bist ook geel. Bist ook broers. Bist ook zwaai. Nee. Gewoon. Ik ben gewoon.
0: Maar Rudy...
4: Al dat negatieve naast genoeg, ik ben er zo klaar van. Ik heb ook zeker nog een god nooit meer in.
0: Rudy, wacht even, Rudy. Doe ze eens net, ik heb nog een maximaal half uur te leven, klopt dat?
4: Nee, zou je aan het zeggen, als ik zo deur ga zoals ik nou leef...
0: Oh.
4: Bedoel, ik drink verder geen alcohol, ik rook wel, oké.
0: Ja.
4: Dat is ook niet helpen natuurlijk, maar dan zeg ik ze niet, ja, er was een tumor in die nier. En die is goed aardig.
0: Dus oh, zo?
4: Oké. Okay. 5 of 6 maanden.
0: Ja, maar Rudy, die man en vrouw, u hebben er toch voor studeerd?
4: Dus, ja, dan neem ik aan van wel, ja.
0: Ja, dat is om toch wel wijten, of niet?
4: Ja, maar als hij zegt dat het goed aardig is, waarom moet ik dan onder de scan en MRI en al die toestanden hier?
0: Maar ze zeggen ook, Rudy, van was niet zo deur gewoon.
4: Oude dat staan?
0: Nou, ze zeggen toch, dan moest hij op een andere manier gewoon leven, Rudy. Want anders komt nooit goud.
4: Nino, ik leef gezond.
0: Oké. Okay.
4: Ik kreeg elke dag mijn werk mee.
0: Ja.
4: En ik eet normaal, af en toe neem ik een borreltje. Nou, af en toe, hè?
0: Ja, ja.
4: Dus en daar is er ook maar in dat je wil doen en het raak zit. Nog wat me ook.
0: Nee,
4: absoluut
0: nee.
4: Nooit.
0: Hey, maar Rudy, ik heb nog even, ik wil dit toch inparkeren. Want ik had de vraag voor die van... waarom ben je zo met dat nijs bezig als er veel ellende in zit? Toen zegt ik volg het toch allemaal. Waarom?
4: Ja, omdat ik nieuwsgierig ben door. Ik bedoel, wat er in deze wereld gebeurt. Het is gewoon een, ja, dat is ook weer negatief. Ik nou zeg. Het is gewoon een bak ellende op het moment.
0: Ja.
4: En toen was die rommelpot door het Midden-Oosten. En die Trump door in Amerika zit. En die hoogmolen door in Rusland.
0: Ja.
4: Ben allemaal gek.
0: Ja. En maar op wat voor manier, Rudy...
4: Het ben allemaal twijde hypertjes.
0: Oké. Ja, nou, dat ben uitgesproken, Rudy. Maar Rudy, op wat voor manier...
4: Nee, sorry. Dan neem ik daar even terug.
0: Geeft allemaal niks. Op wat voor manier... Zorgst u er ook voor, Rudy? Dat is toch ook een beetje een schieren daar. Een beetje ontspanning. Een beetje even het verstand op nul. Wat
4: voor Rudy, Nino? Ik heb mijn huisdartjes hier zo. Ik heb mijn vijf moe papegaai.
0: Ja.
4: Kleine papegaaitjes heb ik hier. En door heb ik zoveel te zorgen...
0: Okay.
4: En dat moet ik ook echt hoor, dat ben mijn schatjes.
0: Ja, dat weet ik.
4: Dan de dubtje open en dat blijkt er erin uit. Nou, ja. Dat ben ik op berg of op zolder. Ja. Geweldig is dat gewoon. En dat is positief.
0: Rudy, dan sloegen we positief af. Bedankt voor het belden en kop de veur, hè?
4: Ja, zeker weten. En nog een mooi ding.
0: Ja.
4: Ik ga wel zeggen met negatief berichtje. Nederland wordt gewoon wereldkampioen. Ja. Ik hoop het wel.
0: Ja, tuurlijk hopen we het. Rudy, bedankt. Rudy Bolland was het. Gaan we naar Han Alwon. Mooi, Han.
5: Hey, goedemiddag, meneer Geertsema.
0: Kijk, dit is iemand die positief is. Ik hoor het al.
5: Ja, begin ik mee. Vast kijken en luisteren van RTV Noord. Zeker van de Noordscoort.
1: Okay. En Vroege Vogel bij Edwin.
0: Oh, is Han Vroege Vogel bij Edwin?
1: Ja, zeker.
5: Oh. Ja. Alleen, ik zit nou even in de Lappenmand.
0: Oh, nou ja, daar kom je ook weer uit dan, hoop ik, toch?
5: Ik hou het positief, hè?
0: Ja, ja.
5: Nee, wat zei je?
0: Nee, ik zei nog niks.
5: Nee, ik wou toch allemaal even positief kijken. Je kunt uiteindelijk alles zelf filteren wat je wil, hè. Ik bedoel, negativiteit en die prikkels, dat bepaal je zelf. Maar als je dat een negativiteit, dan zou ik niet te veel naar programma's en radio gaan luisteren... dat je dat geen positieve vibe geeft.
0: Nee, maar jij hebt de hele dag Radio Noord aan, zeg je net, volgens mij.
5: Ja.
0: Bij wijze van. Daar zitten ook nieuwsonderwerpen in natuurlijk, die ook niet altijd positief zijn. Hoe komt dat dan bij jou binnen? Doe je dan even de oren dicht of luister je er wel naar?
5: Ja, kijk, ik sluit me ook niet alleen. Nee, kijk, dat is ook nieuws, hè, uiteindelijk. En je moet wel weten wat er... In de wereld speelt uiteindelijk alleen, ja, je kunt het filteren dat je denkt van nou, ik doe er niks mee of ik doe er wel wat mee. Zo werkt dat vaak. Hè?
0: Ja. Ja, nee, precies.
5: Ik kijk altijd naar de ding wat je wel kunt doen en wat je niet kunt doen. Ook met mijn blessure, ik ga gewoon kijken, ik ga op naar beter. En zo benader ik een beetje.
0: Ja, maar ik hoor ook aan jou dat je een positief ingesteld iemand bent.
5: Ja, je kent me een beetje, toch?
0: Ja, nee, precies. We komen elkaar wel eens tegen bij sportwedstrijden en zo. En dan loop je ook altijd met Big Smile daar rond. Wat is dat jouw manier van ontspannen en even zorgen voor even die ellende vergeten dan? Door bijvoorbeeld precies. Veel naar sport te gaan?
5: Ja. Ik heb veel contact ook met collega's van jou wel. En daar spar je wel eens wat over. En met Theo Sikkema heb ik veel contact. En dan spar je gewoon over wat dingen. En dan, bij sport inderdaad. Ontmoeten met elkaar. Een beetje sparren over de sportwereld. Liekeurgers, Donar en Groningen. Dat zijn allemaal dingen. Ja. Dat houdt mij wel bezig.
0: Ja, precies. Maar dus ook omdat je dat gewoon leuk vindt. En het leuk vindt om daar gewoon je tijd en gedachten aan te besteden.
5: Helemaal. Ja, jongens van Groningen. Zaalvoetbal, waar je ook wel eens bent. Met voedsel Groningen.
0: Je bent overal. Ben je wel eens thuis?
5: Ja. Dus ik ben nu al een paar. Ja, zeker. Ik heb ook gezin, hè. Daardoor is ook een onderdeel in de winjo. Ja, dat geldt net voor jou.
0: Hey, maar jij hebt ook kinderen, Han.
5: Ja.
0: Welke leeftijd ongeveer?
5: Die wordt, ene wordt 25 en die andere is 22. Dus.
0: Dus die zijn wel. Merk jij verschil met toen jij zeg maar in de 20 was en het nieuws volgde met hoe zij dat tegenwoordig doen?
5: Ja, kijk, dat is wel veranderd, hè. Heel veel sociale media, maar goed, daar hoeven we ook niet uit te wijden. Maar ja, daar worden die kinderen nu mee. Die hebben daarmee te maken, zeg maar. En wij aan het vroeger de radio en de televisie en hun hem heel lang. Maar dat is het leven waar je nu in leeft, hè. En,
0: Wat vind je daarvan, van die ontwikkeling?
5: Ja, nou goed. Kijk, ze geven altijd wel de kinderen altijd. Maar wat dacht je van ouders die daarmee op de telefoon? Dus dat moet je niet altijd de kinderen daar de schuld van geven, vind ik.
0: Nee.
5: Dus, dat bekijken we ook allemaal weer positief. Dat is van het is hier en nu en dat is van nu. Hè?
0: Man, wat een volwassen gesprek hebben we zo aan.
5: Ja, ik moet niet te wijs worden, hè?
0: Nee, daarom. We stoppen er wel weer mee. Duurt alweer te lang.
5: Hey, oké, jongen.
0: Han, bedankt, hè.
5: Oké, fijn huisje. En goed naar Sjeet en de rest.
0: Beterschap.
5: Ja. Hey, bedankt, Nuinho.
0: Mooi. Vroege vogel, is hij dan ook al zo druk, zo 's ochtends?
1: Redelijk.
0: Ja. Nou, wel gezellig.
1: Ja, heel mooi.
0: Henny Lasker trouwens noemt zichzelf ook vroege vogel. Was dat een open sollicitatie? Wat denk jij?
1: Nou, Henny is ook wel eens in de uitzending geweest als vroeg vogeltje.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ze chilpt erop los, hè?
1: Ja, mooi toch.
0: Hé, nou kregen we nog een appje binnen van iemand.
1: Ja, Karst die zegt lang leven de PlayStation 5. Voor mij s'avonds geen journaals enzovoort meer. Lekker verstand op nul. En dat is natuurlijk ook af en toe wel even prettig. Vind ik zelf ook, hoor.
0: Jij dat ook, PlayStation?
1: Nou, nee, dat niet. Maar dan pak ik even mijn hobby erbij. Ga ik met een tafeltje verder restaureren of met iets knutselen of...
0: Daar zou ik me dan weer ellendig van voelen.
1: Gewoon even dom werk doen, zeg maar.
0: Verstand
1: op nul en muziekje op of zo. Soms is het ook even kloor.
0: Tafeltjes restaureren?
1: Nou, ik ben nou met een tafeltje bezig, ja.
0: Heb je een KVK-nummer?
1: Nee, doe ik
0: een bedrijf?
1: Nee, dat voor mezelf.
0: Mooi, ja.
1: Ja.
0: Kan ik heb wel wat meubeltjes thuis.
1: Ik neem geen klussen aan.
0: Oké. Dankjewel.
1: Hoi.
6: We spelen weer Klauk.
7: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunniger van 2026.
8: Er is veel scoren, maar
9: waarom?
7: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en

0: alvast voor ondernemers.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 1 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Riep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Riep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
7: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
8: Blijenberg.nl.
9: Oh, die van die deuren.
8: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
10: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
11: De Winter Riool Service
12: lost elke verstopping en lekkage snel op.
11: De Winter Riool Service.
12: Kijk op uriool.nl.
13: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Frieschelo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
14: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
15: Radio Noord.
16: Tussen de middag.
17: Met Nivino Geertsema.
18: Goedemiddag. Longartsen van het UMCG geven brugklassers veebles. Hoe is dat voor iemand die een tabakzaak bestiert?

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Zoe, Levi, sluit me in je armen op Radio Noord. Ik zei net al, longartsen van het UMCG willen jongeren bewuster maken van de gevaren en de risico's van vapen. Bijna een kwart van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar vaped wel eens. En daar wil het UMCG dus iets aan doen. Inmiddels hebben al zo'n 5000 brugklassers een speciale vape-les gevolgd. Longarts Hester van der Vaart ervaart dat jongeren geneigd zijn te denken dat een vape een gezond alternatief is voor de sigaret. Maar er zit in een vape vaak meer nicotine dan in een gewone sigaret. En dat zou dus sneller verslavend werken. Nou, Gonnie Hollander uit de Oude Pekela heeft een tabaks- en gemakswinkel in Zuid-Laren. En heeft de vapes ook in het assortiment. Gonnie, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Nivino.
1: Ja, wat dacht je? Vape-les, daar zit handel in. Ze leren te vapen.
2: Nee, want ik sta helemaal niet achter het idee dat jongeren gaan vapen. Nee, zeker niet.
1: Nee, en toch verkoop je het wel volgens mij, hè?
2: Ja, moet ik wel zeggen dat, kijk, sinds het smaakjesverbod, ze waren er eerder met allerlei lekkere smaakjes, maar sinds dat verbod daarop zijn het niet echt heel veel jongeren meer die ze hier kopen, zal ik je eerlijk zeggen. Het zijn meer de volwassene mensen.
1: Oké, okay. Ja, want hoe was dat eerst? Laten we even 3 jaar terug in de tijd gaan bijvoorbeeld. Hoe zag dat eruit bij jou in de winkel dan?
2: Nou, toen hoefde nog niet alles achter deurtjes, konden ze alles zien. En eerlijk gezegd, ik heb toen ook wel eens gedacht van die smaakjes vapes, wil ik ze nog wel verkopen? Want vapes zijn op zich niet gezond.
1: Nee.
2: Dus als je niet rookt, moet je er gewoon niet aan beginnen.
1: Nee. Nee, maar hoeveel jongeren kwamen er toen langs? En wat voor leeftijden ging het dan om?
2: Nou ja, wij hebben altijd, we worden natuurlijk streng gecontroleerd. Beneden de 18 verkopen we sowieso niet. Maar echt de groep van 18 tot 25, ja, veel. En vooral de smaakjes. Ik heb zelf een keer een trekje geprobeerd, ik rook niet. Het is gewoon heerlijk, je zal er haast aan beginnen. Dus ja. Ik vind het heel goed dat die verboden zijn.
1: Ja, je zegt het is heerlijk, maar waarom is die vape dan zo populair onder jongeren? Nu die smaakjes er niet meer zijn?
2: Nou ja, weet je, de smaakjes zijn er niet meer. Het is nu ook niet meer zo populair onder jongeren. Alleen in Duitsland wordt alles nog volop verkocht. En in de illegale circuit gaat er ook heel wat door. En het is gewoon, ja, het is een hele lekkere smaak. En vooral dan echt die smaakjes en de gewone vape niet, want dat is gewoon tabaksmaak. Maar ja, jongeren, wat niet mag is mooi. Dus ze beginnen eraan.
1: Ja, altijd de grenzen even opzoeken ook sowieso als je jong bent. Ja, op wat voor gebied dan ook.
2: Ja.
1: Ja. Hey, en de wat oudere mensen, zeg maar, de leeftijden net iets boven de jongeren, die blijven dus die vapes wel kopen. Waarschuw je ze er ook bij zodra de afrekening is bij de toonbank?
2: Nee, want kijk, de vapes worden in een heel kwaad daglicht gesteld. En aan de ene kant snap ik dat, maar aan de andere kant, vapen is niet gevaarlijker dan roken, mits je erop verdacht bent dat één vape wel staat voor een pakje sigaretten. Dus dat je dat niet in een halve dag wegvaped. En daar schuilt het gevaar. Dus de mensen die vapen in plaats van roken zijn een stukje minder ongezond, mits ze het niet de hele dag door op de mond houden.
1: Ja, maar ja, je weet hoe het gaat.
2: Dus nee. Nou ja, goed, kijk, dat is dan de mensen zelf. En we hebben ook inderdaad wel iets van, kijk, weet wat je doet. Eén vape staat gelijk aan een pakje sigaretten. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de meesten die hier kopen, zie ik dan, 2 keer in de week voor 1 of 2 vapes. Terwijl ik hier ook genoeg klanten 2 keer in de week voor een slof sigaretten krijg. Dus ja. Ieder wel denkend mens weet dat het niet gezond is natuurlijk.
1: Ja. Wat vind je ervan? Het feit dat de longartsen van de UMCG nu die brugklassers vape-les geven, voorlichting geven?
2: Nou ja, dat vind ik heel goed. Want ik bedoel, als je op zo'n leeftijd al begint, dan je hebt ze natuurlijk ook zonder nicotine. Dat werkt dan weer niet verslavend. Maar goed, de stap naar iets met nicotine is dan wel makkelijker vaak. Dus natuurlijk moeten ze daar voorlichting over hebben. Alleen, ik vind het een beetje kwalijk dat het vapen in het algemeen in zo'n slecht daglicht, zo'n kwaad daglicht wordt gezet. Want bijvoorbeeld in Engeland hebben ze liever dat mensen vapen dan roken. Zit het zelfs in het ziekenfondspakket als je wilt stoppen met roken. Dus ja, dat is ook een mogelijkheid wat de vapes doen, hè? De mogelijkheid om te stoppen met het roken. Maar dat ze jongeren ervoor waarschuwen vind ik heel goed. Want die beseffen niet altijd de consequenties ervan. Die denken dat een verslaving hun niet overkomt.
1: Dankjewel. Gonnie Hollander van de tabaks- en gemakswinkel in Zuidlaren.

0: London beat you, bring on the sun. We kijken even naar het nieuws van buiten de provinciegrenzen. En ik heb net geleerd, positief nieuws is altijd leuker om naar te luisteren dan negatief nieuws. Dus ja, sorry, we beginnen wel met Den Haag, met het kabinet. Het positieve is, het zit er al 100 dagen en daarom wordt de balans opgemaakt. D66, VVD en CDA trapten af met grote ambities. Maar ja, dan komt het negatieve. Er is nog weinig terechtgekomen van de plannen. GroenLinks-PVDA-fractievoorzitter Klaver vindt dan ook dat het kabinet het regeerakkoord moet openbreken.
1: 66 zetels steunen dat regeerakkoord en daardoor zit het vast. Kijk, dat vuilbrief de bonden niet aan tafel krijgt is niet het probleem van sociale zaken, van dat ministerie. Het is het probleem van het hele kabinet. En als er niet geschoven wordt, als er niet geld ook ergens anders gevonden kan worden op de begroting, ja, dan houdt het op. Dan komt er geen steun in de samenleving en ook niet bij ons.
0: Klaver diende ook een motie in die in de Kamer is aangenomen. En dat heeft tot gevolg dat regeringspartijen geen politieke akkoorden meer zullen sluiten met politici die omvolkingscomplotten verspreiden of oproepen tot geweld tegen asielzoekers. En over GroenLinks-PvdA gesproken, ze mogen verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel Pro. Henny Lasker zei het al, de Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook de naam Pro in hun naam hebben. Zij zijn bang voor verwarring, maar daar is volgens de Raad van State geen sprake van, zegt deze verslaggever.
2: Volgens de Raad van State gaat de eerdere beslissing van de kiesraad om de naam Pro voor GroenLinks-PvdA toe te staan alleen over landelijke en Europese verkiezingen en niet over lokale verkiezingen. En daarom had de kiesraad volgens de Raad van State geen enkele grond om de goedkeuring voor die nieuwe naam van GroenLinks-PvdA te weigeren. En hebben ze dat dus terecht toegestaan.
0: De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk volgende week over de naamsverandering van GroenLinks-PvdA. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller moeten kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk onderdeel is dat burgemeesters eerder de mogelijkheid krijgen om demonstraties te verplaatsen, zegt deze verslaggever.
2: Nu kunnen ze overigens ook al opdracht geven om een demonstratie te verplaatsen, maar in de praktijk heeft dat niet altijd het gewenste effect. En daarnaast wil het kabinet het strafrecht aanscherpen, zodat demonstranten eerder kunnen worden vervolgd als ze bijvoorbeeld vernielingen hebben gepleegd of infrastructuur zoals spoorwegen of snelwegen blokkeren.
0: Na de zomer debatteert de Tweede Kamer over het voorstel van de ministers. Het Nederlandse elftal speelt vanavond de uitzwaaiwedstrijd voor het WK. Morgen reist de selectie af naar Amerika. Bondscoach Ronald Koeman heeft de keuze als het gaat om wie hij in de spits laat spelen. Memphis Depay, die net hersteld is van een blessure, of Donjan Malen, die echt een topseizoen draait bij zijn club AS Roma, waar hij het afgelopen half jaar voor voetbalde. De bondscoach zit dan ook met een positief, daar is hij, positief hoofdpijndossier.
3: Het gaat om fitheid. En op basis van fitheid maak je keuzes. En het is duidelijk dat Donjan natuurlijk ook gezien wat hij gepresteerd heeft bij Roma, dat hij in de spits speelt. En de andere kwaliteiten heeft dan bijvoorbeeld Memphis.
0: Ja, het Nederlands elftal speelt vanavond om 9:15 tegen Algerije in Rotterdam. Maar ja, ik weet niet hoor, een positief hoofdpijndossier. Het is nou niet dat hier twee topspitsen, echte topspitsen bij zitten, toch? Ik vraag het even aan de man die er verstand van heeft, Sergej.
4: Huh? Oh, ik dacht dat je Leo wilde vragen.
5: Ja, dit is mooi dit. Nee, het is geen Haaland. Hè? Dat is echt een topspits. Ja. Maar ik vind wel dat Malen het wel verdient.
0: Ja, oké. Okay. Prima. Ja? Ja? Malen in de spits? Ja. Als Sergej het zegt. We geven het even door.
4: Gewoon proberen.
0: We hebben korte lijntjes hè, met de bondscoach en assistent bondscoach. Erwin en Ronald. Ik ga zo een berichtje sturen. Sergej zegt Malen in de spits. Zal ik dat sturen?
5: Ja, tuurlijk.
0: En dan, als hij er vanavond echt in staat, ja, komt dat door Sergej. Ja.

0: Motorrijden zou Arnie zeggen in pittige tijden. Maar dit was Seidse Scheringa. Harley Davidson. Zometeen vliegen we naar het nieuws met Leo, met daarin.
1: Ja, ze bleven samen aftellen.
0: Vanaf hoeveel?
1: 10.
0: 9.
1: 8.
0: 7.
1: 6.
0: 5.
1: 4.
0: 3.
1: 2.
0: 1.
2: 0.
0: En dan?
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: 4, 3, 2, 1. Precies 1:30 is het. Leo Assing, Noordnieuws.
8: Goedemiddag, Nivino. Ja, er komt dit jaar geen groot centraal aftelmoment met een licht- of vuurwerkshow in Groningen tijdens de jaarwisseling. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de Groningse gemeenteraad. Verslaggever Wouter Holsappel.
9: De afgelopen jaarwisseling was er nog een aftelmoment op de vismarkt, maar op de manier hoe dat ging kwam veel kritiek vanuit verschillende fracties uit de gemeenteraad. Er werd dan ook een voorstel ingediend om een centrale grote show te organiseren met een licht- en of vuurwerkshow. Maar dat blijkt veel te duur en niet haalbaar.
8: Oude Pekela is een nieuwe wijkrijker, de Hooiwijk. Dat is een bijzondere wijk, want de helft van de huurwoningen is voor vluchtelingen die een verblijfstatus hebben gekregen en de andere helft voor pekelders. Bob Wessels Beljaars is een van de eerste bewoners van de wijk en helpt bovendien zijn buren een eindje op weg.
10: Ja, ik ben ook vrijwilliger. Ik doe heel veel vrijwilligerswerk. Onder andere voor vluchtelingenwerk. En ik help deze mensen om te integreren in de Nederlandse samenleving. Hier woont Asli.
11: Hallo.
10: Hoi.
11: Hoi.
10: Maakt niet uit. 'S morgens, 's middags, 's avonds. Mooi.
11: Ja, ik weet het. Gronings, hè?
10: Gronings, ja.
8: Ja, die eerste les is in elk geval gelukt. Met mooi. Ja, Hospice de Schutzen in Appingedam bestaat 15 jaar. Dat is al helemaal bijzonder, omdat het al die tijd al draait op vrijwilligers. Ze staan mensen bij in hun laatste levensfase. Greetje is één van die vrijwilligers.
12: Dit is een heel mooi iets, dat je dit in de laatste levensfase van onze gasten, dat ik door deel van mag uitmaken. En ook dat ik er voor hun kan wezen. Dat is heel belangrijk. En dat je er bent. Hè? Dat ze weten dat wie er ben. Dat is voor mij heel belangrijk. En dat ik door aan midwerk mag. Ja.
8: Ja, niet alle huurspelers waarover FC Groningen het afgelopen seizoen beschikte vertrekken. FC Groningen heeft de koopoptie in het contract van Travis Hearns namelijk gelicht. Daardoor komt de Noorse middenvelder definitief over van Newcastle United. Het is niet duidelijk wat de FC voor de middenvelder betaalt. Hearns tekent een 4-jarige overeenkomst, waardoor hij tot de zomer van 2030 vast ligt. Dies Jansen, Tigo Land en Younes Taha keren wel terug naar hun clubs. FC Groningen hoopt Land komend seizoen opnieuw te kunnen huren van landskampioen PSV.
0: Wat denk je?
8: Ja.
0: Ja, gaat dat gebeuren?
8: Dat lijkt me, ja, waarom niet?
0: Ja, zou mooi zijn.
8: Ja, tenzij er nog... Ja, nee, bij PSV komt hij niet in aanmerking. Dus dan zou het logisch zijn dat hij hier de rest van het seizoen weer wordt verhuurd. Familie dichtbij.
0: Pijzen. Oh, zou die eerste oefenwedstrijd van FC Groningen in Pijzen ook een soort voorbode zijn?
8: Dat zou toch mooi zijn?
0: Zou prachtig zijn, dat hij daar wordt gepresenteerd ook. Och, man. Nou, laten we het hopen. Harma, regen of een beetje zon ook?
2: Vanmiddag begint nog met een paar buien, maar dan een droge periode met regenmatig zon. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 18 tot 21 graden. Loten vanmiddag even om vanuit het zuidwesten buien. Mogelijk met onweer in hagel. Vannacht droger met opklodes in 15 graden als minimum. En buiten brengt regen en onweersbuien. Mogelijk met hagel. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon. En de temperatuur 17 tot 19 graden.
0: 3:30 is het. Nog een half uur tussen de middag met... Oh, lekkere muziek. Ik zie het al staan. Harry Styles... Barry White komt langs. Nou ja, een plaatje dan. En zie ik nou ook Suzanne en Freek? Ja.
13: Wauw, de vernieuwde Mercedes-Benz Showroom is echt geweldig.
14: Kom ook aanstaande zaterdag tussen 10 en 4 naar het open huis van Wensink Mercedes-Benz Groningen. En ontdek de compleet vernieuwde showroom. We presenteren dan diverse mooie personen- en bedrijfswagens met aangenaam voordeel. Er is entertainment voor jong en oud, een hapje en een drankje. Kortom, een leuk uitje voor het hele gezin. Dus kom ook aanstaande zaterdag naar de Bornholmstraat 42 in Groningen. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Harry Styles. Laatst nog een paar dagen achter elkaar in de Johan Cruijff Arena live te zien.
1: Ja, vanavond toch ook nog, of niet?
0: Oh, oké, okay, sorry, dat wist
1: dat
0: ik
1: Dat hoorde
0: niet.
1: Ik vanmorgen.
0: Komt Madonna dan ook?
1: Dat denk ik niet.
0: Ik wil even terug in de tijd met jou.
1: Oh, hoe ver?
0: Je tienerjaren.
1: Oh, dat valt nog mee.
0: Was jij ook zo'n lezer?
1: Ja, heel erg.
0: Ja, hè? Dat ja. dacht ik al.
1: Ja.
0: En welk
1: daar is helemaal niets meer van over.
0: Nee? Oh.
1: Nee, dat is heel vervelend. Ik heb nog heel veel boeken liggen die allemaal half zijn gelezen. Die moeten allemaal nog. Kom er niet meer aan toe. Dat is natuurlijk een slap excuus.
0: Ja, omdat jij je tafeltje staat te restaureren.
1: Nou ja, ik ben altijd wel met iets bezig, ja.
0: Kun je ook lezen?
1: Ja, een reis door de nacht. En dan alle delen. Ik had zo'n omnibus daarvan. Anne de Vries.
0: Oh.
1: Dat vond ik een prachtig boek in mijn tienerjaar.
0: Waar ging het over?
1: Over de Tweede Wereldoorlog.
0: Ah.
1: Ja, heel, heel spannend. Het is echt al een... mijn ouders die hebben dat boek ook vroeger ook gelezen. Het is echt een evergreen.
0: Oorlogswinter.
1: Ja, ook prachtig. Heel mooi boek.
0: Ja. Ik moet direct weer denken aan De Zevensprong.
1: Oh van, ja.
0: Tonke Dracht.
1: Ja. Ja, ik ken alleen de tv-serie daarvan, maar het boek schijnt ook fantastisch te zijn.
0: Ja, ja, echt alsof je in een soort droomwereld terechtkomt. Ik was ook de hele dag, loop je dan gewoon rond buiten ook en zo. En dan lijkt het alsof je dan nog in dat boek zit of zo met je hoofd. Dat is wel heel leuk. Nou, er is een tiener leesweek, die is begonnen nu. En dat is een Gronings idee. 2 jaar geleden, docent Nederlands in Winschoten, Bert Hensema. Maar ja, Bert heeft het goed gedaan. Het is eigenlijk als een beetje een olievlek over Nederland is dat nu verspreid. Het doel is om kinderen tussen de 12 en 15 meer te laten lezen. En dan natuurlijk niet TikTok of Snapchat. Nee, gewoon een ollewets bouk. Verslaggever Marco Grimon die dacht, hey, ik ga even langs bij meester Bert.
2: We stonden in de mediatheek. Er stonden allemaal bouken en zo voor jong adults. Dus jonge kinderen, zeg maar. We hebben een bouk van Anna Woltz. De eerste Alex. Ik zal je vinden. Een jeugdthriller, story to be. Doep is bezig om de leerling wat meer te lezen. Waarom is dat zo belangrijk?
3: Leerling die moet een beetje uit de wereld van waarom om het touw gebeurt. Moet ze een beetje uittrokken worden. Dat ze ook een beetje meer leren wat er in de wereld te koop is in andere culturen en zo.
2: En dan kun je beter lezen dan bijvoorbeeld via nms.nl, rtvnoord.nl, via de telefoon.
3: Doe merk je dat een keiharde realiteit is. En kinderen die vinden het ook wel eens fijn om een klein beetje geromantiseerd naar een verhaal te kijken. Dat ze ook echt een beeld te bevormen kunnen. Want dat is het mooiste van bouwen. De mooiste bouwen hebben geen plootjes. En in bouwke is zelf uitmaken van hoe zucht mijn hoofdpersoon eruit, hoe zucht die omgeving eruit. En ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi om die eigen fantasie erop les te leren.
2: Toen is de tiener leesweek begon, 2 jaar geleden. Dat was dan gewoon een ideetje, dat zat in die kop, dat moest er dan komen. Maar het is heel groot worden.
3: Ja, dat wist toen even weten. Door heel Nederland binnen 145 locaties daar middenhouden. Dat binnen scholen, dat binnen bibliotheken, dat binnen bouwhandels. Er is zelfs een school in België daar met ons meer dus. En ja, we wilden een leesplezier creëren bij leerlingen van 12 tot 15. Want daar is nooit echt een bouwenweek voor. Nee. Dat is onze eerste gedachte. En nooit van alles moet, maar alles mag. We geven gewoon heel veel ideeën weer.
2: Nou is het bedoeld van, nou, we begonnen de Nederlandse les. Daar beginnen we met 10 minuten lezen. Ik ging net even stiekem bij wat leerling langs. Om te vragen van, ja, wat vind je daar nou van het lezen? Ze zeggen wel volk van, duurt niet te lang? Of het is een beetje saai?
3: Ja, dat klopt. Maar als ze het saai vinden, dan hebben ze een uitgegooide bouw gekozen. Ja, we proberen ze te leren, hou ze erachter komen wat een goud bouwke is. En komen ze nu een paar minuten lezen erachter dat het bouw niet goud is. Wegleggen alsjeblieft, want dan is er wel een ander bouwk. Maar ja, het is ook nooit cool om te zeggen van, ik vind lezen leuk.
2: Nee, ze vinden game veel leuker, en Instagram en TikTok.
3: Ja. Ja, en de groep, de bouwkenburm van vrouwen, zeg maar, die is er nog wel. Maar dat is maar een klein groepje. Maar ja, we hebben nooit de illusie dat we van elke leerling een bouwkenburm maken. En we wilden wel genoeg laten zijn dat ze op zoek moeten naar het juiste bouwk. Maar dat lukt ook steeds beter. Ja, elke leerling leest bij mij gewoon elke les 10 minuten. En het is moeske stil in de klas.
0: Ja, mooi. Meester Bert, of meneer Hensema moeten ze misschien wel zeggen, die daarmee is begonnen, die tienerleesweek.
1: Ja, heel goed.
0: Ja, vind ik echt cool van Bert. Ik ben wel benieuwd, wat was nou jouw favoriete boek vroeger als tiener? Welk boek beheerste jouw tienerjaren? Laat het even weten, stuur even een appje 050-3188-288. gaan wij zo luisteren naar Suzanne Vreek. Maar eerst Meja met, nou, toch wel een belangrijke levensles, toch? Wow.

0: Nou, we zijn niet halverwege. We zitten eigenlijk tegen het einde aan. En ik vroeg net nog, vanwege die tienerleesweek van meester Bert, vroeg ik, nou, wat was nou eigenlijk jouw favoriete boek in jouw tienerjaren? Welk boek verslond jij en heb je misschien ook al meerdere keren gelezen? Er kwamen wel wat reacties binnen, zeg, hè?
1: Ja, nou ja, Dirk die heeft, net als wat ik zelf al noemde, ook het boek van Reis door de Nacht gelezen. Oh, ja. Diverse keren zelfs. En even kijken, ja, stripboeken, mag dat ook? Nou, wat ons betreft wel. Fennegina die reageerde, die zegt de stripboeken van Billy Turf en Bessie Turf.
0: Oh ja.
1: Dat vond ik ook prachtig altijd.
0: Ja. En wie hebben we nou aan de lijn?
1: Ja, nou, iemand anders die ook nog gereageerd heeft. Henk Hesselink, want die had ook een hele mooie suggestie nog.
0: Mooi, Henk.
2: Mooi.
0: Vertel, welk boek?
2: Nou, de hele serie van de Chameleon.
0: Ja, Hielk en Sietse.
2: Ja, oh. Gerben.
0: Gerben natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: Gerben.
0: En die boot, ik heb die boot, kan ik me een keer herinneren, heb ik in het echt gezien. Was hij niet groen met rood?
2: Ja, klopt, ja.
0: Goh, je gaat helemaal terug in de tijd, joh.
2: Ja, ja.
0: En wat was daar nou zo mooi aan eigenlijk?
2: Nou, dat verhaal op zich. Kijk, nou zeg je misschien, nou ja, het is goed. Maar ik bedoel, toen de tijd, ja, dan verslond je die boeken. En die verhalen van die jongens en met die boot en het water. En dat, nou ja, Gerben zat in voor het zootje aan en dat soort dingen. Dat, ja, dat was leuk.
0: En wie, met wie identificeerde jij je nou het meest, Henk?
2: Nou, met geen één.
0: Oh.
2: Nee, geen één. Maar ik woonde vlakbij de bibliotheek, dus zo gauw als je een boek uit, daar ging je weer heen. Ik ben nieuw halen, dus...
0: Ja, leuk, hè?
2: Ja.
0: Mooie tijd was dat. Lees je nog steeds wel eens?
2: Ja, zeker wel.
0: Oké. Okay. Wat verslind je nu dan?
2: Nou, een boek van Peter James.
0: Peter James?
2: Dat is een Engelse schrijver. Maar okay. Nou, dat heb ik ze. Nou, ik heb ze bijna allemaal al gelezen. En Dan Brown.
0: Dan Brown, oh, dat is een beetje. Daar moet je heel goed voor nadenken, of niet?
2: Ja, daar gaan we terug in de geschiedenis.
0: Niks voor mij.
2: Nee. jij leest liever sport natuurlijk.
0: Ik lees al in de tv-gids. Henk, bedankt, hè?
2: Ja. Oké, jongen.
0: Hoi. Ja, en dan hebben we nog een lezer. Bedankt, Henk, trouwens. Meneer Broekema, goeiedag. Bloemsma, sorry. Hoi.
3: Bloemsma.
0: Ja, Bloemsma. Goeiedag.
3: Ja, juist.
0: Mooi. Vertel, welk boek?
3: Een idee, een reis om de wereld. De waterfietstuig, die ging overleen. Die redde alle mensen.
0: Geweldig. Wat een, en is dat nog steeds een boek wat u nog...
3: Ik heb het nog, ik was 10 jaar in een kinderhuis gezeten. En ik kreeg nog geen bezoek. En er was een jochie bij, die kreeg zo'n boek. Heb ik nog gekregen. Dus ik heb hem altijd. Ik ben nog 90 jaar.
0: Nooit weggegooid, hè?
3: Ja, ik ben nog 90.
0: Ja, nee, altijd houden dat boek.
3: Ik kan niet verstaan, hoor.
0: Altijd houden dat boek.
3: Hoe oud die is?
0: Nee.
3: Nou, ik ben nog 90, dus kunnen we nagaan. Ik was 10 jaar.
0: Ja. Nee, meneer Bloemsma, het is toch grappig dat hij dan wel hoort dat ik zijn naam verkeerd uitsprak. Bedankt voor het bellen.
3: Ja?
0: Ja.
3: Oké. Okay.
0: Over en uit.
3: En sluiten. Wederrecht, niet roeren.
0: Geweldig, meneer Bloemsma. Het was de laatste in deze tussen de middag.
4: Mooi.
0: Want we gaan de middag door met Dimitris.
4: Goedemiddag.
0: Het was wel gezellig dit allemaal. Oh, we krijgen nog meer appjes. Beekman en Beekman, Brabantse streekroman. Oh, liefde met een zachte G, denk ik.
4: Afkes tiental.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Heb jij ook zo'n boektitel?
4: Jullie hebben het over boeken, hè?
0: Ja,
1: dat klopt. Dat heb je goed begrepen.
4: Ik heb haar heel lang niet gelezen.
0: Nee, maar vroeger als tiener.
4: Wat las je altijd als tiener?
0: Ja, weet ik niet.
4: Hoe heet dat ook alweer?
0: De Tina?
4: Nee. Iets met griezels of zo?
0: De griezelbus.
4: Ja, dat
0: ja. Ja, dat, vond, dat is serieus. Ja. Dat is heel goed, de griezelbus.
1: Dolfje, weerwolfje.
0: Ja, ook. Ja.
1: Kinderboekenweek had ik toen.
0: Griezelbus werd op een gegeven moment werd het steeds enger, voor mijn gevoel.
1: Oh, dat heb ik nooit gelezen.
5: Okay. Ja, zeker.
0: Ja.
5: En verfilmd ook, uiteindelijk.
0: Ja. Ja.
1: En nog spannend, hè?
0: Ja.
4: Heb je nog steeds op je nachtkastje?
1: Nee, ik heb ze nooit gelezen.
0: Zullen we het ook gewoon spannend houden wat betreft Dimitris? We gaan gewoon niet vertellen wat er gaat gebeuren.
1: Nou.
0: Gewoon luisteren.
5: Kruistocht in Spijkerbroek is nog niet genoemd. Wou ik nog even benoemen.
0: Jezus, wat is het voor een chaos altijd.
1: Leuk boek.
0: Ja. Veel plezier, Dimitris, hè?
4: Dankjewel, hoor.
0: Hoi. One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken.

0: Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
1: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over PRO, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van PRO Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus PRO, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
10: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
13: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
14: Radio Noord.
15: De middag door.
14: Met Dimitri Skops.
15: Goedemiddag, het is 6 minuten over 2. Heerlijk, die woensdagmiddag door. Met Elton John, Birdie en eerst Level 42.

0: Gratis. Oftewel, het is weer zomer. Ja, ik heb net mijn Spaanse les weer gedaan. Tenminste, dat klopt toch? Het is weer zomer.
1: Es verano, otra vez.
0: Oh,
1: het is weer zomer.
0: Ja, klopt toch. Ja, mijn Spaans is niet heel goed. Maar poco, dat moet wel lukken. Zo, goedemiddag. Het is bijna 14:15. Van harte welkom bij De Middag Door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris, want Karel is lekker met vakantie. Vandaar ik hier zo. En ik ben vanmiddag weer bijna gestruikeld hier in de studio van Radio Noord over de droge worsten. Ja, die liggen hier klaar in de studio. En jij kan zometeen die doos met droge worsten winnen als je om 14:50 meespeelt met Plaatje Over. En als je blijft luisteren, hoor je ook een Amerikaanse band waarvan één bandlid de toetsen speelt. En dat is heel knap, want dat bandlid is volledig blind. Jeetje, en dan doet toch alle toetsen raken. Dat is heel knap. Wie het is, hoor je zo meteen op Radio Noord. Wat aans komt eraan. En dit is Elton John, I'm Still Standing.

Koningsgoud van deze week, Paul Jas van Wat Aans. En zometeen hier Bryan Adams met de Summer of 69. Eerst de ex-Ambassadors, ja dat zijn ze. Ze bestaan uit 4 bandleden. 2 daarvan zijn broers en 1 broer, Casey Harris. Die doet de toetsen en is volledig blind. Maar dat hoor je niet. Dit is hun hit, Renegades op Noord.

0: Bart Adams op Radio Noord en The Summer of 69. Zometeen hier Jamilia met Superstar. De Dijk komt eraan, ook Niall Horan. En jouw kans zometeen op het Radio Noord prijzenpakket... met daarin vanmiddag een doos met droge worsten. Lekker zeg. En vanavond weer een voetbalwedstrijd op de televisie. Nederland moet spelen tegen Algerije. Dus ja, misschien kan je de worst lekker op tafel zetten... terwijl je naar Wout Weghorst kijkt. En Depay en al die anderen die meegaan... die ons natuurlijk wereldkampioen maken. Dat zou natuurlijk kunnen. Goed, die doos met droge worsten kan je zometeen winnen. Met plaatje over. Blijf daarvoor luisteren. En Leo is aangeschoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij komt voor het nieuws.
1: Ja, onder meer met voetbal. Je gaf het al even aan.
2: Het is 3-0 voor FC Groningen geworden. Het is Tigo Land, als ik het goed heb gezien... met zijn eerste treffer voor FC Groningen.
1: Ja, zo meer nieuws over deze Tigo Land.
3: Is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert... en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan... en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D... Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 2:30. Noordnieuws met Leo Wassing.
1: Goedemiddag. De politie heeft vandaag beelden gedeeld van een man die op de Grote Markt in stad pint met een gestolen pinpas. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een babbeltruc. Slachtoffer daarvan is een oudere vrouw uit Groningen. Zij werd 2 april gebeld door iemand die zei van de politie te zijn. De vrouw kreeg te horen dat geprobeerd was bij haar in te breken. Vervolgens kwam een nepagent langs om waardevolle goederen veilig te stellen. De nepagent maakte onder andere sieraden en de pinpas van het slachtoffer buit. Met de pinpas is even later gepint op de Grote Markt. Er komt dit jaar geen groot centraal aftelmoment met een licht- of vuurwerkshow in binnenstad tijdens de jaarwisseling. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de Groningse gemeenteraad. Verslaggever Wouter Holzappel.
12: De afgelopen jaarwisseling was er nog een aftelmoment op de vismarkt, maar op de manier hoe dat ging kwam veel kritiek vanuit verschillende fracties uit de gemeenteraad. Er werd dan ook een voorstel ingediend om een centrale grote show te organiseren met een licht- en of vuurwerkshow. Maar dat blijkt veel te duur en niet haalbaar.
1: Hospice De Schutse in Appingedam bestaat 15 jaar. En dat is bijzonder omdat het al die tijd draait op vrijwilligers. Zij staan mensen bij in hun laatste levensfase. Vrijwilliger Bert Kuipers vertelt wat het verschil is met 15 jaar geleden.
13: Vroeger was men heel hard afwijzend van... oh, je moet niet naar het hospice gaan, want dan ga je dood. En dat is natuurlijk ook zo. Maar de visie van, is toch wel veranderd. En dat men dus denkt van, ik ga erheen. En dat was vroeger was dat niet zo, maar dan was men echt een beetje zo van, men hield dat tegen.
1: Tigo Land, die afgelopen seizoen op huurbasis voor FC Groningen speelde, mag opnieuw verhuurd worden door PSV. Verwacht wordt dat de FC nogmaals bij de Eindhovenaren zal aankloppen om de middenvelder nog een seizoen te huren. Eerder liet de speler door Schemeren daar wel voor open te staan, al moeten er nog gesprekken gevoerd worden. Dat meldt het Eindhovens Dagblad vandaag. PSV lijkt niet al te veel bezwaren te hebben tegen een nieuwe verhuur, omdat er op het middenveld geen basisplek voor hem is en de kans op speeltijd bij FC Groningen groter is. De 20-jarige Drent kwam afgelopen seizoen volop aan spelen toe bij de FC. Meer sportnieuws en ander nieuws vind je op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Leo, dankjewel.
0: Gaan we naar het weer met Harma Boer.
14: Vanmiddag begint nog met een paar buien, maar dan een droge periode met regelmatig zon. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 18 tot 21 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer in hagel. Vannacht droger, met opklaars in 15 graden als minimum. En buiten brengt regen en onweersbuien, mogelijk met hagel. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon en de temperatuur 17 tot 19 graden.
0: Binnen nu een anderhalve minuut op Radio Noord, Jamilia met Superstar.
15: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
16: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
17: Raamdecoratie op maat gemaakt.
18: Timpweg.
17: Eigen productie- en montagedienst.
18: Timpweg.
17: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
19: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
20: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
19: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
21: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
22: Vergaderen en ontspannen? deschaapsberg.nl.
21: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101BHV.nl. 7 dagen lang.
23: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.

0: Wat lekker zeg, De Dijk. Ik kan het niet alleen. Lekker meezingen op woensdagmiddag.
1: Dat breekt zo lekker de week.
0: Dat breekt zeker lekker de week. En wat ook lekker de week breekt, is om eventjes een prijzenpakket te scoren.
2: Ja. Laat je over.
0: Nou, dat kan hoor. Een mooi prijzenpakket ligt voor je klaar. Namelijk een doos met droge worsten. Je kan het winnen met Plaatje Over. En vanmiddag in Plaatje Over een plaatje uit 2022. George Ezra vandaag met Anyone For You.
2: Zo klinkt de plaat.
0: Dit is De Vraag. Jorde, Anyone For You van George Ezra. De vraag die daarbij hoort voor een doos met droge worsten is de volgende vraag. George Ezra heet eigenlijk helemaal niet George Ezra. Hoe heet hij volgens zijn paspoort? En opzoeken mag. Ja hoor, in de tijd van de baas achter de computer. Mag hoor, wat mij betreft mag het. Hoe heet George Ezra in zijn paspoort? Is dat A. George Young? B. George Barnett? Of C. George Duitsendorf. Dus George Ezra heet eigenlijk helemaal niet George Ezra. Hoe heet hij volgens zijn paspoort? Paspoort A. George Young. B. George Barnett. Of C. George Duitsendorf. Je mag nu bellen of appen met je goede antwoord. Het telefoonnummer van Radio Noord is 050-3188-288. 050-3188-288. En je maakt dus kans op een doos met droge worsten. Lekker zeg. Een hele doos vol met worst. Heerlijk. En vanavond Nederland-Algerije op de televisie. Kan je ze aansnijden, kan je lekker naar die wedstrijd kijken. Maar af en toe dan pak je even een stukje droge worst. Op kosten van Radio Noord. Dat is toch lekker. Kom erop met je goede antwoord. Dit is Niall Horan.

0: Aan de telefoon, Ria. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is jouw woensdagmiddag tot dusver?
1: Nu even relaxen.
0: Nu even relaxen?
1: Ja, vanochtend gewerkt. Net al achter de computer nog wat gewerkt.
0: Ook nog?
1: Heel even relaxen, ja.
0: Oké, en wat heb je voor werk gedaan vandaag?
1: Werken bij de algemene medewerker apotheek.
0: Kijk eens, lekker zeg.
1: Ja. Ja.
0: En was het een goede ochtend?
1: Drukke ochtend.
0: Ja, druk. Iedereen komt de medicijnen halen op de woensdag.
1: Ja, heel veel.
0: Dus,
1: en in de automaat stoppen en dat soort dingetjes.
0: Kijk eens, en heb je verder nog wat op de planning staan vandaag?
1: Nou, nog zo even thuis achter de computer werken voor mijn man, administratie. En eten klaarzetten is ook wel heel lekker.
0: Oh, lekker zeg. Over eten gesproken. Ik heb hier een doos met droge worsten klaar liggen.
1: Lekker.
0: Ja. Vanavond dan is er weer een voetbalwedstrijd van Nederland. Kunnen we even zien hoe het allemaal gaat tijdens het WK. Want het is een oefenduel, hè?
1: Ja.
0: Tegen Algerije, 9:15. En ik weet niet of de slager dan al bij je kan langskomen. Maar het zou wel lekker zijn om dan wat droge worsten op tafel te hebben. En dan eens eventjes te beoordelen van, goh, gaat dat allemaal goed? Doet die opstelling van Koeman een beetje wat we met z'n allen willen?
1: Ja, precies.
0: Ja, maar dan moet je wel het goede antwoord hebben in plaatje over. Vandaag in plaatje over George Ezra met Anyone For You. Hoe ging die ook alweer?
2: Zo klinkt de plaat. Dit is de vraag.
0: Bijbehorende vraag was, George Ezra heet eigenlijk helemaal niet George Ezra. Nee, hoe heet hij volgens zijn paspoort? Is dat A. George Young, B. George Barnett of C. George Deutschendorf?
1: Dat is antwoord B. Barnett.
0: Heb je dat gegoogeld?
1: Jazeker.
0: Ah, kijk eens.
1: Waar
0: dat allemaal niet goed voor is. Ja, Ezra is een beetje zijn tweede naam. Maar die gebruikt hij vaak als artiestennaam dus.
1: Ja, klopt. Nou,
0: hij heet dus eigenlijk George Barnett. Oké.
1: Ja.
0: Weet je dat ook weer? Jij krijgt van ons een prachtige doos met droge worsten.
1: Heerlijk.
0: Ja, en we hebben er ook nog iets leuks bij van Radio Noord. Wil je de sokken, de muts of de buckethead?
1: De sokken graag.
0: De sokken, nooit meer koude voetjes.
1: Zo is het.
0: Ik noteer het. Het komt er zo snel mogelijk allemaal aan. En George Ezra ga ik draaien.
1: Oké, dankjewel.
0: Fijne avond.
1: Fijne avond.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
3: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 3 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopt er niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Groningse Vier.

0: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
5: Radio Noord.
6: De middag door.
5: Met Dimitris Kops.
7: Hey, goedemiddag. Heerlijke hits hier. Dan Hartman hoor je zometeen.

jij komende vrijdag al plannen? Mocht je komende vrijdag deze man somber tegenkomen, vergeet hem dan geen hand te geven. Vrijdag is hij namelijk jarig! Ja, enig idee hoe oud hij dan wordt, deze somber. Aankomende vrijdag wordt somber, ja, hiervan ga je schrikken, 21 jaar. Ja, hij is nog maar 20! En ja, je hoort hem zo op die platen, dan denk je van zo, nou, die heeft wat meegemaakt in zijn leven. Maar hij is pas 20, wordt vrijdag 21 jaar. Somber Homebreaker hoorde je hier op Radio Noord. Met zometeen een man die één inspiratiebron heeft in zijn leven. En dat is zijn dochter. Alle liedjes schrijft hij voor zijn dochter.

Hi, hi, hier op Radio Noord. Dit is de middag door. Nou, die kom je wel door hoor, op deze woensdagmiddag. En als je de app hebt van Radio Noord, dan kan je altijd even een berichtje sturen naar de studio van Radio Noord. Ik zit hier bovenop het appscherm. 050-3188-288. Dat is het telefoonnummer waar je naartoe kan appen. En er komt een app binnen van Chart. Er staat een flitser richting Winschoten, net voor de afrit Heilige Lee op de A7. Uitkijken dus, met een politiepoppetje erbij. Ja, ja, ja, uitkijken. Ik denk, ja, ik bel dat eventjes. Hey, zometeen hier Kingston Town van UB40. Dat is nou niet echt een plaat waarvan je heel hard gaat rijden, weet je wel. Nee, dat is niet een hele harde danceplaat. Wel een lekkere plaat. Kingston Town komt eraan van UB40. En eerst Simon Webb, die dankzij zijn dochter Alena altijd inspiratie heeft. Dat heeft hij onlangs gezegd in een interview. En alle liedjes die hij maakt, maakt hij voor zijn dochter. Zo ook deze. Het was zijn grootste hit tot nu toe uit 2005. Simon Webb op Radio Noord. Hier is No Worries.

0: Oh ja. Beetje rustig aan zo op de woensdagmiddag. Lekker zeggen, UB40 en Kingston Town. Hoe zit jij in de centjes? Heb je nog wat centjes op de bank staan? Als je nog een tweede huis zoekt in Spanje, dan kan je bij de zanger terecht die ik zo meteen ga draaien. Ja, is wel grappig, hij is namelijk ook makelaar en adviseur in Spanje. Hij kan je helpen aan een huis aan de Costa. Ja, dan kan je zo hoog en hoog met hem staan. Wie dat is, hoor je zo meteen. Net als muziek van Kim Weld. Paul Simon komt eraan en ook Miles Smith. En Leo is aangeschoven.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij komt voor het nieuws zo meteen.
1: Zeker. Ja, zo meer over woningcorporatie Levier. Die mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks maandenlange overlastklachten van buurtbewoners.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
0: Goedemiddag, het is bijna 3:30. Noordnieuws met Leo Wassing.
1: Goedemiddag. Woningcoöperatie Levier mag een huurder in de gemeente Stadskanaal niet uit zijn woning zetten, ondanks maandenlange overlastklachten van buurtbewoners. Dat heeft de kantonrechter vorige week bepaald, meldt RTV1 vandaag. Levier had de rechter gevraagd de huurder per direct te laten ontruimen. Volgens de woningcoöperatie had de man zich maandenlang niet als een goede huurder gedragen. Omwonenden klaagden over blaffende en loslopende honden, een bijtincident, schreeuwen, schelden en bedreigingen. Ook constateerde Levier bij een inspectie ernstige vervuiling in de woning. De rechter erkende dat de huurder tekort is geschoten, maar wees de ontruiming toch af. Volgens de rechter had de dierenpolitie vlak voor de uitspraak de honden uit de woning gehaald. Daarmee was volgens de rechter de belangrijkste bron van de overlast weggevallen. De politie heeft vandaag beelden gedeeld van een man die op de Grote Markt in Stad pint met een gestolen pinpas. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een babbeltruc. Slachtoffer daarvan is een oudere vrouw uit Groningen. Zij werd 2 april gebeld door iemand die zei van de politie te zijn. De vrouw kreeg te horen dat geprobeerd was bij haar in te breken. Vervolgens kwam een nepagent langs om waardevolle goederen veilig te stellen. De nepagent maakte onder andere sieraden en de pinpas van het slachtoffer buit. Met de pinpas is even later gepint op de Grote Markt. De politie heeft nu beelden van de verdachte vrijgegeven en wil graag in contact komen met mensen die de verdachte herkennen. En heugelijk feit voor Jos Smits. Hij viert deze week dat hij 40 jaar zeilles geeft bij zeilschool Knossen aan het Leekstermeer. Dat mag een klein wonder heten, want hij ontsnapte meerdere keren aan de dood.
8: Ik ben een man van 12 ambachten, 13 ongelukken. Ik ben vroeger met de bromfiets onder een vrachtwagen terechtgekomen en toen had ik mijn nek gebroken. En toen heb ik me een tijdje in het academisch ziekenhuis gelegen. Maar ook dat ben ik weer te boven gekomen. Toen voer ik op zee. Toen ben ik in een storm overboord gespoeld. Maar gelukkig hadden wij een paar weken ervoor hebben wij getraind met de bemanning hoe je de reddingsboot te water moest laden. En toen hebben ze mij dus binnen 1,5 uur weer uit zee kunnen vissen. Anders had ik hier nou niet staan. Ja, onkruid vergaat niet, hè?
1: Zo is dat. Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
0: En voor het weer gaan we naar Harma Boer.
9: Vanmiddag begint nog met een poel buien, maar dan een droge periode met regelmatig zon. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 18 tot 21 graden. Loten vanmiddag even om vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer in hagel. Vannacht droger, met opklaars in 15 graden als minimum. En buiten brengt regen en onweersbuien, mogelijk met hagel. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon en de temperatuur 17 tot 19 graden.
0: Kim Wilde komt eraan op Radio Noord. En binnen nu een anderhalve minuut, Miles Smith.
10: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
11: Mensen, als je kool worden, word ik een gouden adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
12: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
11: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun website, franskopal.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.

0: Kim Wild op Radio Noord en You Keep Me Hanging On. Het is 10 minuten over 3:30 met zometeen hier Paul Simon. Marco Borsato komt eraan. Ja, die mogen we gewoon weer draaien. Dus dat gaan we zometeen even doen met Dromen zijn bedrog. En eerst de nieuwe van Criss Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. En over die laatste gesproken. Ja, die wil eigenlijk maar één ding. Dat is emigreren naar Spanje. Ja, vandaar dat hij ook altijd zo bruin is. Dat is geen zonnebank. Hij zit regelmatig in de Spaanse zon, die Jan. Maar hij zit chillen in Spanje een beetje zat. En daarom is hij nu, jazeker, makelaar en adviseur in Spanje. Dus als je nog een woning zoekt in Spanje, ja, wie wil dat nou niet? Ik zou het ook wel willen. Dan moet je bij Jan aankloppen, want die kan je daar gewoon mee helpen. Ja, grappig, hè? En hoewel hij overweegt definitief te gaan emigreren naar Spanje, vliegt hij momenteel nog gewoon met het vliegtuig heen en weer tussen Volendam en Spanje. Goed, we gaan hem even draaien. Jan Smit met Criss Cross Amsterdam en Frans Bauer dus samen. En oh ja, wat zegt Jan eigenlijk tegen Frans Bauer als die een woning zoekt in Spanje?
1: Hé,

0: grote doorbraakhit van Marco Borsato. Groot was die zeker. Dromen zijn bedrog hier op Radio Noord. Erik Bats, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent met de auto gekomen, neem ik aan.
1: Ja.
0: En dan rij jij over de ringweg altijd, hè?
1: Klopt.
0: Heb jij in je achteruitkijkspiegel gekeken?
1: Er is een ongeluk gebeurd, hè?
0: Er is een ongeluk gebeurd.
1: Ja, buiten mijn schuld om trouwens, hoor.
0: Ja, het gebeurde achter jou waarschijnlijk. Ja, nee, een hele rare move maakte.
1: Ik was er net op tijd voorbij.
0: Ja.
1: Anders dan had ik hier nou niet gestaan, denk ik.
0: Nee, is het echt zo?
1: Ja, ik denk dat het lange file ontstaat nu daar, of niet?
0: Ja, ik kreeg een appje binnen hier. De ringweg naar de Eemshaven is zojuist een ongeluk gebeurd. En dat is bij de Hornbach.
1: Oh, dat is die kant op?
0: Ja.
1: Oh nee, daar ben ik niet langs gekomen.
0: Oh, nee. Okay. De weg ligt vol met stukjes auto. Dus dat klinkt niet goed. Richard Riekema heeft dat gestuurd. Nou, als er meer nieuws over is, hoor je het zometeen natuurlijk om 4 uur.
1: Ja, zeker. Neem we mee.
0: En wat zit er nog meer in Studio Grun?
1: We gaan het onder meer hebben over de voedselbanken. Die hebben het toch steeds lastiger hier in Groningen. En dat sluit dan ook weer naadloos aan op onze borrelplank.
0: Oh ja!
1: Die gaan wij. We gaan vandaag nog niet weggeven, vrijdag pas. Maar we gaan vandaag wel bekendmaken wie hem wint. En je kunt je opgeven daarvoor. Dus als je een gezellige vrijdagmiddagborrel hebt, wat voor reden ook, geef het straks door aan Daniel. Want die zit er straks in plaats van Maatje. En die gaat ook topo doen.
0: Kijk.
1: Dus ik ben benieuwd waar hij ons naartoe brengt vandaag.
0: Ja.
1: Voor de rest, de lachlijn. Wat vindt u? 6:15. En. Even na 17:30 trouwens geven. Of maken we de winnaar bekend? Dus dan.
0: Van de borrelplank.
1: Hoor je of je gewonnen hebt.
0: Oké, en wat moet je daar precies voor doen?
1: Gewoon een appje sturen waarom jij hem vrijdag wil hebben thuis.
0: Thuis of op je werk of waar dan ook. Oh, lekker. Het is een goede plank. Ik heb hem gezien.
1: Er niet bij gezeten.
0: Heerlijk. Nee, ik heb er niet bij gezeten. Nee. Ik had hem eigenlijk wel mee naar huis willen hebben. Want vanavond natuurlijk weer Nederlands elftal op de televisie. Dus dus dat is altijd lekker.
1: Laatste oefenwedstrijd geloof ik, hè?
0: Is het de ene laatste toch? Of
1: ja, de laatste thuiswedstrijd.
0: Oh zo, oké. Ik begreep dat er 11 wissels mogen, als de tegenpartij dat ook wil.
1: Oh.
0: Dus ik denk, dat worden flink veel extra minuten dan als er 11 keer gewisseld moet worden.
1: Krijgen ze ook een drinkpauze?
0: Dat weet ik niet,
1: nodig, hè?
0: Ik weet ook niet of die 11 doorgaan, maar het stond ergens op het nieuws. Veel plezier met Studio Grun na 4 uur hier op Radio Noord.

0: Klauks de Grunnige van 2026.
1: Veel score, maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 4 uur.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep OM beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Mooi Leo.
17: Mooi Erik, goedemiddag. Er komt geen groots aftelmoment tijdens de jaarwisseling in stad. De reden, het prijskaartje van maximaal 500.000 euro en politieinzet. Een nepagent heeft een oudere vrouw in Groningen beroofd van sieraden, geld en haar pinpas. De politie heeft beelden verspreid van de verdachte. En FC Groningen heeft de eerste aanwinst van het seizoen binnen. Travis Hearns, die afgelopen seizoen op huurbasis voor de FC speelde, wordt definitief overgenomen van Newcastle United. De middenvelder staat nu

0: Berg.nl.
1: Volop geraniums en perkplanten. Freek van der Wal.nl.
2: Lieve mensen, Spintertje Bot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: De Winter Riool Service
6: lost elke verstopping en lekkage snel op.
5: De Winter Riool Service.
6: Kijk op uriool.nl.
7: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
8: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
9: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
8: Wijzerweg, Groningen.
10: Radio Noord.
11: Studio Grun.
10: Met Erik Bats.
12: Iedere werkdag van 4 tot 6 zijn we dus ook op deze woensdagmiddag met Groningse Topo. De lachlijn na 4:30. Een antwoord op de vraag:

0: daar de weg. Is het druk, Daniel?
1: Nee, dat valt reuze mee. Het is alleen even oppassen op de N34 tussen Anne en Gieten. Daar 3 kilometer file en dat zorgt voor zo'n 5 minuten vertraging.
0: Oké, en dan zullen we ook kunnen wel weer bij op, Harma, want zonnetje komt er weer deur.
2: Ja, dat is zo gek, hè? Het kan niks liegen. Dat heeft te maken dat de luchtvochtigheid die is ondertussen wat hoog. Als de temperatuur iets oploopt en we liggen onder lege druk, dan levert dat gelijk die onstabiliteit op. En dat levert er vanmiddag ook weer een aantal buien op. Hier in Obrouwk ook onweer door. En op dit moment breekt hier de zon over de deur. En uiteindelijk met zo'n 3,5 uur de zon in Nijbeerte. En 4,5 uur de zon op Blauwe Zoog werd 19,5 groot door de Blauwe Zoog. En op Grunnen en Perel de 21 graden, dus een warme dag. Ja, en op dit moment is het even weer droog. Straks over een uurtje dan komt er van nu het westen, zuidwesten ook weer een paar buien over het zuidoosten van de provincie. En om een uur of 6 dan komt er een groot neerslaggebied over. En die zal om een uur of 8 het oosten van de provincie weer verlaten. Dan is het even droog. En om een uur of 9 dan komt een volgende gebied met regen en buien over van nu het westen. En die zal om een uur middernacht ons weer gewoon verlaten. En dan is het vannacht wat droger met opklaren weer en 14 graden als minimum. Maar even te maken met een aantal stevige regen- en onweersbuien, vooral met middag. Kans op hoogte doorin. Voor de rest is er ook ruimte voor wat zon. En de wind motig tot krachtig uur het zuidwesten brengt 17 tot 19 graden.
0: Harma, dankjewel. Tot straks, hè. Yo. En Daniel, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Leuk dat jij erbij bent vandaag.
3: Dat vind ik ook.
0: Op de stoel van Maartje.
3: Ja, hij voelt goed.
0: En vandaag is het woensdag, de week is alweer half om. Betekent dat wij weer iemand blij gaan maken vandaag met een borrelplank komende vrijdag.
3: Ja, je hebt wel vaker prijzen bij RTV Noord en Radio Noord dat je denkt, die wil ik ook wel eens hebben. Maar deze spant wel de kroon als je vraagt.
0: Ja. Ik heb hem ook gezien. Het is de beste plank en je kunt hem gewoon krijgen. Maar daar moet je wel iets voor doen.
3: Ja, zo is het. We gaan hem op vrijdag gaan we hem aan iemand schenken. Maar dan moet je me wel even een appje sturen op 050-3188-288 met een hele goede reden waarom die plank naar jou moet. Heb je bijvoorbeeld wat te vieren omdat je een prachtige prestatie hebt gemaakt, of kan je een opvrolijkertje gebruiken? Heb je een jubileum, ben je jarig, maak het zo gek, stuur me een appje en kom met een hele goede reden. En degene met de mooiste reden, die krijgt een prachtige borrelplank.
0: Oké, de winnaar maken we vanmiddag nog bekend, zo even na 5:30.
3: Zo is het.
0: Nou, 050 dus, 3188-288. Ja, afgelopen week moest je de Studio Grun doen met een damesduo, Maartje en Nadesh. Maar vandaag is alles anders. Daniel op de stoel van Maartje. We hebben Leo voor het nieuws in plaats van Fleur. En het is weer een ouderwetse mannenbolwerk geworden hier in Studio Grun. En Thin Lizzy voelt dat perfect aan. Mothers, lock up your daughters. The boys are back in town. Op Radio Noord.

0: en Lizzie op Radio Noord en The Boys Are Back in Town. De kerk van Solwert in Appingenham is na restauratie weer open voor bezoekers. Voor het eerst kunnen mensen weer binnenkijken in het monumentale gebouw. Onze collega Marco Grimon ging dijk aan op en sprak door met Jan Woldhoff.
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben wel vol in mijn leven in kerkjes West. Maar deze, ja, allemaal zeggen, ik vind hem een beetje schattig, Jan.
2: Schattig is mooi, grondig woord. Ja, ik vind het inderdaad, er zit hartstikke mooi hoor. Wie bent er ook hartstikke blij en wie is meer?
1: Het is net zo groot.
2: Het is net zo groot. Ik ken 80, 84 man in en zo. En dat maakt het wel een beetje intiem met elkaar. Maar wat dat betreft, kijk. En die kerkdeurtjes en zo, die je open en dicht dan kent. Dat je ook apart zit hè, met z'n vader of vier in de kerkbank. Dat is gewoon hartstikke mooi.
1: Ja, de bouw is renoveerd. Als ik nou mijn neus ophol, dan roek ik ook nog een beetje de vaaf en zo. Precies. Was het nodig?
2: Dat was zeker nodig. Wij hebben heel veel last gehad van aardbevingen. En er zaten heel veel scheuren in. En de kerkbank, dat was ook niet echt meer. Je van er dus weer een band allemaal houden, restaureren. En dan alles maar in één keer. En dan ook in de juiste kleurstellen, zoals dat in 1815 ook was. Ik ben daar zeker bijzonder. Ik ben bij hem als commissie natuurlijk jarenlang gestreden. Dat we daar nou ook vanuit zieke mensen in de werkgroep hebben. Die veel activiteiten hier organiseren kunnen. Dan denk ik van ja, dat. Beter kind in feite naar kriegen.

0: de provincie studio gunnen elke werkdag. En soms komen we op plekken terecht waar je nog nooit van gehoord hebt. Vlakbij huis. Mm-hmm. Ik ben benieuwd, Daniel, waar breng je ons vandaag naartoe?
1: Wij gaan vandaag naar Balmahuizen. Een gehucht onder Niehoven in de gemeente Westerkwartier. Het ligt tussen Noordhoorn en Niehoven in. Iets ten zuidwesten van Frietum, als ik het goed uitspreek. Aan de driesprong van de Balmahuizenweg met de Oude Dijk. Nou, het is echt een heel klein gehuchtje. Niet meer dan 4 boerderijen. Maar ik heb er toch genoeg over te vertellen. Sterker nog, ik heb zelfs een klein limmerikje voor je. Weet je wat dat is? Een limmerikje?
0: Jazeker.
1: Nou, dan heb ik straks een hele mooie voor je klaar.
0: A-A-B-B-A.
1: Hartstikke goed.
0: Schijnbaar, oké. Nou, ben benieuwd. Dat horen we dan zo meteen. Balmahuizen zijn we vandaag in het Westerkwartier. En kun je Daniel helpen met info 050, dus 3188-288. We blijven even in het Westerkwartier. Want daar woont Fries Holma ook.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het is 4:30, je krijgt het nieuws uit Groningen van Leo Wassing. Hoi Leo.
7: Hoi Rick, goedemiddag. Steeds meer stadjes doen een beroep op de voedselbank van de gemeente Groningen. Vergeleken met vorig jaar zijn er ongeveer 100 huishoudens bijgekomen. Een stijging van bijna 10%. Daar wil voorzitter Ellie Pastoor van de voedselbank wel een kanttekening bij plaatsen.
8: We hebben een grote poster- en flyeractie gestart. We gaan naar heel veel plekken vindplaatsen in verschillende wijken. En vragen aandacht voor de voedselbank en wat je daarvan kunt verwachten. Dat heeft volgens mij ook effect gehad. En waarom doen we dat? Omdat wij het idee hebben dat we nog steeds niet alle mensen bereiken die gebruik van ons zouden moeten kunnen maken.
7: De politie heeft vandaag beelden gedeeld van een man die op de Grote Markt in Groningen pint met een gestolen pinpas. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een babbeltruc. Slachtoffer daarvan is een oudere vrouw uit Groningen. Zij werd op 2 april gebeld door iemand die zei van de politie te zijn. De vrouw kreeg te horen dat geprobeerd was bij haar in te breken. Vervolgens kwam een nepagent langs om waardevolle goederen veilig te stellen. De nepagent maakte onder andere sieraden en de pinpas van het slachtoffer buit. Met de pinpas is even later gepint op de Grote Markt. Er komt dit jaar geen groot centraal aftelmoment met een licht- of vuurwerkshow in Groningen tijdens de jaarwisseling. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de Groningse gemeenteraad. Verslaggever Wouter Holsappel.
9: De afgelopen jaarwisseling was er nog een aftelmoment op de vismarkt, maar op de manier hoe dat ging kwam veel kritiek vanuit verschillende fracties uit de gemeenteraad. Er werd dan ook een voorstel ingediend om een centrale grote show te organiseren met een licht- en of vuurwerkshow. Maar dat blijkt veel te duur en niet haalbaar.
7: Niet alle huurspelers waarover FC Groningen afgelopen seizoen beschikte vertrekken. FC Groningen heeft de koopoptie in het contract van Travis Hearns namelijk gelicht. Daardoor komt de Noorse middenvelder definitief over van Newcastle United. Het is niet duidelijk wat de FC voor de middenvelder betaalt. Hearns tekende een 4-jarige overeenkomst waardoor hij tot de zomer van 2030 vast ligt.
6: Dankjewel Leo. Gaan we nog even naar Daniel, want dat is verkeersinformatie.
10: Ja, 2 files in stad en Ommeland. Te beginnen dan even bij de Zuiderburen in Drenthe op de N34. Tussen Anne en Gieten is er nog altijd druk. 5 kilometer file daar, dat zorgt voor zo'n 8 minuten vertraging. En van Groningen-West tot Leek op de A7, 5 kilometer file. En ook dat zorgt voor zo'n 5 minuten vertraging.
6: Dankjewel Daniel. We gaan nog even naar het weer. Hier is Harman.
11: Vanmiddag begint nog met een poel buien, maar dan een droge periode met regelmatig zon. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 18 tot 21 graden. Loten vanmiddag even om vanuit het zuidwesten buien. mogelijk met onweer in hagel. Vannacht droger, met opklaars in 40-50 graden als minimum. In morgen brengt regen en onweersbuien, mogelijk met hagel. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon. En de temperatuur 17 tot 19 graden.
6: En zo dadelijk de oren weer gespitst, zou ik zeggen. Want ik laat de lach nog een keer horen. En als jij iemand herkent en je weet ons te bereiken, dan is... en je antwoord is goed, dan is het natuurlijk ook even belangrijk. Want anders dan, krijg je helemaal niks. Maar als je antwoord goed is, dan krijg je die glanzende muziektegel van Studio Gun.
12: Late Night Shopping en Designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Raamdecoratie op maat gemaakt.
2: Timpweg.
1: Eigen productie- en montagedienst.
2: Timpweg.
1: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
3: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
4: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
5: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Meertens Meubelen
7: in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
6: Meertens Meubelen
7: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
8: De koffie staat klaar.
5: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Meertens Meubelen
7: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.

0: even geduld. Dan komt er alweer een nieuw album uit van de Stones. Misschien wel de allerlaatste, wie zal het zeggen. Dat durf ik als niet te zeggen als het over de Stones gaat. Anybody seen my baby? Ja, we gaan de lachlijn spelen, Daniel.
1: Ja.
0: Klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Dat is hilariteit. Zojuist in de studio mensen die meekijken. Die zien dan Maatje naar Des hier verschijnen. Wat er aan de hand is precies, hoor je zo meteen. Maar eerst even die lach. Ja.
1: Ja, ik heb me dus hier dagen over lopen puzzelen. Van wie is dit nou? Maar ik weet natuurlijk nu stiekem eigenlijk wie het is. En het valt meteen, het kwartje valt.
0: Ja, hè?
1: Ik vind het een heerlijke lach. En ik hoor hem graag.
0: Ja. En het is eigenlijk altijd zo, als je de lach dan weet, als je weet wie het is, dan herken je hem ineens wel, ja.
1: Ja, dus omdat ik het weet, kan ik die glastegel natuurlijk niet meer winnen.
0: Nee, je mag sowieso niet meedoen.
1: Oh, oké.
0: Nou, maak kans op die glastegel en je krijgt er trouwens ook een mooi zomerhoedje bij, voor mocht je nog naar een festival gaan of in de zon willen gaan zitten de komende tijd.
1: Ja, want het ziet er even niet zo uit, maar Harma heeft gezegd, het komt ook wel weer goed.
0: Dus alles wordt, precies. 050-318-288, van wie is deze lach? En als je gokje wil wagen of je denkt iemand te herkennen, nu bellen zou ik zeggen. En alleen bellen, appen heeft helemaal geen zin, want het is de lachlijn. Telefoonlijn.
1: Gewoon bellen 050-318-288 en dan komt het helemaal goed.

0: Just Might. Bruno Mars, die heeft inderdaad heel veel in zijn Mars. Wat een hits, wat een hits. We gaan de lachlijn spelen. Ik heb aan de lijn uit Hoogkerk Benny. Goedemiddag, Benny.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Goedemiddag. Wij hebben net de lach laten horen. Die klinkt dus zo. En jij weet wie het is.
1: Ja, ik denk Freek de Jong. Gokje.
0: Freek de Jonge.
1: Ja.
0: Van Nederlands Hoop in Bange Dagen.
1: Ja.
0: Ja, toch? Ja, al heel lang geleden. Samen met Bram Vermeulen was dat toch, hè?
1: Ja, klopt.
0: En een echte Groenige.
1: Sorry?
0: Een echte Groenige, die Freek de Jonge.
1: Ja.
0: Tenminste, hij is hier geboren in onze provincie. En ik dacht Westernieland uit mijn hoofd.
1: Oké, Westernieland. Ja, ja, dat zou kunnen.
0: Ja, zoon van een dominee.
1: Oh, ook dat nog.
0: Die Freek de Jonge. Ja, en cabaretier natuurlijk, hè, daar kennen we hem vooral van. Ja, ja, laat ons vaak lachen, maar lacht hij zelf ook? Dat is de vraag. En als dat zo is, dan win jij de prijzen, Benny.
1: Is dat mogelijk? Ja.
0: Maar het is niet goed, helaas. Oh.
1: Nou.
0: Zonde.
1: Ja, heel zonde.
0: Toch bedankt voor het meedoen.
1: Volgende meer succes.
0: Ik geef het door. Dat is Aafke Smit uit Slochten. Dag, Aafke.
2: Hallo.
0: Nou, succes gewenst namens Benny.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja. Uit Slochten, zegt u, hè?
2: Ja.
0: Ja, hoe is dat? Al een stevige bui gehad vandaag?
2: Ja, vanmiddag.
0: Ja, ja, hier ook.
2: Ja.
0: Af en toe dan plant ze het er even uit, hè?
2: Ja, echt. Ja.
0: Maar u zit droog, hoop ik.
2: Jazeker, we zitten binnen, dus het is altijd droog.
0: Ja, en wij knallen bij u uit de radio, hoor ik wel op de achtergrond.
2: Oh, dat mag wel een beetje zachter.
0: Dat mag wel een beetje zachter, ja, anders dan hebben we zo'n echo op de lijn.
2: Ja.
0: Aafke, nou, Freek de Jonge is het dus niet. U had een andere naam in gedachten, hè?
2: Ja.
0: Nou, zeg het maar.
2: Wij dachten Johnny de Mol.
0: Jullie dachten Johnny de Mol?
2: Ja.
0: En wie zijn wij dan?
2: Ik en mijn zoon.
0: Uw zoon die bij u zit?
2: Ja.
0: Ja. Johnny de Mol. Ik ga nog even naar die lach luisteren. Ja, nou, kijk, daar hoor ik Johnny de Mol dus ook. Dat is de magie van de lach, hè, een beetje.
2: Ja.
0: Maar is het ook goed? Mocht het goed zijn, dan weet u wat u wint, hè?
2: Ja.
0: Ja, die prachtige muziektegel. En er mag dan ook uw favoriete plaat in.
2: Nou, de favoriete plaat van mijn zoon dan.
0: Oh, en wat wordt dat dan eventueel?
2: Iron Maiden.
0: Iron Maiden? Oh, ja. Oh, dat op Radio Noord. Ja. Nou, ik ga even naar de jury. Is het Johnny de Mol? Oh.
2: Nee.
0: Nee, oh.
2: Jammer.
0: Ik vind het jammer voor u, maar ik vind het vooral ook jammer voor uw zoon en voor mijzelf. Want dan hadden we Iron Maiden gehoord nu. Maar ja, dat feest gaat ook niet door. Nou,

0: over the world. Electric Light Orchestra. Als je van de oudere generatie bent, dan heb je vast wel een LP van ILO in de kast staan. We hadden een hele mooie hoezen. Er zijn mensen die hebben LP's van Electric Light Orchestra omdat het zo'n mooie hoes is. En dat er dan ook nog leuke muziek op staat, is mooi meegenomen. Goed, je had ons een limerick beloofd, Daniel.
1: Ja, dan kan je hem krijgen ook, want Balmahuizen is niet het grootste plaatsje. 4 boerderijen, maar hij heeft wel een eigen limerick. Geschreven door Tineke Wielinga. Nou, zij heeft van bijna alle plaatsnamen in Groningen heeft ze op alfabet allemaal leuke limerickjes geschreven. En zoals je al zei, Erik, dat is dus A-A-B-B-A, ja. Een rijmschema. Nou, luister goed. Balmahuizen is meer een streek. Er is geen winkel, geen discotheek. Wat is er wel? Er heerst heerlijke rust. Een wijde landschap, je bent je bewust dat je hier al heel lang naar uitkeek.
0: Nou, wat leuk.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: Leuk. Ik kijk over dit soort kleine gedichtjes.
0: Nu begreep ik van jou dat wij Balmahuizen toch gaan verlaten. We gaan even een paar honderd meter verderop.
1: Ja, in positieve zin stikt het van de kleine gehuchtjes in het Westerkwartier. En dat speelt zich allemaal af rondom Niehoven, Niekerk. Nou, ga zo maar door. En dan vind ik het eigenlijk te leuk om niet nog... Ik wilde eigenlijk nog even een plaatsje. Bijvoorbeeld Korghoorn. Ligt er, wat zal zijn, 5 kilometer vanaf. Ook een klein gehucht in het Westerkwartier. En Korghoorn lijkt een beetje op Balmahuizen. Namelijk ook een aantal boerderijen. Maar wat zo leuk aan Korghoorn is, is dat er in het verleden, zo rond 1970, een opgraving is gedaan in deze wierde. En dat ze allemaal resten uit de late middeleeuwen hebben gevonden. Dus denk dan aan servies, kleding, et cetera. Dat vond ik wel heel erg leuk. Dat je dan op zo'n hele kleine wierde daar maar in gaat graven. En dat je eigenlijk teruggenomen wordt in de tijd. Dat vond ik wel heel erg leuk. En ik heb zo meteen nog wat andere leuke dingetjes over Korghoorn.
0: Oké, dus niet te verwarren met Korghoorn, met een N.
1: Nee, dit is dan weer K-O-R-H-O-R-N.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we dus vandaag. Dus laat weten als je er meer informatie over hebt. 050 3188 288.

Met wie? Met Simons. We Can Do Better was dat. De appjes stromen binnen hier op 050-3188-288 voor de borrelplank. Wie heeft vrijdag iets te vieren en wil graag verrast worden met een borrelplank? Wil je nog meeloten? Stuur even een appje. 050-3188-288. Half zes, iets na half zes. Dan hakt Daniel de knoop door.

0: Knauwkste Gunnige van 2026.
1: SS, veel score. Ja. Maar, nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
9: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 5 uur.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Vuilbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Vuilbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar 1 graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden.

0: ondernemers zelf. En horecabezoekers in Groningen kunnen deze maand gewoon vanaf het terras naar het WK voetbal kijken. De strenge regels van 2 jaar geleden zijn van tafel, tot grote opluchting van de lokale ondernemers.
1: Oké, en daar ben jij vast ook te vinden, of zit je gewoon thuis te kijken?
0: Ja, twijfel nog. Ja. Ik ben niet zo'n kroegkijker.
1: Houdt een beetje van het weer af en natuurlijk ook een raar tijdstip af en toe.
0: Precies, ja. Okay. En thuis zonder allemaal andere mensen gewoon lekker die wedstrijd kijken heeft ook wel wat.
1: Ja, nog een weekje.
0: Ja.
1: Leo, dankjewel.
2: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollo. 7 dagen lang.
3: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
4: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
5: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
4: 0683-252-162.
6: Goedendag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
7: Hoi, met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje. Kunnen jullie ons daarmee helpen?
6: Natuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
8: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
9: Jullie trouwdag op maat.
10: deschaapsberg.nl.
8: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststofkozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
11: Studio Grun.
12: Met Erik Bats.
1: Niet alleen het laatste nieuws uit Grun. We praten hier ook bij over het weer en het verkeer. En je hoort Grunnigers aan het woord in Wat Vindst Doe. Straks na 6:30.

0: Mädchen ben.
1: Lucille Electric in Mädchen. Woensdagmiddagspits, Daniel, is het een beetje druk?
2: Nou, is dat een omland gaat het oké, maar als we bij de zuidenburen in Drenthe kijken is het wat drukker. Vooral op de N34 tussen Gasselte op dit moment en de aansluiting met de N33. 2 kilometer file daar en zorgt voor 4 minuten vertraging. En ook tussen Anne en Gieten blijft het druk. Nog steeds 3 kilometer file daar en dat zorgt ook daar voor 8 minuten vertraging.
1: Wil Groningen is onderweg van werk naar huis waarschijnlijk. Doe lekker kalm aan, zou ik zeggen. En hou je radio op Noord. Zometeen na 5:30 maken we bekend wie de borrelplank gewonnen heeft. Veel appjes binnengekomen.
2: Ja, heel veel appjes. Ik moet zeggen, dit is de eerste keer dat mij de eer is toebedeeld om een keuze te maken. En ik vind er niks aan, want het zijn allemaal hele leuke appjes met iedereen. Ja, iedereen heeft eigenlijk wel een hele goede reden om die borrelplank te krijgen. Dus,
1: ja, maar er kan er maar 1 winnen.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Na 5:30 maken we dat bekend. En dan hebben we ook wat Vins toe. Groningen is aan het woord op straat. Over welk onderwerp, Daniel?
2: Nou, de tiener leesweek is op dit moment aan de gang. En de vraag die Marco gaat stellen in Appingedam is... Ja, lees je nog wel eens, sla je nog wel eens een boekje open?
1: Ah, ja.
2: Jij?
1: Nou, ik gun me daar de tijd eigenlijk niet voor. Ik af en toe wat vakbladen of zo, muziekbladen. Maar ja. Om er nou een boek te pakken...
2: Je bent te druk met de radio.
1: Wat zeg je?
2: Je bent te druk met de radio.
1: Ja, ook dat. Maar ja, dat kost mij inderdaad te veel tijd gewoon.
2: Een mooie biografie of zo van een artiest die je hoop hebt zitten.
1: Ik moet zeggen, dan luister ik liever naar een true crime podcast of zo. Ja. Dat vind ik dan leuker.
2: Maar veel te hip, Erik. Ik vind het veel te hip.
1: Ja, is het zo? Ja. En jij dan? Hoe is met jou een leesdag?
2: Ja, ik lees altijd op vakanties. Dus dan lees ik altijd wel een boek of 3. Maar dat is me de afgelopen vakantie eigenlijk ook niet gelukt. Dan is mijn aandachtspannen weer te kort. Maar ik heb nu weer een boekje gekocht. En ik hoop dat het over 2 weken als ik op vakantie ga, dat dan eindelijk weer een keer gaat lukken.
1: Oh ja, wat ik wel vind als je een boek leest, moet je ook alleen zijn. Want als je in gezelschap leest...
2: Ja, dat is verschrikkelijk.
1: Dat is, dan kun je, nou ja, na 3 regels kun je opnieuw beginnen.
2: Ja, nee, dat is inderdaad, dat zeg je wel goed. Ja, dus eigenlijk moet ik dan gewoon tegen iedereen om me heen zeggen, even stil, want ik zit in mijn boek.
1: Laat mij nou even. Ja. Goed, Groningers overlezen zometeen na

0: Starship op Radio Noord. We Build This City. En over het komt een schip met zoerappels aan.
1: Ja, klopt. Dat schip met zoerappels dat wordt straks even wat lager. Vandaag gaan we de dood te maken met een aantal buien. Onweer doorheen, ook flink wat wind rondom die buien. En op dit moment is het even weer zo goud als dreug. Nou, dat duurt nog een uurtje. En dan zullen we vanuit het westen dat er weer een neerslaggebied overkomt. Een buige regen. Ja, daar kan ook onweer in zitten. Door achteraan even weer een dreuge periode van een uurtje. En om een uur of 8, 9, dan komt een volgend gebied over. En door achteraan dan zal het om en bij middernacht zo'n beetje overal zo gauw als dreug werden. En ik kloor het vannacht op. Maar man, ook weer een dag met een aantal pittige regen- en onweersbuien. Kent ook weer behoorlijk tekeer gewoon. Levert ook per plek weer de nodige millimeters op. Dan in de plek weer wat meer als de andere. En de temperatuur zakt ook wat weg. En zo blijft het in wisselvallig in het weekend of door het weekend in. En dan zoeken we geleidelijk aan dat hoge drukboom de Azoren zich uitbreidt richting het midden van Europa. Er zullen actieve fronten wat minder actief uitpakken in onze omgeving, omdat ze iets ten noordelijke van ons komt te liggen. Of een wat minder kracht kriegen, omdat er wat meer tekengas opkomt. Ja, en in volgende week, dan liekt het erop. Dat liekt erop. Dat kennen we alleen weer aan. Want in de zuidwestelijke stroming is volk nogal hardnekkig. Maar dan liekt het erop dat we weer het dreugere weer te gemuid gewoon in met temperaturen om de bieden 20 graden. Dat doen we te gewoon voor. Vandaag 4,5 uur de zon erbij in rood schaal. Het werd 20,5 graden. 19 graden op dit moment vermeld. Een dikke bui had met onweer door. En een uitschuiter in windkracht 7. 3,5 millimeter in totaal. Dus dat viel wel met. Maar het kan wel even nog een keer goud tekeer gewoon. Op dit moment half bewolkt in 20 kilometer zicht. In Sibboden 22 graden als maximum. 20 graden op dit moment. Het is wat wisselend bewolkt en het viel 7 millimeter. Nou, dus op dit moment alleen nog in het oosten van de provincie zitten een paar buitjes. Straks is het even wachten op de volgende buitenlijn en door achteraan dus nog een volgende lote vernomen. Dit wordt dus dreug. Vannacht dreug met meer opklorens. Vatie 15 graden als minimum. Men een aantal regen- en onweersbuien. Kans op hoogel, kans op lokaal ook flink wat regen in een keurde tijd. Voor de rest ook ruimte voor de zon met 17 tot 19 graden, maar dat is waar aan de mogelijke kant. En ook nog eens een keer een motige tot krachtige zuidwestenwind. Vrijdag een poolbui, kans op onweer zitten nog altijd in. Temperatuur een grootje of 18. Zondag overdag droog. En dankzij een zuidoostelijke wind 19 tot 21 graden komt er een beetje bij. En zondag maandag blijft net naar de al droog, maar er is wel zon en 19 of 20 graden.
0: Oké, okay, nou we hebben in ieder geval vanop de plant nog gewoon wat op een gegeven moment toe.
1: Nee, is voorlopig nog even nooit nodig.
0: Dat scheelt weer.
1: Zo is het.
0: Arma, dankjewel, Schieromt.
1: Jo, net zo. Mooi.
0: Ja, steeds meer Groningers doen een beroep op de voedselbank gemeente Groningen. Vergeleken met vorig jaar zijn er ongeveer 100 huishoudens bijgekomen. En dat is een stijging van bijna 10%. Verslaggever Jetse Koper ging in gesprek met voorzitter Ellie Pastoor van de voedselbank gemeente Groningen.
2: Ellie Pastoor, voorzitter van de voedselbank gemeente Groningen. Ja, nieuwe cijfers. Meer monden te voeden. Om welke cijfers gaat het? Hoe groot is de groei?
3: In het afgelopen jaar, dus in het jaar 2025 tot aan nu, hebben we een groei gezien van zo'n 100 huishoudens. En een huishouden bestaat of kan bestaan uit meerdere personen. Dat betekent dat wij op dit moment 604 huishoudens hebben en het aantal monden is ongeveer 1260, waarvan zo'n kleine 400 kinderen tot en met 17 jaar.
2: Hoe groot is die groei vergeleken met vorig jaar?
3: Ik moet nou een percentage kunnen noemen, dat lukt me niet. Maar ik kan wel zeggen dat het iets van 100 huishoudens meer is. Dus als je dat afzet van 500, kort gezegd, naar 600... reken maar even uit wat het percentage dan is.
2: Dat is bijna 10%.
3: Ja, dat klopt. Ja.
2: Dat zijn alarmerende cijfers.
3: Op zich zijn dat alarmerende cijfers. Maar er zit ook een andere kant aan het verhaal. We hebben heel erg ons best gedaan om zoveel mogelijk mensen te bereiken. We hebben een grote poster- en flyeractie gestart. We gaan naar heel veel plekken, vindplaatsen in verschillende wijken. En vragen aandacht voor de voedselbank en wat je daarvan kunt verwachten. Dat heeft volgens mij ook effect gehad. En waarom doen we dat? Omdat wij het idee hebben dat we nog steeds niet alle mensen bereiken die gebruik van ons zouden moeten kunnen maken. En dat is jammer, want wij kunnen helpen, of voor een korte periode of een langere periode. Maar schaam je alsjeblieft niet voor het feit dat je naar de voedselbank moet. Want het kan iedereen overkomen. Je kunt allemaal failliet gaan, dat het met je bedrijfje niet goed gaat. Dat je als ZZP'er minder opdrachten krijgt. En als je alleen van je AOW moet leven en geen aanvullend pensioentje hebt, dan is het heel zwaar om rond te komen elke maand.
2: Dus u zegt eigenlijk, die 600 huishoudens, dat zou nog wel eens het topje van de ijsberg kunnen zijn?
3: Dat weet ik bijna zeker dat dat het topje van de ijsberg is. Ja, we komen in heel veel wijken in de gemeente Groningen. En praten daar ook met de intermediairs, met mensen in buurt en clubhuizen enzovoort. En die zeggen allemaal dat het het aantal mensen dat zij tegenkomt dat arm is, dat dat groeit.
2: Ja, verwacht u dat het aantal zal stijgen de komende jaren?
3: Als de plannen van het kabinet doorgaan, dan verwachten wij niet alleen in Groningen, maar overal, een stijging van het aantal klanten. Want als je gaat tornen aan de AOW, aan de WIA, als je gaat korten op de werkloosheidsuitkering, als je de zorgkosten laat stijgen door je het eigen risico te verhogen, enzovoort, enzovoort, enzovoort, dat heeft gewoon effect op mensen die het al niet breed hebben.
2: Kan de voedselbank het aan, die stijging?
3: Wat wij zien is dat wij steeds meer zelf moeten inkopen. We krijgen minder vers producten van de supermarkten. Dat komt omdat zij ook de antiverspillingscampagne hebben opgezet. 35% bakken, vervolgens Too Good To Go pakketten. Allemaal spullen, verse spullen die wij vroeger kregen en die we nu niet meer krijgen. Dus wij moeten kopen. Dus we zijn afhankelijk van producten krijgen en afhankelijk van donaties, financiële donaties. En als je ziet dat wij per maand tussen de 10.000 en 15.000 euro moeten betalen om onze verse voedselvoorraad aan te vullen, dan hebben we alles heel erg hard nodig.

Sienna Spyro, een material lover was dat. We zijn voor onze topo vandaag in Korhorn. Niet te verwarren met Kornhorn. Nee, Korhorn is een gehucht in de gemeente Westerkwartier. In de provincie Groningen natuurlijk. Het ligt aan de weg van Oldehoven naar Kommerzijl. Het gehucht ligt eigenlijk aan de rand van het Humsterland. En iemand die daar nou in de buurt woont, laat even van je horen. We zijn heel benieuwd hoe het is om daar te wonen. In Korhorn, in Grun, Groningse topo. Zometeen maken we ook bekend wie nou die borrelplank krijgt aanstaande vrijdag. Maar eerst hebben we nog muziek van Halli.

0: Deze keer begun vakantie en run, ook dat is een goed idee. Natuurlijk, Harry Nieuw en Bert Harris waren dat. Het laatste nieuws uit Groningen krijg je zo van Leo over 2 minuten.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Bijna 2 minuten over 5:30. Hoog tijd voor het nieuws uit Groningen.
7: Mooi Erik, goedemiddag. De politie heeft in Groningen de woning doorzocht van een verdachte in de zaak rond de grote cocaïnevangst op het schip Arconian. De woningen van de andere 3 Nederlandse verdachten in de zaak zijn doorzocht. Dat meldt OogTV. Bij 2 doorzoekingen in Groningen en Almere zijn 9 telefoons in beslag genomen, al dus de politie. De doorzoeking in Groningen houdt verband met de 33-jarige man uit Stad die begin mei werd aangehouden op het schip voor de kust van de westelijke Sahara. De Arconian vertrok uit Sierra Leone en was onderweg naar Libië. In het ruim van het schip vond de politie meer dan 30.000 kilo cocaïne. Het drugstransport werd gelinkt aan Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, Nederlands meest gezochte crimineel. Mensen die regelmatig voor overlast zorgen of diefstallen plegen in winkelcentrum Paddepoel in Stad kunnen vanaf nu een collectief winkelverbod krijgen. Dat betekent dat zij daar geen enkele winkel meer binnen mogen. Erwin Brink, eigenaar van een vishandel in Paddepoel, juicht het collectief winkelverbod toe.
8: Het was eigenlijk wel nodig, ja. Het wordt steeds gekker en ook de politie is natuurlijk vrij overbelast. En je moet zelf ook wat kunnen doen. Je moet het zeker afgeven, joh, het is klaar, we houden ons netjes aan de regels. We maken het gezellig met elkaar en vandaar dat dit gedaan is. Ja, niet als iemand 1 keer iets doet, maar wel als iemand constant overlast blijft plegen. We zijn een winkelcentrum en willen gewoon een gezellig gebied houden en daar is het goed voor.
7: Ja, de handhaving van het verbod gebeurt door de ondernemers zelf. Negeert iemand het winkelverbod, dan kan aangifte worden gedaan van huisvredebreuk. Horecabezoekers in Groningen kunnen deze maand gewoon vanaf het terras naar het WK voetbal kijken. De strenge regels van 2 jaar geleden zijn van tafel tot grote opluchting van de lokale ondernemers. Tijdens het EK in 2024 moesten grote doeken rondom de terrassen voorkomen dat voorbijgangers op straat bleven staan om een glimp van de wedstrijden op te vangen. Bij het WK dat volgende week begint is er meer mogelijk en mogen de grote schermen weer gewoon op het terras staan. Toch is het niet helemaal vrijblijvend. Ondernemers moeten er tijdens de wedstrijden voor zorgen dat grote groepen mensen niet op straat blijven hangen. De nieuwe fanshop van FC Groningen in de binnenstad vereist in de Herenstraat. De voetbalclub vestigt de winkel op nummer 5 in een pand waar tot voor kort een pop-up store zat. Dat werd onbedoeld bekend nadat een aannemer die het pand verbouwt hierover informatie op Facebook plaatste. FC Groningen bevestigt de komst van de winkel nu. De club hoopt de extra fanshop het liefst nog deze zomer te openen.
0: Dat was hem.
7: Dat was hem.
0: Dankjewel Leo.
7: Graag gedaan.
0: Gaan we even naar het weer. Hier is Harma.
9: Vanavond is wat wisselend bewolkt, maar in eerste instantie ook nog een aantal buien, kans op onweer doorin. Loten vanavond met vannacht opklonen, zijn vat die 50 graden als minimum. In buien hebben we verspreid over de provincie te maken met een aantal regen- en onweersbuien. Kans op hogel doorin, in lokaal en keurig veel regen. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon. En met een motige tot krachtige zuidwestenwind wordt sub 10 tot 19 graden.
10: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
11: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
15: Late Night Shopping en Designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
16: Lieve mensen, Splinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in de Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.

0: gouden duo destijds. Alweer meer dan 40 jaar geleden. Philip Bailey en Phil Collins en Easy Lover. Het moment is daar. Wij gaan bekendmaken wie de aanstaande vrijdag blij maken met zijn borrelplank. Ja, jou de eer, Daniel. En het is lastig. Ik zie je al stoeien.
1: Ja, ik vond het echt ongelooflijk lastig. Ik wil het eigenlijk nooit meer doen. Want er kwamen zoveel mooie en aangrijpende en vrolijke en leuke berichtjes binnen. En ach, je gunt het eigenlijk de hele provincie. Maar ja, er kan maar één winnen.
0: Ja, je hebt er vijf op een rij gezet. En één. De ene van pikken we er nu uit. Wat een soort loting wordt dat.
1: Ja.
0: Een soort tombola.
1: Ja, ik heb de computer laten bepalen. En toen kwam ik bij deze vrouw uit en je hebt er aan de lijn Tineke Pater uit Kommerzijl.
0: Tineke!
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Tineke Pater.
0: Nou, je bent het geworden, Tineke.
2: Nou, superleuk. Ik ben echt helemaal blij, want ik ben altijd super slecht met verjaardagscadeautjes voor mijn man. En die is vrijdag jarig en dan heb ik gewoon een keer een origineel cadeau.
0: Ja, nou inderdaad, ja. Hoe heet je man?
2: Jeroen Smit.
0: Jeroen Smit, en ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe oud wordt hij vrijdag?
2: Nou, ik moet even tijd nadenken, maar hij wordt 43.
0: 43? Oh, een jonge kerel nog, ja.
2: Ja, een jonge god.
0: Ja, ja. En je had nog geen cadeautje dus?
2: Nee, en ik zeg altijd, ik bestel wat en het is nog onderweg. Maar heel vaak is dat dus niet zo, dus het is altijd een beetje knullig. En toen zag ik deze winactie, ik dacht, oh, dit zou toch fantastisch zijn. Dus ik kan hem echt helemaal super verrassen na vrijdag.
0: Nou, ik weet niet hoeveel visite er komt in Kommerzijl vrijdag.
2: Nou, nu heel veel, denk ik, want ik denk dat heel Kommerzijl luistert.
0: Ja, precies. Ja. Nou, het is een beste plank, kan ik wel zeggen. Alleen, ja, als je heel huis vol op zit, dan moet je misschien nog even wat bijsnijden. Maar goed.
2: Dat geeft niks, maar ik heb een goed begin in ieder geval.
0: Nou, dat wou ik net zeggen, inderdaad. Nou, van harte gefeliciteerd, Tineke. Jouw de felicitaties aan je man natuurlijk voor komende vrijdag. En ik zou zeggen, geniet van de borrelplank.
2: Ja, super. Dankjewel.
0: Blijf even hangen en noteert Daniel de gegevens. Weet de slager waar hij naartoe moet vrijdag.
2: Helemaal goed. Fijne uitzending.
0: Ja, fijne dag hè, vrijdag.

0: En zo dendert dit nog even lekker door. De Style Council op weg naar de top. Shout to the top. Ja, we hebben het al gezegd, hè? De tienerleesweek is inmiddels in volle gang. Het doel is om kinderen meer aan het lezen te krijgen. Onze verslaggever Marco Grimon reed erom naar Appingedam om daar te vragen aan de groenigers op straat of ze nog een beetje lezen.
1: Wat vindt u?
2: Ze hebben nu in Nederland de tienerleesweek om tieners weer een beetje aan het lezen te krijgen. Ja. Leest u nog wel eens?
3: Ja, veel. Ja? Ja, ja.
2: Nou, wat leest u?
3: Nou, thrillers, maar ook wel geschiedenis vind ik leuk. En, nou, dat soort boeken.
2: Echt een boek op schoot, lekker in de bank of in een goede stoel?
3: Precies, zo. Ja. Ja, of gewoon bij de tafel, aan een andere kap.
2: En gewoon lekker verstand op nul en...
3: Nou, lezen.
2: Lees jij nog?
4: Nee, ik lees niet.
2: Nee?
4: Nee.
2: Waarom niet?
4: Ja, ik zit eigenlijk te veel op mijn telefoon.
2: Leest u nog?
3: Jazeker. Ik lees best veel. Ja.
2: Wat leest u?
3: De krant, de social media, maar ook vooral boeken, romans en thrillers vind ik ook leuk.
2: Ja. Ja. Is het problematisch dat de jeugd minder leest en vooral eigenlijk op die telefoontjes bezig is?
3: Ja, denk het wel. Als je ziet hoe sommigen schrijven, dat je denkt van dat is niet best.
2: Nee, dat gaat niet helemaal goed?
3: Nee, nee lijkt me niet. Nee. Ik heb net gisteravond een oud gelezen, maar ik was wel om 1:30 op bed.
2: Ja, want u moest het einde even meepakken nog zeker.
3: Ja. Ja. Ja,
2: wat vindt u ervan dat tieners steeds minder lezen?
3: Ja, die telefoon, denk ik. Maakt heel veel... Want we hebben nog kleinkinderen waarvan 2 echt lezers waren. Maar die lezen ook niet meer.
2: Hoe oud ben jij?
4: 17.
2: Ja, en wat doe je dan vooral op je telefoon?
4: TikTok kijken en ja, Pokémon Go spelen. Dat is het.
2: Is een boek dan te saai?
4: Ja, het geeft je niet echt... Als ik een boek zou lezen, dan zou ik 10 minuten lezen. En dan, ja, dan kan ik het niet meer lezen. Dan is heel mijn focus weg.

0: Ed Sheeran kennen we natuurlijk gewoon van Ed Sheeran zelf en zijn gitaar. Maar dit is toch even anders, hè? Met Martin Garrix erbij. Repeat It, was dat? Ja, vandaag waren wij in Korhorn. Daniel, er is iemand die heeft jou gebeld. En die zei van, ja, maar daar kom ik vandaan.
1: Ja.
0: En wie is dat?
1: Dat is Jacob Sieberda.
0: Mooi, Jacob.
2: Hoi, Erik.
0: Ik wil toch even checken, Jacob. Het is wel Korhorn, hè? Zonder die N ertussen, hè?
2: Korhorn, klopt helemaal.
0: Ja, want er is nogal verwarring over. Er zit ook in het Westerkwartier ook een Korhorn.
2: Ja, dat is een dorpje, dat is een paar kilometer verderop. Dat,
0: daar wil je niets mee te maken hebben, zeg maar.
2: Oh, dat zeg ik niet. Dat, nee, wij wonen in de buurt van Oldehoven, is dat.
1: Ja, van de twee is mooier.
2: Korhorn, zonder
0: ja,
2: N.
0: Ja, tuurlijk, ja. Wat hebben wij niet verteld over Korhorn? Wat je graag nog even kwijt wil, eigenlijk.
2: Ik weet niet precies wat jullie al verteld hebben. Ik heb het niet helemaal gevolgd, eerlijk gezegd.
1: Maar hoe is wonen daar?
2: Het wonen is hier prachtig. Wij wonen hier landelijk. En we hebben vrij zicht. We wonen, het is een streekje 4,5 kilometer buiten de kern van Oldehoven. En dicht in de buurt van Elektra.
0: Ja.
2: Het bekende Elektra en vlakbij Lammerburen.
0: Lammerburen, hè? Ja, inderdaad, dat hebben we ook een keer gehad.
2: Mijn kinderen gaan bijna wekelijks naar Elektra om te zwemmen. Als het mooi weer is.
0: Dat kan dus nog steeds daar?
2: Dat kan nog steeds. Het openlucht zwembad is nog steeds open.
0: Ja. En ben je zelf geboren en getogen daar in Korhorn?
2: Nee.
0: Dat niet?
2: Nee. Dat niet. Ik ben een ras-echte Fries, eerlijk gezegd.
0: Ik meende al zoiets te horen in het accent.
2: Maar ik woon langer in Groningen dan ik in Friesland gewoond heb inmiddels. Dus,
0: nou, dan ben je officieel een Groninger geworden, hoor.
1: Aan de goede kant van
2: Dank
1: de grens,
2: okay.
0: Ja.
2: bij deze.
0: Nog even, Jacob was toch?
2: Ja, klopt. Ja,
0: Jacob, en hoe verder?
2: Sieberda.
0: Jacob Sieberda, jij bent bij deze ambassadeur geworden van Korhorn. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dank jullie wel.
0: Ja, nog even voor de duidelijkheid. Je krijgt er verder niks voor, hoor. Het is gewoon een eretitel. En nou, vond het erg leuk dat je er even iets over wilde vertellen. Zijn we nog iets vergeten?
2: Dacht ik niet. Ik woon hier fantastisch. En de groeten aan iedereen die ik wel ken.
0: Ja, mooie fietsroutes ook daar.
2: Ja, fantastische fietsroutes door de landerijen heen. Het is hier fantastisch wonen en werken. Dus,
0: Dan komen we een keer langs.
1: Wij zijn verkocht.
2: Ja, nou, kom maar een keer langs. Altijd goed. Er zijn koeien en schapen, er is van alles te zien hier.
1: Zorgen wij voor de borrelplank.
0: Oh, je doet wel een belofte, Daniel. Zeg Jacob, heel erg bedankt, hè.
2: Hey, jullie bedankt.
0: Oké,
2: mooie uitzending nog.
0: Ja, dankjewel. Hoi. Ja, die uitzending is bijna afgelopen. We hebben nog één ding te goed, dat is ons dagmenu. We gaan terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 1996.
1: Dat klopt.
0: Op 3 juni.
1: Ja, en toen maakte het kabinet bekend dat Hans Alders de commissaris der Koningin van Groningen zou worden. Zijn naam was op 19 maart al uitgelekt. En hij zou Henk Vonhoff opvolgen, die tegen zijn zin met pensioen moest vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Toen kon je nog met 65 met pensioen. De eerste reacties waren wat lauw en gereserveerd, maar Alders zou al snel waardering oogsten en zou tot 2007 in die functie blijven, totdat Max van den Berg hem over zou nemen. En Hans Alders werd later nog de Nationaal Coördinator Groningen.
0: Ja, en Vonhoff die kennen natuurlijk nog van...
3: Er gaat niets boven Groningen.
0: Ja, maar daar heeft Hans Alders verder niet meer meegenomen. Nee. Nou, dat was het nieuws op deze dag in 1996. Maar wat was de grote hit? Dan gaan we naar de Fugees.
1: Oeh, dat is goed.
0: Die hoor je toch niet zo vaak meer. En dat begint al met oeh la la la.
4: Oeh la la.
0: Ja. Daniel, dankjewel voor het invallen.
1: Was gezellig.
0: Morgen is Maatje er gewoon weer. Een fijne avond allemaal. En eet smakelijk bij de Fugees.
1: Hoi.
0: Fugila. Mooi.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort? Check. Zonnebrand? Check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 6 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens $2 miljard winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste 2 Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle 3 de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Wauw, de vernieuwde Mercedes-Benz showroom is echt geweldig.
10: Kom ook aanstaande zaterdag tussen 10 en 4 naar het open huis van Wensink Mercedes-Benz Groningen. En ontdek de compleet vernieuwde showroom. We presenteren dan diverse mooie persoon- en bedrijfswagens met aangenaam voordeel. Er is entertainment voor jong en oud, een hapje en een drankje. Kortom, een leuk uitje voor het hele gezin. Dus kom ook aanstaande zaterdag naar de Bornholmstraat 42 in Groningen. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
11: Ik vind het leuk als je me van school afhaalt.
12: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Vandaag op Noord.
15: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord. Vapen, dat is een groot probleem onder jongeren. Hoewel de verkoop van vapes inmiddels verboden is, zijn nog altijd veel jongeren verslaafd. En daarom startte het UMCG een jaar geleden met voorlichtingen voor brugklassers. Inmiddels hebben 5000 leerlingen zo'n les bijgewoond. Longarts Hester van der Vaart van het UMCG, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoeveel van die 5000 vapten eigenlijk?
2: Nou, we weten dat in Nederland ongeveer 1 op de 10 jongeren toch regelmatig vaped. Dus dat is best wel een hele grote groep. En dat ze steeds jonger beginnen. Dus al echt vanaf 12-jarige tijd. Dus vandaar dat wij ons hebben ingezet afgelopen jaar om hen goed voor te lichten over de gevaren daarvan.
0: En wat waren dan de reacties?
2: Nou, ik moet zeggen dat we toch dingen vertelden die ze niet wisten. Want op zich denk je, nou, je kunt best wel veel informatie vinden over vapen. Maar we proberen op een hele toegankelijke manier hun voor te lichten over dat het niet zo onschuldig is als het lijkt. En ze nemen toch weer dingen mee naar huis. Dat hoor ik van aan het eind van de les, maar ook van de docenten terug. Dus het heeft volgens mij wel zin om het te doen.
0: Ja, welke misvattingen waren er dan bij die leerlingen?
2: Nou, je denkt eigenlijk dat je waterdamp inademt met een smaakje en dat het verder allemaal wel meevalt. Maar wat mensen vaak niet weten is dat er heel veel nicotine in zit. Veel meer dan in een sigaret. Bijvoorbeeld één vape heeft net zoveel nicotine als 1 tot 2 pakjes sigaretten. En dat leidt ertoe dat je dan heel snel verslaafd raakt. Eigenlijk na het roken van één vape kun je al verslaafd zijn aan vapen, dus aan nicotine. En dan is het heel lastig om ermee op te houden.
0: Na 1 vape kan het wel?
2: Ja, na 1 vape kun je al verslaafd zijn. Ja.
0: Ja. En kan dat dan ook binnen, had u het idee, bij die kinderen, bij die jongeren?
2: Ja, nou, je weet natuurlijk niet of het bij iedereen binnenkomt. Maar ik heb toch wel werd aandachtig geluisterd, kwamen veel vragen. En ook wel reacties, verbaasde reacties. We laten dan ook bijvoorbeeld zien dat heel veel jongeren die uiteindelijk verslaafd raken aan vapen, dat 2/3 daarvan ook gaat roken. En van roken weten we natuurlijk al een heleboel waar het toe kan leiden. Nou, dat laat ik dan ook zien hoe een long eruit ziet van een roker. Nou, dat maakt altijd wel indruk.
0: Ja, zeker ook omdat je een probleem beter aan de voorkant dan aan de achterkant kunt aanpakken, denk ik.
2: Zeker, ja. Absoluut. Ja. Ja.
0: Betekent dan ook dat u, wat de 5000 jongeren al gesproken, dat is best heel veel, dat u hiermee doorgaat?
2: Ja, wij zijn van plan hier zeker mee door te gaan. We hebben de scholen die hebben meegedaan opnieuw aangeschreven. En dat we de volgende brugklas ook welkom heten. Daar ook alweer reacties op gekregen. Dus we gaan er zeker mee door. We zijn zelfs ook aan het nadenken of we niet wat jongeren, nog jongere kinderen moeten uitnodigen. Bijvoorbeeld de groep 8 van de basisscholen, omdat we ook weten dat het daar al eigenlijk begint. Hè. En je wilt eigenlijk zo vroeg mogelijk jongeren voorlichten, hè, zodat ze niet gaan beginnen. Hè. Want dat is eigenlijk het doel wat we hebben. Begin er niet aan. En dan raak je ook niet verslaafd. Want als je eenmaal verslaafd bent, is het te lastiger om te stoppen.
0: Op de basisschool begint het al?
2: Ja, op de basisschool begint het al.
0: Dank voor de toelichting.
2: Ja, graag gedaan.
0: Longarts Hester van der Vaart was dat van het UMCG.

0: luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: 15 jaar bestaat Hospice De Schutze in Appingedam. En dat is bijzonder. Vooral omdat het al 15 jaar lang draait op vrijwilligers. Zij staan mensen bij in hun laatste levensfase. Greetje is een van de vrijwilligers en was vanochtend al druk bezig. Zag ook onze collega Dimitri die even met haar meeliep.
3: Goedemorgen, meneer Klooster.
4: Hoi.
3: Ik heb een bakje koffie voor jou, alsjeblieft.
4: Ja.
5: Ja. Ja, Greetje, we staan hier midden in de hospice. Kopje koffie, is dat iets wat bij jouw dagelijkse werkzaamheden hoort?
3: Ook, zeker, zeker. En dat is wel wat de mensen ook grog willen. Ja, een bakje koffie of iets anders wat de mensen grog lussen natuurlijk.
5: Ja. Jij bent hier vrijwilliger voor mensen die aan het einde van hun leven zitten. Hoe belangrijk is het voor jou dat je dit kunt doen?
3: Dit is een heel mooi iets dat je dit in de laatste levensfase van onze gasten... dat ik door deel van mag uitmaken. En ook dat ik te voor hun kan wezen. Dat is heel belangrijk. En dat je er bent. He, dat ze weten dat wie er ben. En dat is voor mij heel belangrijk. En dat ik door aan midwerk mag. Ja.
5: Ja, meneer Klooster, u bent 88 jaar. U zit hier al 2 maanden. Kunt u vertellen, wat gebeurt hier zoal?
6: Alles. Maar zij zijn gastdames en ze doen alles voor je. Laatste strohalm. Ieder mens heeft een strohalm nodig.
5: En dat zijn deze mensen voor u. Bert Kuipers, kom er even bij. Ja. U zit al 15 jaar hier. Of jij zit al 15 jaar hier als vrijwilliger. Vertel eens, je collega heeft net verteld, hoe belangrijk is het dat mensen hier in het einde van hun leven nog deze zorg krijgen?
7: Nou kijk, het is namens de doelstelling is van een hospice: niemand sterft alleen. En je taak als vrijwilliger is om te proberen om de mensen zo mogelijk, zo aangenaam de laatste fase van hun leven nog door te brengen. En dat gaat gewoon gepaard met een lach, met een traan.
5: Zie je veel verandering in de afgelopen 15 jaar?
7: Nou, in die zin van de begrip hospice. Vroeger was men heel afwijzend van, oh, je moet niet naar het hospice gaan, want dan ga je dood. En dat is natuurlijk ook zo. Maar de visie is toch wel veranderd. En dat men dus denkt van, ik ga erheen. En dat was vroeger was dat niet zo. Maar dan was men echt een beetje zo van, men hield dat tegen.
5: Het is een mooi gebaar, hè? Want ik zie meneer Klooster, we kunnen het natuurlijk niet op beeld zien, maar die wordt er ook emotioneel van. Is dat ook het mooie aan hospice, dat je, wat meneer Klooster volgens mij ook voelt, dat je op zo'n mooie manier een einde aan je leven uiteindelijk hebt?
7: Ja, kijk, mensen die ervaren natuurlijk dat er dus aandacht aan hun besteed wordt. En dat kan dus zijn dus, dat ze dus praktiseren over de dood. Dat ze het daar moeilijk mee hebben. En dat ze dan een gesprekspartner hebben om daar hun hart te luchten en waar ze mee bezig zijn en wat hun bezighoudt. En ook de angst probeer je dan een beetje weg te nemen. Ik heb 15 jaar hier rondlopen en de jongen ben omvlogen. En dat doet je heel veel plezier om te horen dat mensen denken van, dat is een prachtplek om te wezen.
2: Ja, bijzondere verhalen en ervaringen dus bij de vrijwilligers van Hospice De Schutze, dat nu 15 jaar bestaat.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Longartsen van het UMCG willen jongeren bewuster maken van de gevaren en de risico's van vapen. Bijna een kwart van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar vaped wel eens. En daar wil het UMCG dus iets aan doen. Inmiddels hebben al zo'n 5000 brugklassers een speciale vape-les gevolgd. Longarts Hester van der Vaart ervaart dat jongeren geneigd zijn te denken dat een vape een gezond alternatief is voor de sigaret. Maar er zit in een vape vaak meer nicotine dan in een gewone sigaret. En dat zou dus sneller verslavend werken. Nou, Gonnie Hollander uit de Oude Pekel heeft een tabaks- en gemakswinkel in Zuid-Laren. En heeft de vapes ook in het assortiment. Gonnie, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Nivino.
2: Ja, wat dacht je? Vape-les, daar zit handel in. Ze leren te vapen.
3: Nee, want ik sta helemaal niet achter het idee dat jongeren gaan vapen. Nee, zeker niet.
2: Nee, en toch verkoop je het wel volgens mij, hè?
3: Ja, moet ik wel zeggen dat, kijk, sinds het smaakjesverbod, ze waren er eerder met allerlei lekkere smaakjes, maar sinds dat verbod daarop zijn het niet echt heel veel jongeren meer die ze hier kopen, zal ik je eerlijk zeggen. Het zijn meer de volwassene mensen.
2: Oké, ja, want hoe was dat eerst? Laten we even 3 jaar terug in de tijd gaan bijvoorbeeld. Hoe zag dat eruit bij jou in de winkel dan?
3: Nou, toen hoefde nog niet alles achter deurtjes, konden ze alles zien. En eerlijk gezegd, ik heb toen ook wel eens gedacht van die smaakjes vapes, wil ik ze nog wel verkopen? Want vapes zijn op zich niet gezond.
2: Nee.
3: Dus als je niet rookt, moet je er gewoon niet aan beginnen.
2: Nee. Nee, maar hoeveel jongeren kwamen er toen langs? En wat voor leeftijden ging het dan om?
3: Nou ja, wij hebben altijd, we worden natuurlijk streng gecontroleerd. Beneden de 18 verkopen we sowieso niet. Maar echt de groep van 18 tot 25, ja, veel. En vooral de smaakjes. Ik heb zelf een keer een trekje geprobeerd, ik rook niet. Het is gewoon heerlijk, je zal er haast aan beginnen. Dus ja. Ik vind het heel goed dat die verboden zijn.
2: Ja, je zegt het is heerlijk, maar waarom is die vape dan zo populair onder jongeren? Nu die smaakjes er niet meer zijn?
3: Nou ja, weet je, de smaakjes zijn er niet meer. Het is nu ook niet meer zo populair onder jongeren. Alleen in Duitsland wordt alles nog volop verkocht. En in de illegale circuit gaat er ook heel wat door. En het is gewoon, ja, het is een hele lekkere smaak. En vooral dan echt die smaakjes en de gewone vape niet, want dat is gewoon tabaksmaak. Maar ja, jongeren, wat niet mag is mooi. Dus ze beginnen eraan.
2: Ja, altijd de grenzen even opzoeken ook sowieso als je jong bent. Ja, op wat voor gebied dan ook.
3: Ja.
2: Hey, en de wat oudere mensen, zeg maar, de leeftijden net iets boven de jongeren, die blijven dus die vapes wel kopen. Waarschuw je ze er ook bij zodra de afrekening is bij de toonbank?
3: Nee, want kijk, de vapes worden in een heel kwaad daglicht gesteld. En aan de ene kant snap ik dat, maar aan de andere kant, vapen is niet gevaarlijker dan roken, mits je erop verdacht bent dat één vape wel staat voor een pakje sigaretten. Dus dat je dat niet in een halve dag wegvaped. En daar schuilt het gevaar. Dus de mensen die hebben vapen in plaats van roken, zijn een stukje minder ongezond, mits ze het niet de hele dag door op de mond houden.
2: Ja, maar ja, je weet hoe het gaat.
3: Dus nee. Nou ja, goed, kijk, dat is dan de mensen zelf. En we hebben ook inderdaad wel iets van, kijk, weet wat je doet. De één vape staat gelijk aan een pakje sigaretten. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de meesten die hier kopen, zie ik dan, 2 keer in de week voor 1 of 2 vapes. Terwijl ik hier ook genoeg klanten 2 keer in de week voor een slof sigaretten krijg. Dus ja. Ieder weldenkend mens weet dat het niet gezond is natuurlijk.
2: Ja. Wat vind je ervan? Het feit dat de longartsen van de UMCG nu die brugklassers vape-les geven, voorlichting geven?
3: Nou ja, dat vind ik heel goed. Want ik bedoel, als je op zo'n leeftijd al begint, dan je hebt ze natuurlijk ook zonder nicotine. Dat werkt dan weer niet verslavend. Maar goed, de stap naar iets met nicotine is dan wel makkelijker vaak. Dus natuurlijk moeten ze daar voorlichting over hebben. Alleen, ik vind het een beetje kwalijk dat het vapen in het algemeen in zo'n slecht daglicht, zo'n kwaad daglicht wordt gezet. Want bijvoorbeeld in Engeland hebben ze liever dat mensen vapen dan roken. Zit het zelfs in het ziekenfondspakket als je wilt stoppen met roken. Dus ja, dat is ook een mogelijkheid wat de vapes doen. Hè? De mogelijkheid om te stoppen met het roken. Maar dat ze jongeren ervoor waarschuwen vind ik heel goed. Want die beseffen niet altijd de consequenties ervan. Die denken dat een verslaving hun niet overkomt.
2: Dankjewel. Gonnie Hollander van de tabaks- en gemakswinkel in Zuidlaren.
0: Nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
1: Deze week Wat Aans met

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Een deel van de Eerste Kamer komt vandaag naar onze provincie. Senatoren van 8 verschillende partijen komen onder meer naar Appingedam. Daar krijgen ze een rondleiding in Appingedam van Eems-Delta-wethouder Annelies Usmani. De Eerste Kamerleden komen hier omdat de provincie vorig jaar een bezoek bracht aan de Eerste Kamer. De rondleider van dienst hangt aan de lijn. Goedemorgen, mevrouw Usmani.
3: Goedemorgen.
2: Ja, directe aanleiding is er ook niet echt, hè, maar vast en zeker een missie.
3: Nou, directe aanleiding is er niet, zo wou ik het niet helemaal stellen. Want we zijn natuurlijk nog volop in de versterking. En het centrum wordt versterkt. Gaan we met hun een rondleiding door het centrum houden. Nou, wat gaat er goed en wat zou er beter kunnen en wat is nog niet gebeurd? Maar als je dan naar ons gebied kijkt, dan moeten wij nog 6.000 woningen versterken. Dus wij zijn nog lang niet uit de versterking. Het is ook goed dat de Eerste Kamer dat verhaal eens een keer hier ophaalt in het gebied.
2: Want hebt u het idee dat ze dat niet goed voor de bril hebben, hoe het er eigenlijk echt voor staat dan?
3: Nou, ik merk altijd, en ik heb veel ministers, staatssecretarissen en mensen van elders bijgepraat. En als ze hier eenmaal zijn en zien hoe ingrijpend dat het is en wat het met onze inwoners doet, dan zeggen ze, ja, moet het toch een beetje bijstellen, want het is wel ernstiger dan ik dacht. Dus dat is goed, dat je het gebied bezoekt.
2: Ja, want Groningen is daar ook geweest, hè, bij de Eerste Kamer. En dan is het verhaal vertellen toch anders dan wanneer het hier is.
3: Zeker, ja. Dat is zeker anders. En wij zijn ooit, hebben wij de film Bars daar de Tweede Kamer laten zien in Den Haag. Nou, die waren echt wel heel erg onder de indruk, want dat verhaal, en als je dat van mensen hoort die dat ervaren, die erin zitten, en je hoort van mij zeg maar wat de problemen zijn, dan is dat ingrijpend.
2: Ja.
3: Dus het is altijd goed dat ze komen.
2: Wat hebt u dan ook gelijk geregeld dat er wel mensen zijn die hun verhaal vertellen?
3: Ja, dat heeft de provincie allemaal geregeld. Ik moet het verhaal van het centrum vertellen. Nou, dat is eigenlijk al te groot om in die tijd te vertellen. Dus wij gaan een wandeling maken en dan vertel ik bij een paar panden nou, hoe het ervoor staat en wat nog moet en wat het met de mensen doet. En nou ja, het centrum van Appingedam kun je plakken op heel veel woonwijken. Dus dat is allemaal wel redelijk gelijk.
2: Ja, want de Eerste Kamer,
3: daarom is het,
2: ja, de Eerste Kamer moet ook nog stemmen over de Groningenwet natuurlijk.
3: Zeker, maar dat lijkt mij toch het probleem niet, zou je bijna zeggen.
2: Ja. Nou ja, er is een partij bijvoorbeeld die daar tegen lijkt te gaan stemmen. Dat is Ja 21 en die komt niet mee.
3: Ja, je hebt er toch partijen bij die sluiten hun ogen voor de problemen die in Nederland zijn. En dat is er één in Groningen. Dus ik zou het echt heel bijzonder vinden. Maar ja, ik kan het ook niet veranderen.
2: Nee, maar je had ze er wel graag bij gehad.
3: Zeker. Ja. En we hebben ook een keer met Jij 21 gesproken, hoor.
2: Ja.
3: En die hebben het hele verhaal verteld. En ja, volgens mij moet je het een paar keer vertellen voordat het echt beklijft. Ik weet het niet. Maar hoe kan je nou met zoveel ellende waar mensen doorheen moeten en zoveel onrecht en zo lang wachten. En worden hier hele kinderen groot in de aardbevingsproblematiek. Want het is al 12, 13, 14 jaar. Dus sommige kinderen weten niet anders dan hun ouders in die stress zitten. Nou, dat is heel ernstig.
2: En dat
3: dus als je daar je ogen voor sluit, ja, nou.
2: Dat gaat dus je vandaag vertellen.
3: Daar vinden wij Groningen er wat van.
2: Precies. En een dagje Groningen voor de leden van de Eerste Kamer. Zullen we even afspreken dat de eerste de beste die zegt dat het ver weg is? Of dat de lange reis was, dat die even in de hoek mogen staan?
3: Precies. Ja. Want het is net zo ver als wij de andere kant op gaan. Dat zeg ik altijd.
2: Zo is dat.
3: En sommigen zijn nog nooit boven Zwolle geweest, joh. Dus het is ook altijd wel fascinerend hoe het in Nederland in elkaar steekt. Maar dat geeft niks. Ik ben erop voorbereid als ze dat zeggen. Nou, dat was wel een end. Nou, hoppa.
2: Succes vandaag.
3: Ja, dankjewel.
2: Oké, mooi.
3: Jo, bedankt hoor.
2: Eems-Delta-wethouder was Annelies Usmani. Was dat.

0: Op zoek naar de klauwste grunnige van 2026.
1: SS veel score. Ja. Maar, nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
6: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Pas op hoor, deze is heet.
9: Oef. Ja,
8: wil er iemand nog wat drinken?
9: Ja,
8: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
9: En voor mij, man?
8: En een frisje voor jou.
9: Dank je.
10: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
12: vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Odido. Radio Noord.
15: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 7 uur.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad. Voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Noord.
3: De avond van Noord.
0: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
4: Ze maken het salon veeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
3: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
4: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
3: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is het dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: op zoek naar de klaukste grunniger van 2026.
1: Veel scoren, maar dit is
2: nou.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
3: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hadj Moussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
7: Waar je

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot 1 graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Dat komt, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië.